0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En De Slimste Mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Want de gloriejaren van de Jacksons waar we even in zaten met Blame It on the Boogie. Wat lekker toch om te horen. Dat was weer even het jaar 1979. En we moesten overgaan naar de 80's. Ja, dat was voor mij een fantastische beleving. De 80's, een beetje mijn jeugdperiode. Nee, daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Over heel veel andere dingen vandaag, maar niet over mijn jeugdperiode. En een hele goede morgen, dat zeg ik tegen heel veel mensen op dit moment. Maar niet iedereen heeft zich gemeld. Niet dat het hoeft, maar het is wel leuk als je even inklokt. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app. En het is erbij. Goedemorgen. Met een leuke opmerking ook weer vandaag. Gaat iets over de vogels volgens mij. Even kijken. Vroeg begonnen, veel gewonnen. Vroege vogels, die hebben de dikste wormen. Dat is waar. Mag je over nadenken, maar het is wel waar. Martien is erbij. Goedemorgen, Bob en team. Oh, overigens, het team is min of meer uitgedund. Op vrijdag is Anne er altijd niet, zeg maar. Die is dan thuis aan het werk in de ochtend. En daarna komt ze naar de redactie toe of blijft thuis werken. Maar ze is niet in de studio vandaag, dan weet je dat alvast. Maar ze heeft wel het een en ander voorbereid. En daar ga ik hier zo meteen over bijpraten. Gisteravond, zegt Martien, ben ik thuis geweest. En nu ga ik met de vrachtwagen richting... Oh nee, met de vervoer richting Alphen. Uiteindelijk ga ik niet met de vrachtwagen in de richting van Tilburg. Nou, laat maar weten waar je uithangt. Ik ben benieuwd.

Altijd weer een feestje op de radio met Vincent. Ja. En dat ben jij. Nou, ik heb even een rondje gemaakt met de collega's. De ochtendploeg is goed vertegenwoordigd. Met Lara, met Danny, met natuurlijk Casper voor het nieuws vanmorgen. Het regio nieuws hier bij Radio M Utrecht. En waar ben jij en wie ben jij? Nou ja, vind het leuk om even kennis te maken met je als je dat nog nooit gedaan hebt. Dat kan via de RTV Utrecht app. Even leuk even laten weten dat je erbij bent. Michael is erbij, Nieuwegein. Goeiedag allemaal. Ik ben weer met een collega in de sportzaal. De Waterlady, Nieuwegein. En daarna gaan we naar het stadhuis van Nieuwegein. Wat gaan we daar doen? Niet feesten, er wordt keihard gewerkt natuurlijk. Nou, leuk. Jij hebt het over in je berichtje over het Nederlands Filmfestival. Dat is niet geheel toevallig, denk ik, dat ik daar vanmorgen ook over ga praten. Want vanavond is weer de uitreiking van de Gouden Kalver. Ja, daar ga ik je zo meteen iets meer over vertellen. Maar even terug naar het berichtje van Michael via de RTV Utrecht. Ik ben daar afgelopen week nog even geweest op het Filmfestival. Nou, dat is leuk om te weten, Michael Simons in Nieuwegein. Ik ben wel benieuwd of je het naar je zin hebt gehad, maar dat denk ik toch wel. Welke film heb je dan bijvoorbeeld gezien? Even kijken hoor. We hebben een berichtje. Oh ja, Miranda is wakker, niet te vergeten. En nog even terug naar Martin. Ik wilde al even kijken wat hier nog meer ging doen met de vrachtwagen. Ik was gisteren uit de rit van Frankrijk gelijk naar huis gereden. Dus vandaar dat hij van huis, oh ja, natuurlijk ja, naar het startpunt van de firma waar jij voor rijdt in Al van de Rijn gereden. Nou, hey, goede werkdag en tot later waarschijnlijk wel. Andrea zegt, hey, hallo Bob, altijd weer gezellig met jouw warme stem. Dat is gewoon de ochtendstem, Andrea. Hoor. Ik moet gewoon een beetje wakker worden. In de loop van de dag ga ik 3 octaven de hoogte in. Ik heb leuk gesproken met je collega Aart. Ook zo'n kanjer. Nou, zeker Aart, joh. Hey, dat is de reden. Maar dat vind ik ook, hoor. Na achter bij ons geen stroom in ons park. Hé, hey, Andrea, dat is vervelend. Heb je de kaarsjes wel klaargezet? Dat is wel belangrijk natuurlijk. Zorg dat je gegeten hebt dan voor 8 uur. Goed, je kunt me bereiken dus via de RTV Utrecht app. Vind het leuk als je even laat weten dat je wakker bent, wat je gaat doen. En, nou ja, hoeft niet, maar het mag wel. Ik vind het wel gezellig, eerlijk gezegd. Als je me op een andere manier weet te vinden, is dat ook goed hoor. Via Messenger of Facebook van Radio M Utrecht. En daar hebben we ook een vraag voor je staan. Oh, wacht even. Goedemorgen, zegt Elwin. Die komt gelijk via Messenger binnen. Nou, Stegeman, goedemorgen. Daar houd ik van, zeggen we wel eens voor de grap. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht is het. Je gouden tip, die willen we horen. Het gaat niet over de kalver vanavond, daar hebben we het later over. Wat is jouw gouden tip om te stoppen met roken? En als je gerookt hebt, hoe ging dat dan bij jou? Ging het je makkelijk af? Of ja, ben je nog steeds aan het roken? Rook je, zoals het hier staat, vrolijk verder? Dus heb je een gouden tip voor mensen om te stoppen met roken? En hoe ging het dan bij jou? Is je dat goed afgegaan? Of ben je nog steeds aan het, sommigen zeggen, paffen? Het is natuurlijk weer stoptober sinds gisteren. En ja, we kunnen ons daarmee bezighouden. Dat wil zeggen, dat doen we vandaag. Aart dus ook. In Utrecht komt thuis vanmiddag vanaf 5 uur.

0: En in Utrecht is Wakker spreken we daar ook over wat mij betreft. Zullen we eens even die kranten erbij pakken van vandaag. Ze lagen er weer allemaal op de deurmat. 5 in getal, de landelijke ochtendbladen. Waar ze mee openen, hoor je zo meteen.
1: Lang

Heerlijk, de stem van Neil, Neil Diamond op Radio M Utrecht. Longfellow Serenade. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht natuurlijk. Ik ga met de vogeltjes op de achtergrond even een beetje naar de voorkanten van de kranten. Deze vrijdag de 2e oktober, wat brengen ze naar de voorkant? Nou, NRC doet dat met de vraag van koffie naar borrel. Een maand lang mee met lobbyisten in Brussel. En hoe is dat gegaan? Of hoe gaat dat tegenwoordig? Of misschien nog steeds zo? Als je de krant doorbladert, dan moet je even naar de buitenlandpagina's 14 en 15. En zoals je hoort, doe ik dat ook. Ik heb het artikel gelezen. Mooie koppen daarbij voor de Europese Unie, want dan gaat het over hardgekookte eieren, pochetten en sauna-zweet. Een maand borrelen met lobbyisten in Brussel. Ja, het zijn de bedrijven, denktanks, de NGO's en eigenlijk alle 27 landen en zelfs de kleinste provincies. Iedereen lobbyt erop los in Brussel om, te vragen wat je eigenlijk wil. Hoe functioneert dit informele netwerk rond borrels en ontbijtsessies? De lobby wil hier aardig gevonden worden, is nogal de opmerking. Best leuk. Als je de kant hebt, een abonnement of een los koopt, dan is dat misschien best wel leuk om daar kennis van te nemen. Trouw heeft het over het unieke onderzoek naar het slavernijverleden van de Oranjes. Dat wordt vandaag gepresenteerd. Opmerkelijk misschien, maar ook weer niet, want de koning Willem-Alexander, gaf zelf opdracht om het koloniaal verleden van zijn familie te onderzoeken. Geen enkel ander vorstenhuis heeft zo'n onderzoek ooit gedaan. Het moet onder meer aantonen hoeveel de Oranjes verdienden aan de kolonialen en de koloniale tijd. Interessant, voorpagina. De Volkskrant van morgen, die heb ik voor me liggen. Dit leg ik even aan de kant. Trouw, Volkskrant heeft het over de hybride oorlog. Het wordt een echte oorlog. Ja, daar schrik je dan toch weer een beetje van. Of ja, je vraagt toch in elk geval je aandacht. Aanvallen, verdachte drones en spionage-incidenten. Het aantal incidenten in ons deel van de wereld, Europa, waar Rusland vermoedelijk achter zit, neemt snel toe. Volgens sommige experts is de oorlog met Rusland eigenlijk al begonnen. Het idee is dat aan een oorlogsverklaring vooraf gaat. Maar in de moderne tijd gebeurt dat niet. Mark Rutte, de NAVO-baas, zo schrijft de krant, die roept ondertussen wel op tot kalmte. Rusland stelt ons op de proef, zo zegt hij. Dan naar de Telegraaf en ook het AD trouwens op de voorkant. Die hebben het over box 3, over de bezuinigingen. Of ja, hoe het nou moet gaan lukken om toch een beetje rond te komen. Dat wil zeggen, al die plannen vanuit Den Haag voor ons misschien wel wat minder. De knieval na box 3 is een flop. Een nieuwe klas voor het minderheidskabinet, zo schrijft de Telegraaf. De poging om de begrotingen te redden heeft het minderheidskabinet juist meer een nieuwe koers opgeleverd. Ook het AD heeft het erover op pagina 1. Kabinet gooit roer weer om. Kleine spaarder wordt ontzien. Het kabinet gaat toch voorkomen dat 850.000 Nederlanders belasting betalen over spaargeld en beleggingen. Over dat geld heb je al belasting betaald trouwens. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer worden de plannen aangepast. En ook vind ik heel grappig een foto op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen. Een kopje. Koffie met een koekje. En dat is de uitspraak van Swiebertje. Nou, de ouwelingen onder ons, zeg maar, die hebben dat allemaal meegekregen. Ik ook. Ik mocht er graag naar kijken, naar de serie Swiebertje. Onze lezers, zo schrijft het AD, die riepen de serie Swiebertje uit tot het beste programma in 75 jaar Nederlandse televisie. Want dat vieren we vandaag ook op 2 oktober. Even kijken wat Grieta heeft gestuurd. Oh, er is inderdaad een weerberichtje binnen vandaag. Wat krijgen we ons voorgeschoteld door de weergoden? Hoor je zo meteen naar Maneater, Daryl Hall en John Oates.

0: de ene na de andere. Successen. Dat ze boekte ongelooflijk. En dan de andere hit, Daryl Hall en John Oates. Man Eater uit 1982 hoorde je hier in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht natuurlijk. 6:30, het weerbericht van Grieta Spannenburg. Begint sowieso eigenlijk ook voor mensen die onderweg gaan met een waarschuwing voor het verkeer. Dan ook in het hele land, met uitzondering van het zuiden van Nederland, komen mistbanken voor. Dus toch voorzichtigheid geboden. Ik reed hier naar Utrecht toe en dan via Eemnes, de A27 op tot Utrechtstad. Weinig gemerkt daarvan, maar in de lager gelegen delen, dat is in de polders bijvoorbeeld, daar komt zeker wel wat voor. Omdat het gewoon, ja, omdat het kan, niet omdat het moet natuurlijk. Na het oplossen van de regionale mist komt er vanochtend veel ruimte voor zon. Laat Grieta alvast even van ons weten. Ook vanmiddag blijft de zon er goed bij in Midden-Nederland. En met weinig wind komt zo'n temperatuur op een graad of 20 graden. Waar we nu op zitten? Ja, volgens mij best wel een stukje lager dan gisterochtend om deze tijd. Hoor. Het verkeer, het rijdt goed door. Maar wel wat vertraging kun je ondervinden op de A1 op dit moment. Een paar minuutjes extra reistijd. Ik zie dat het wat drukker is geworden op de digitale bewegende kaarten. Dat dan weer wel richting Amsterdam. Stroehoef lijkt dus een paar minuten extra reistijd. Over reizen gesproken, waar gaat hij naartoe reizen? En wat gaat hij ons vertellen vanmorgen? Waar doet hij verslag van? Robert-Jan Boy, zometeen bij mij in de studio.
1: Utrecht is wakker.

0: Amber Palmer. UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Nou, zover is het nog niet. Eerst nog eens even kijken wat Robert-Jan Boy voor ons gaat ondernemen. En een hele goede morgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Laatste dag van de werkweek. Ook vandaag ga je natuurlijk weer op pad met een actualiteit uit Midden-Nederland. Misschien niet iets wat nu speelt, maar wat misschien al heel lang speelt. Want volgens mij ga je het over vluchtelingen hebben.
1: Ja, en met name de stichting Vluchteling Kansen uit Driebergen.
0: Ja.
1: Die bestaat 20 jaar.
0: Ah, kijk aan.
1: Dat hebben ze gisteren gevierd.
0: Ja? Gevierd? Ja.
1: Nou ja, gevierd. Ja,
0: ja precies.
1: Hoe je het noemen wil, in ieder geval.
0: Stilgestaan bij het feit.
1: Bij die gebeurtenis, inderdaad, dat ze er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het zit in Driebergen. En het is een ruimte waar spullen verkocht worden.
0: Ja.
1: We gaan zo meteen daar onder meer kijken. Van kleding tot andere zaken die ze inzamelen. Met de opbrengst wordt de studie voor vluchtelingen betaald.
0: Oh, kijk aan.
1: Dus zeggen ze van ja, als vluchtelingen in Nederland komen... Ja, dan krijg je natuurlijk de wachttijd op de status... of je al niet in Nederland mag blijven. Dat kan tegenwoordig heel lang duren. Maanden tot zelfs jaren.
0: Ja. Bijzonder,
1: twee jaar, hè, dat soort dingen. Dat
0: blijft bijzonder, vind ik,
1: dat
0: hoor.
1: Dat blijft onbegrijpelijk eigenlijk in zo'n heel rijk land.
0: Het is zo zacht uit.
1: Eerlijk zijn. Ja. En wat doe je dan in de tussentijd?
0: Ja.
1: Je mag werken, vrijwilligerswerk doen.
0: Ja.
1: Maar je mag studeren ook, maar daar is geen subsidie voor. Geld om een studie te volgen.
0: Mm-hmm.
1: En de Stichting Vluchtelingenkansen die zorgt voor dat geld... zodat vluchtelingen kunnen gaan studeren.
0: Ja. Dus mede de aanleiding het feit dat...
1: Studeren klinkt meteen zo alsof je naar de universiteit gaat. Misschien kan dat ook wel in ieder geval dat je een opleiding kan volgen.
0: Ja.
1: Zodat je, als je in Nederland mag blijven, beter aan de bak kunt komen.
0: Ja, ja.
1: En zeggen ze, als je niet in Nederland mag blijven, kun je het ook nog... Ja, in het land van herkomst bijvoorbeeld gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, er zijn natuurlijk ook vluchtelingen die naar het land van herkomst kunnen. En wat nu hier speelt is natuurlijk dat Nederland in een kopgroep zit...
0: Ja.
1: van de Europese Unie om te kijken of uitgeprocedeerde asielzoekers... die niet naar het land van herkomst kunnen... uitgezet kunnen worden, gedeporteerd kunnen worden...
0: Je gebruikt het woord gedeporteerd,
1: omdat als je naar de betekenis van het woord deporteren kijkt...
0: Ja, ja.
1: Is een gedwongen plaatsing naar een ander land onder meer. Dus dat zijn gewoon feiten.
0: Mm-hmm.
1: Naar Rwanda. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
0: Rwanda, dan denk ik meteen midden jaren 80 aan wat daar allemaal gebeurd is met de Hutsis.
1: Nou ja, iemand als Amnesty International is daar buitengewoon kritisch over natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nederland die kijkt er ook nog naar. Maar goed, er wordt wel serieus naar gekeken of je...
0: Ja, hè?
1: Ja, mensen naartoe moet laten gaan. Dat is... maar goed. In ieder geval, de vraag is, als je dan een studie doet... kun je die daar dan ook nog gebruiken? Gaan we ook nog even vragen.
0: Precies. Dus jij gaat naar Driebergen toe om daarover te praten?
1: Ja.
0: Op locatie?
1: Op locatie en vervolgens ook naar het AZC Leersum.
0: Mm-hmm.
1: Waar we ook nog met, neem ik aan, vluchtelingen gaan spreken.
0: Ja.
1: Samen met de meneer van de Stichting Vluchtelingenkansen.
0: Kijk eens aan. Ja, weer een pittig onderwerp. En een onderwerp dat ons allemaal... Je hoort dat vrijwel dagelijks in het nieuws. Om daarover door te praten vanochtend is goed, denk ik.
1: Ja, en toch perspectief te bieden. En te voorkomen dat vluchtelingen... die hele onzekere situatie...
0: Mm-hmm.
1: Dat ze wat om handen hebben. Dus we gaan ook kijken wat er dan in Leersum gebeurt.
0: Ja.
1: Waar dat gaat. Waar ze met zo'n studie.
0: Op naar eerst Driebergen, dan naar Leersum, naar de AZC.
1: Tot zometeen.
0: Succes. Alvast gewenst. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met Mal, zometeen. Een nacht als deze. Is weer dag geworden trouwens. Maar mooi nummer, hoor je? Naar het andere mooie nummer wat je nu al hoort. The Cats. Muziek uit Volendam, wat heerlijk. One Way Wind. En daarmee gaan we terug naar de jaren 70.

nacht wordt weer dag. Vrijdag. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Grieta zometeen bij ons. Het weer voor Midden-Nederland. Voor vandaag en de komende dagen of over het weekend ga je horen. Ik heb even veel te vertellen op dit moment. Ja, ik heb altijd veel te vertellen. Daarvoor zit ik hier ook natuurlijk, los van de mistbanken. Kan het zo zijn dat je ergens in de file terechtkomt? Ik hou je daarvan op de hoogte. We hebben diverse onderwerpen. Nou, Robert-Jan hebben we gehoord, die gaat als eerste naar Driebergen om daar te praten over opleidingen voor vluchtelingen. Als eerste insteek van het verhaal. Vanavond is het Gouden Kalveren Gala in Utrecht natuurlijk. Het Nederlands Filmfestival met de uitreiking. In de stad Schouwburg in Utrecht vindt dat plaats. Dan wordt in afval duidelijk welke films, welke acteurs, regisseurs, ja, noem ze maar op, dit jaar in de prijzen vallen. Ik ga vanmorgen bellen met Jefta Verwijk. En Jefta Verwijk, die maakt kans op een gouden kalf in de categorie korte documentaire. Waar het over gaat, dat gaat u dus straks uitleggen in de uitzending. Verderop in Utrecht is wakker vanmorgen hebben we het over de Dolomina's, de van oudsher feministische actiegroep die sinds vorig jaar januari zeg maar een soort van herstart heeft gemaakt. Morgen vieren de Dolomina's in Utrecht feest. Een festival. Een eerste festival. Dolgedraaid 030 heet het. Ja, daar willen we natuurlijk ook wat meer over weten. Nou, dat heb ik alvast even gezegd. En voor de rest zijn er heel veel zegjes. Mensen die zich gemeld hebben, die al wakker zijn. En op Facebook hebben we nog een vraag. En daar koppel ik ook het een en ander aan. Want we willen wel eens weten in deze stoptobermaand of je ooit gestopt bent met roken. Want daar gaat het natuurlijk over. En wat zou jouw gouden tip zijn om te stoppen met roken? Als je kijkt op Facebook, dan zie je best wel heel veel reacties al. Hartstikke fijn. Tatjana, kom er zo op terug. Harry, mijn gouden tip is just do it. Gewoon stoppen met roken. Nou, ik vind dat wel knap als je echt daar een soort met van verslaving is natuurlijk. Toch in één keer zo cold turkey vanaf kunt stappen. Johanna zegt, ik rook niet. Maak er wel een prettige uitzending van. Dat gaan we zeker doen. En we zijn er al mee bezig sinds 6 uur vanmorgen. Bob schrijft, Henny, nooit aan beginnen aan die troep. Het stinkt. Fijne uitzending. Succes met het stoppen voor iedereen. Een rookvrij weekend toegewenst vanuit IJsselstein. Henny, dank je wel. Marieke, ik heb wel gerookt, zegt ze, maar ik ben al 35 jaar geleden gestopt. Gewoon van het een op het andere moment. Aangebroken pakje weggegooid. Reden was dat onze jongste, kind dus, met mijn sigaretten aankwam als ik ging zitten voor een kopje koffie of thee. Toen kwam toch wel de gedachte op, dit wil ik niet meer. Elze vanuit Woudenberg, waar het inderdaad, dankjewel voor de temperatuur doorgegeven. 11 graden en helder is het weerbeeld. Roken, ja, van La Pas, wilde Havana's en zware Franse sigaretten, zware check. Ik ben er in 1 keer mee gestopt. Nou, dat vind ik best wel knap. En daarna pas het boekje Stoppen met roken gekocht. Nooit meer naar getaald. Oh, bijzonder hoor. Ja, ik vind dat goed. Ik hoor wel eens andere verhalen. Ik kon het geld goed gebruiken, ik kon goed sparen. En David die reageert daar weer op, die zegt Bob. En in dit geval ook Elze. Toen mijn vader in de jaren 50 stopte, kocht hij binnen een aantal jaar van het uitgespaarde rookgeld de 26-delige winkelen Prinses, ik geloof het niet. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Wat een geldspaarder. Ja, die was natuurlijk vroeger razend populair. Heeft hij zeker aan de deur gekocht, denk ik dan, David. En Elze zegt daar weer op, mijn eerste aanschaf was een heerlijk dekbed van het geld dat ik uitspaarde omdat ik niet meer rookte. Kijk eens aan. Nou, ik vind het knap voor iedereen die het kan. Gouden tips moeten nog even binnenkomen, want in 1 keer stoppen, dat vind ik nogal wat. Philip is erbij gekomen. Sjaak had geen keuze met stoppen vanwege de ziekte met de grote K. Het was wel fijn dat mijn vrouw ook stopte. Ja, samen sta je sterk, ook in dat geval. Sjaak, goed dat je er bent. En iedereen natuurlijk, ja. Je kunt even een WhatsAppje sturen via de RTV Utrecht-app. Of in dit geval ook reageren via Facebook van Radio M Utrecht.

0: WWF Earth, Wind and Fire. Wat heerlijk. Van 1978, Fantasy. In Utrecht is wakker. Rita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik heb al een weerberichtje voorgedragen wat je even stuurde van mij. Even een mailtje over eventueel nog wat mistbank in de ochtend. Ja. Die kwam ik ook tegen bij een verkeersmelding. Die meld ik me eventjes. Wat is de kans erop dat je dat nu om dit tijdstip, nou richting 7 uur gaand, dat je dat nog hebt, mistbank in Midden-Nederland?
1: Ja, ze zijn zeer verspreid. En ja, op de meeste plekken is het gewoon behoorlijk helder. En zie je de sterrenhemel al, begint hij nou omdat het over een uurtje licht begint te worden, zal die sterrenhemel ook wel langzaam uit zicht verdwijnen. Maar je ziet nog wel dat de temperatuur wat daalt. Dus er zijn her en der wat mistbanken die ineens kunnen opdoemen. En ze kunnen ook nog wat her en der verschijnen, omdat natuurlijk pas om 7:40 de zon opkomt. Dus zegt tot een drie kwartier uur daarna kan die temperatuur nog dalen voordat die weer gaat stijgen. En dus kan er nog weer mist bijgevormd worden. Maar het lijkt vooral, de meeste mist lijkt in het oosten en noordoosten van het land te zitten. En bij ons meevallend, maar wel iets om op de weg toch eventjes bij na te denken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Even nog een klein stapje terug. Temperatuur in vergelijking met gisteren. De nachttemperatuur is lekker onderuit gegaan, toch?
1: Ja, was heel hoog gisterochtend, hè. Toen sprak ik jou. Toen was het
0: klam, hoor.
1: 18 graden. Ja. Dus dat is natuurlijk bizar. Gisteravond ging er gelukkig de temperatuur omlaag. Ja. Dan zie je dat trouwens ook in de statistieken, hè. Want zo'n minimumtemperatuur wordt over het hele etmaal genomen. Dus gisterochtend was het dan uit de nacht 18,4. Nou, daarna is de temperatuur opgelopen. Maar gisteravond liep die af. Ja. En uiteindelijk wordt dan de minimumtemperatuur van gisteren, die is dan toch laag, want dan wordt het de avondtemperatuur. Dus uiteindelijk wordt de minimumtemperatuur van gisteren 11,1, terwijl wij met 18 graden uit de nacht kwamen. Maar dat komt doordat het zo'n etmaal verhaal is. En op dit moment zijn de temperaturen op de meeste plekken zo tussen de 9 en de 11 graden. Dus dat is een stuk schappelijker dan gisterochtend.
0: Ja, ik kreeg al door inderdaad van Elsen uit Woudenberg vandaan 11 graden. Dat zag ze op de thermometer. Dus een beetje normaal, hè? Wat dat betreft, denk ik.
1: Dit is in ieder geval een beetje normaal, dat is fijn. En voorlopig krijgen wij dagen met veel zonneschijn. We hebben natuurlijk allemaal maanden achter de rug die zonnig zijn uitgepakt. Nou ja, oktober begint op dezelfde voet. Gisteren waren er dan nog wolkenvelden en een buitje van het koufront dat overtrok. Ligt nu restanten daarvan liggen over Duitsland. En we zitten weer onder een hoge drukgebied. Heel kalmpjes. En straks na het oplossen van de plaatselijke mistbanken is er gewoon veel ruimte voor de zon. En dan gaan we vanmiddag ook nog naar 20, 21 graden.
0: Ja, ik word er wel een beetje vrolijk van, moet je zeggen.
1: Ja, die zon die doet denk ik wel gewoon heel goed aan mensen. Heb ik het idee dat het langzaam iets minder klam wordt. Want gisteren was het natuurlijk best wel benauwd door de hoge luchtvochtigheid. Het idee dat die luchtvochtigheid langzaam wat gaat afnemen, ook de komende dagen. Maar dat we de vele zon houden. Dus we hebben morgen en overmorgen in de ochtend misschien ook wat mistbanken, wat minder dan vanochtend. En dan overdag veel ruimte voor de zon. Kalm weer, dat echte, hele rustige herfstweer.
0: Ja, ik denk dat we dan best wel blij mee mogen zijn, toch? Ja, ik druk even mijn vreugde uit op de radio.
1: Ja, maar ik denk dat veel mensen dat best wel prettig vinden. Ja. En langzamer zie je dan ook dat je dat we wat vaker die zonnebril nodig hebben, omdat de zon zo laag staat.
0: Dat is wel weer bij, natuurlijk.
1: In die auto. En geleidelijk aan beginnen de bomen nog wat verder te kleuren. Dus we gaan langzaam gluipend de herfst in.
0: Zo doen we dat. En met een kopje thee voor jou en een espresso voor mij. Om 7:50 praten we dan weer lekker verder over het weer.
1: Helemaal
0: is dat
1: goed.
0: Een goed plan? Okay. Heb je dan ook een weerspeuk voor ons?
1: Ja, dat neem ik aan van wel. Ik ga eens even kijken.
0: Okay. Ik neem het ook aan. Dankjewel voor nu, Grita. Tot zo, hè?
1: Tot zometeen.

0: Ja hoor, het is vandaag vrijdag. En de Easy Beats uit het fantastische jaar. Dank, dames. Ja, dat mag even gezongen worden, zeg maar. Mooi bouwjaar 1966. Zometeen het landelijke nieuws van de NOS, het NOS Journaal. En Casper is erbij.
1: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met mooie woorden.
8: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
7: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. En in de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
9: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
7: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 2 over 7, Radio M Utrecht, te luisteren naar Casper. Is bij mij in de studio, Casper Kooij, voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Casper.
10: Goedemorgen.
0: Vertel.
10: In Utrecht is slapen in de open lucht niet langer meer verboden. De gemeenteraad heeft het verbod na een lang debat geschrapt gisteravond. In heel Maarsenbroek krijgen 9 overlastgevers tijdens de jaarwisseling een gebiedsverbod. Vorig jaar werd de politie er nog bekogeld en moest de ME ingrijpen. Mm-hmm. En een man uit Leerdam die moet zo'n 9 maanden de cel in voor het bezit van 40 kilo verschillende soorten harddrugs.
0: Het regio nieuws van Radio M Utrecht. Nu even kort, zometeen uitgebreid, hè?
10: Ja, tot zo.
0: 7:30.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
18: Dat is dan €250.
19: Betalen?
20: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
17: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Radio M Utrecht.
0: Ben je al wakker? Nou, dat kan. Het is 7:05. Misschien ben je al lang wakker. Misschien word je net wakker. Wil je het even laten weten dat je wakker bent? Vind ik leuk. Dat kan via de RTV Utrecht-app bijvoorbeeld. Of op een andere manier. Je weet me vast en zeker wat te vinden. Facebook, Radio M Utrecht hebben we een vraag. Daar komen we zo meteen op terug. Het gaat over het stoptober. Het stoppen met roken. Was dat moeilijk voor je als je gerookt hebt? Ben je inderdaad, zoals we al veel reacties hebben gehoord en voorgedragen... en hebben kunnen zien op de Facebook van Radio M Utrecht. Facebookpagina gaat over die vraag dus ook. Cold turkey. In ene stoppen met roken of vond je het veel moeilijker of rook je nog steeds? Nou, daarover gaan we doorpraten in dit uur Utrecht is wakker. En we hebben het zometeen over de gouden kalver. En iemand die misschien vanavond wel een gouden kalf krijgt op de uitreiking vanavond. Hij is er zelf niet bij, maar ik ga hem wel even bellen in de uitzending voor zijn korte documentaire. En dan hebben we het natuurlijk over het Nederlands Filmfestival. En Robert-Jan Boy, die gaat voor ons verslag doen vanuit Driebergen. En dan gaat het over vluchtelingen die studeren of kunnen gaan studeren... met behulp van ja, mensen uit de omgeving van Driebergen. Robert-Jan.
23: Ja, goedemorgen Bob. Het gaat om de stichting Vluchteling Kansen. Het bestaat 20 jaar en die zamelen geld in voor inderdaad voor vluchtelingen. Zodat ze een opleiding kunnen volgen. Dat kan van alles zijn. Uh-huh. Dat gaan we zo meteen ongetwijfeld horen. Maar bijvoorbeeld ook fietsenmakers. Fietsenmaker in het AZC in Leersum. Daar gaan we om 8:30 ook nog kijken. Maar we beginnen bij de zogenoemde Eurowinkel in Driebergen. Waar spullen verkocht worden. En wat het precies is, nou, ja, dat gaan we zo meteen allemaal uitgebreid bekijken.
0: Na 7:30 in Utrecht is wakker. En in het hele land, behalve in Zeeland en Limburg, komen plaatselijk mistbanken voor. Voorzichtig als je onderweg gaat. Dit is Utrecht.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Mind Over Matter van Waylon.
2: Mind over matter. The time we had together is gone.
1: De nationale nieuwe.
0: Radio M Utrecht.
2: Mind over matter.

0: Mind over Melle van Whalen. De ondersteuning die hij vandaag ook krijgt. We maken ook vandaag trouwens bekend wat de nieuwe nationale nieuwe gaat worden hier bij Radio M Utrecht. Jordan Whalen. Het is 14 minuten voor 7:30 geworden. We gaan het hebben over vanavond, want dan is het Gouden Kalver Gala. Ja, zeg maar de finale van het Nederlands Filmfestival in de stad Goudbrug in Utrecht vindt dat plaats. Het gaat natuurlijk duidelijk worden, hè, welke films, acteurs, regisseurs, ja, noem ze maar op, in de prijzen gaan vallen dit jaar. Een van de makers die kans maakt op een Gouden Kalf is de Utrechtse filmmaker en regisseur Jefta Farwijk. Jefta, goedemorgen. Goed dat je bij ons bent, want we willen natuurlijk van alles weten over de categorie korte documentaire, want daarin kun je die prijs in de wacht slepen over samen met Jaap van Heusden.
1: Correct, ja.
0: Nou, hoe voelt dat om in ieder geval genomineerd te zijn voor vanavond?
1: Ja, dat voelt wel echt heel erg fijn. Het is natuurlijk ook iets wat meteen ook... je maakt documentaires niet voor niets. En ook over soms wat minder makkelijke onderwerpen. Met soms ook hoofdpersonen die echt best wel zwaar werk doen. Dus dat voelt dus ergens ook een beetje als een soort van erkenning natuurlijk voor onze hoofdpersoon, denk ik. En het werk wat hij doet. En het belang van het werk. Dus dat voelt dan extra... fijn, dat je denkt, oké, je doet een documentaire, dat zien mensen natuurlijk, maar dat er ook een beetje die erkenning bij zit, die straalt denk ik ook af op wat hij en de mensen zoals hij doen.
0: Ja, mogelijk valt hier de prijzen, jullie korte documentaire. Lange titel, hè? New York Times op, Docs, 10 Reports in 10 Minutes. Ik heb het er helemaal bijgepakt nu, die titel. Hè? Waar gaat het over? Kun je dat in het kort vertellen?
1: Ja, 10 reports in 10 minutes. Dat zegt het eigenlijk al een beetje. In 10 minuten kijk je naar iemand die 10 rapporten afwerkt. 10 meldingen eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat zijn meldingen van online kindermisbruik. En in de korte film kijk je eigenlijk naar een man die samen met zijn collega's in kantoorruimte zit. Zoals je wel eigenlijk kent, zoals heel veel mensen hebben, behalve dan het werk wat hij heeft, is dus naar die meldingen kijken van online kindermisbruik. En om dan te beoordelen van, is dit inderdaad kindermisbruik? En zo ja, wat voor kindermisbruik is dit? En hij doet dit om eigenlijk het internet schoon te vegen.
0: Dit is ook zijn werk dan, om te beoordelen of iets wel of niet als kindermisbruik wordt herkend.
1: Precies, dat is echt zijn fulltime job. En het zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel mensen in Nederland die dat doen. Dat zijn er echt twee handen vol, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zitten eigenlijk samen dus in één ruimte en die moeten dit werk doen.
0: Ja.
1: En dat doen ze ook wel echt met, je ziet wel, ze hebben onderling heel vaak echt een ontzettend goede sfeer, maar ondertussen... Ja, die sfeer is ook heel hard nodig vanwege het werk wat ze doen. Als je echt niet onder de koude kleren gaat zitten, dan is dat echt een
0: mindersteken. Nee, dan gaat je zeker niet in de koude kleren zitten. Ik kan me voorstellen dat je wilt zo min mogelijk je werk mee naar huis hebben, maar dat dit in je hoofd zit en dat je dat wel moet parkeren, zeg maar. Dat lijkt me best wel pittig. Hoe breng je dat dan in beeld? Want ik heb een klein stukje gezien, maar ik zie echt deze hoofdpersoon. Die zie ik in de camera kijken, of eigenlijk niet. Maar wat haal je daar dan bij? Wat qua beelden, wat heb je dan in je hoofd om hierbij te zetten?
1: Ik denk wat voor ons ding was, is we willen eigenlijk zo dichtbij mogelijk komen bij het werk wat hij doet.
0: Ja.
1: Zonder natuurlijk in beeld te brengen van wat hij moet kijken. Je probeert er eigenlijk zo dichtbij en zo eerlijk mogelijk
0: die gedachtegang
1: te maken.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk gebeurt in de korte film, het is eigenlijk een één shot van 10 minuten, waarin je ziet hoe hij een badge van 10 meldingen krijgt en hoe hij zich daar doorheen werkt. En hij vertelt hardop wat hij ziet en wat hij doet. En wat daarin heel belangrijk is dat hij iets kan doen. Dus het is niet, hij is niet machteloos. Dus hij kijkt niet naar die beelden en er gebeurt helemaal niks. Maar hij moet naar echt verschrikkelijk materiaal kijken. Maar hij kan dan ook zeggen, oké, dit gaat naar politie of dit gaat naar Interpol.
0: Ja,
1: zodat de hosters van dat materiaal, dat die dan ook aangepakt kunnen worden. Dus het is verschrikkelijk, maar hij kan er ook wat aan doen. En dat is denk ik echt ontzettend belangrijk. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het nog steeds enorme impact kan hebben over de lange termijn, bijvoorbeeld op mensen die daar werken. Maar ook gewoon heel direct. En dat komt denk ik ook terug in de...

0: van. Dus
1: en dat wat wil je, wat wil je de kijker hiervan meegeven?
0: Nou, we hopen mee te geven, dat is nou voor iets wat wij hebben gevoeld. Van, oh, je hebt dus mensen zitten in een klein kantoortje. Ja. Die doen werk, zodat wij een laten we zeggen, een opgeschoonde internetervaring kunnen hebben. En zo zijn er heel veel baantjes in Nederland en internationaal, die eigenlijk een beetje, ja, toch je leefwereld, al dan niet online of gewoon in de fysieke wereld, die de boel schoonhouden. Maar dat is niet zomaar. En dat kost ook echt een. Dat heeft slechts een prijs. En die prijs zit dan niet zomaar in hoe goed die mensen betaald worden, maar de impact van het werk wat deze mensen moeten doen, dat is niet zomaar. En ja, daar willen we dan heel graag in zo'n film bij stilstaan. Om te zeggen, jongens, je hebt gewoon je normale internetervaring of gewoon je leventje. Maar dat is niet zomaar. En die heb jij omdat er mensen zoals deze zijn die zich dit werk doen en zich daar de voorwerpen, zeg maar.
1: Ja. De nominatie is er al. Nu het gouden kalf nog. Maar dit is mooi om het in beeld te brengen. Jij zei al, ik ben al eigenlijk trots op die nominatie die er is gekomen voor de 10 reports in 10 minutes. Veel succes met vanavond. Jij bent er zelf niet bij, maar de man die in beeld ziet,
0: mijn collega, die mijn medefilmmaker Jaap van Huisten.
1: Ja.
0: En ook onze hoofdpersoon Eco, die zijn erbij. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe het voor hem gaat zijn om even bij zo'n gouden kalf gala te zijn. Heel, heel leuk dat hij erbij is.
1: Jefta, dankjewel. En veel succes met jullie documentaire. Ja. Dank, fijn dat je het wilde toelichten. Dag.
0: Ja,
1: dag.
0: Dank je.
1: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En Gloria Gaynor, 8:08.

0: Shaking Stevens. And she drives me crazy. And you drive me crazy. Zo is het maar net. Het is 7 minuten voor 7:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Casper, wat heb je in elk geval om 7:30?
1: Ja, er gaat zometeen iemand heel chagrijnig terug naar Zeist. En straks hoor je wie het is.

0: zonne-diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: 7:30, 7:30, dus. Dit is Radio M Utrecht. Casper heeft het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. In Utrecht is buitenslapen, dus in de open lucht, niet langer meer verboden. De gemeenteraad heeft het verbod na een lang debat geschrapt. Vorig jaar kregen 11 daklozen nog een boete voor het buitenslapen en voor overlast. De burgemeester wilde het verbod houden om mensen naar de zorg te begeleiden. De gemeenteraad besluit dus nu anders. In heel Maarsebroek krijgen 9 overlastgevers een gebiedsverbod tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar werd de politie nog bekogeld en moest de ME ingrijpen. De gemeente denkt ook aan cameratoezicht, vooral bij seniorencomplex De Oudenaar. Een man uit Leerdam moet zo'n 9 maanden de cel in voor het bezitten van grote hoeveelheden harddrugs. In zijn woning vond de politie onder meer ruim 40 kilo verschillende drugs en ook reed hij onder invloed en had hij verboden vuurwerk. De straf is wel lager dan de eis, die was 2,5 jaar. Vakbonden dreigen tot de kerst elke week te staken in het streekvervoer. Ze worden het met de werkgevers maar niet eens over een nieuwe cao. De bonden die willen minder werkdruk, een betere privé-werkbalans en uiteraard meer loon. De cao voor zo'n 13.000 medewerkers van Arriva, Keoli en Transdev verliep eind juni. En bondscoach Xavi Hernandez die keert niet zo vrolijk terug naar Zeist. Hij heeft sorry gezegd voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd gisteravond tegen Griekenland. Die was slecht en het was zijn fout als trainer, zei hij in de afloop. Het werd 2-2. Ook de aanvoerder Van Dijk die baalt van die slechte eerste helft.
11: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En de tweede helft hebben heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. En dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
10: Zondag dan moeten we in Eindhoven tegen Servië.
12: Ja. Kunnen we het nog een keertje proberen.
9: Ja, precies, dan moet het wel een beetje beter dan in elk geval.
10: Ja, dat vindt de bondscoach dus ook. Het weer dan nog, kans op dikke mist. Er wordt zelfs voor gewaarschuwd. En als die oplost, dan schijnt de zon flink en wordt het 20 graden.
9: Meer over het weer hoor je zo meteen ook het weer voor het weekend van Grieta Spanburg. Casper, dank je.
10: Tot zo.
9: Tot zo.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Utrecht is wakker met Bob.

0: Sweet op Radio M Utrecht. Het is 7 minuten over 7:30 geworden. Vluchtelingen moeten vanwege de asielprocedure in Nederland vaak maanden, ook wel jaren soms, wachten op de beslissing of ze in ons land mogen blijven. Met voor hen alle onzekerheid van dien. Stichting Vluchtelingenkansen in Driebergen wil perspectief bieden door bijvoorbeeld een opleiding aan hen aan te bieden. Dat doen ze overigens al 20 jaar. De Eurowinkel is belangrijk om erover te hebben. Die speelt namelijk een rol. Verslaggever Robert Jamoy is op dit moment in Driebergen in die Eurowinkel. Hoe ziet die eruit? Wat is dat voor winkel, Robert Jan?
1: Ja, het is een heel aparte winkel. Het is in een kerk. Hier was eerst een kerk, dus een grote ruimte. Maar de kerkbanken zijn er uitgehaald. Het orgel is ook niet meer te zien. Maar een bescheiden kerk. Wat er nu uitziet als een grote zaal. Daar staat alles aan allerlei rekken in. Kleding eraan. Ik zie daar teddyberen op een plank. Ik zie daar een hele afdeling boeken. Maar voornamelijk toch kleding. En Alain van den Berg samen met Noer is de boel een beetje aan het herinrichten. Of aan het terugplaatsen. Wat gebeurt er momenteel? Jullie zijn druk bezig met het rijden van rekken.
2: Nou, we zijn bezig. We hadden gisteravond ons 20-jarig festival gevierd. En nu zetten we alle rekken. Weg uit de grote, net zo'n kerk, had je net gezegd al.
1: Ja, ja.
2: Maar die hebben alle rekken weggehaald en die moeten nu weer terug.
1: Ja. Maar een 20-jarig festival, was het echt een festival?
2: Oh ja, festival. Festiviteit.
1: Ja. Hoe was het gisteren?
2: Feest. Was superleuk. Ja, echt heel leuk. Het was druk, veel mensen. Het zat helemaal vol met mensen. Ja. Leuke sprekers ook. Ja. De burgemeester was ook nog gekomen. We hadden een leuke dagvoorzitter, Paul Rozemuller. Ja. Die heeft alles aan elkaar gepraat. Dat is superleuk.
1: Wat werd er met name gezegd? Wat blijft hangen?
2: Wat is blijven hangen? Ja, dat het toch over de goede dingen die je kan doen ook met de mensen. Dat als je in contact komt met mens tot mens, van nieuwkomer naar bewoner, en waar de stichting ook voor staat en de opleidingen.
1: Ja. Ja.
2: Dat het superbelangrijk is en ook heel leuk om te doen.
1: Mooi.
2: Waar
1: staat de stichting voor?
2: Voor vluchtelingkansen. Ja, Stichting Vluchtelingkansen. Dus het is de bedoeling dat de mensen die op het AZC ook wonen en hier nieuw zijn en daarnaast ook graag snel op gang willen komen, dat die een opleiding kunnen doen.
1: Ja, en dat kan van alles zijn, zo'n opleiding? Of,
2: Ja, kan van alles zijn.
1: Noem eens wat.
2: Nou, hier voor de winkel bijvoorbeeld, stages. Ook voor retail, verkoper. Dat zijn de MBO 1, MBO 2 opleidingen. Maar ook veel entreeopleidingen, bijvoorbeeld in Amersfoort. Waar veel mensen ook andere, gewoon heel veel mensen terecht kunnen.
1: Ja.
2: Om weer op gang te komen met de opleiding.
1: Fietsenmaker kan ook.
2: Fietsenmaker kan zeker, ja. Ja. Maar dan komen we zo meteen bij Willy op het AZC.
1: Oh ja, dan gaan we zo op de deur toe. En Noer, jij werkt hier al een tijdje. Je komt uit Syrië.
3: Ja, ik kom uit Syrië.
1: En al 4 jaar in Nederland.
3: Ja.
1: Ja.
3: Gevlucht uit Syrië, ja.
1: Ja, dan heb je ongetwijfeld heel wat achter de rug.
3: Ja.
1: Vertel eens even hoe dat ging. Ja, een paar, moeilijk om dat in een paar woorden te vertellen natuurlijk. Maar ben je rechtstreeks vanuit Syrië naar Nederland gegaan?
3: Ja, ik 4 jaar geleden. Ik ben gevlucht van Syrië naar Libië. Daarna van Libië naar Europa met de boot.
1: Met de boot, op zo'n klein bootje?
3: Ja, een klein bootje. Ja.
1: En toen in Leersum terechtgekomen?
3: En ik kom hier voor vrijwilligerswerk in Eurowinkel via Prima Perspectief. En Stichting Vluchtelingenkansen helpt mij ver.
1: Ook een opleiding gedaan?
3: Ja, ik heb opleiding. Ik begin met de talenschool, met taalles. En daarna naar MBO Amersfoort voor opleiding. Niveau 1, niveau 2.
1: Wat voor opleiding?
3: Economie.
1: Economie?
3: Ja.
1: En ben je daar nu nog mee bezig of ben je klaar?
3: Ik heb afgerond. Niveau 2, economie. Ja.
1: Nou, hartstikke goed.
3: Dankjewel. Ja.
1: En hoe lang heb je moeten wachten op? Want je hebt nu een status, je mag blijven in Nederland. Of niet?
3: Ik heb status.
1: Status, ja. Hoe lang heb je daarop moeten wachten?
3: 2,5 jaar. Ongeveer, ja.
1: Dat het lijkt mij een behoorlijke tijd om dan in een AZC te zitten.
3: Ja, was moeilijk.
1: Hoe was dat? Hoe is het leven dan?
3: Ja, het was nieuw voor mij. Het is heel anders. Een nieuwe cultuur, een nieuwe taal, met alles. Ja, maar ik heb hier veel mensen gevonden. Aardige mensen helpen mij.
1: Hier bij
3: Eurowinkel, zeker. Ja. Stichting Vluchtelingenkansen.
1: Maar dat is ook de bedoeling, dat mensen wat om handen hebben.
2: Ja, zeker.
1: Nemen wij aan.
2: Ja, zeker.
1: Als je zo'n AZC zit.
2: Ja, inderdaad. Veel mensen die hier werken, dat is dan vaak 1 of 2 dagen in de week, dat ze hier vrijwilligerswerk kunnen doen. En gewoon een hele fijne mogelijkheid dat mensen echt direct mee kunnen doen in de samenleving. Hmm. Dus nou, anders zit je daar inderdaad in vrij kleine kamers met meer mensen.
1: Ja.
2: Dus ik vind het heerlijk om even lekker ook hier aan de slag te kunnen. Taal, mensen, contact, superbelangrijk.
1: Ja. Ja. Nou, voorlopig zijn jullie nog nodig.
2: Ja, ja.
1: Want ik begrijp, er is geen subsidie van de overheid voor zo'n studie?
2: Nee, klopt. Van wat ik weet, want we gaan nu erg in detail. Ik weet meer over de winkel natuurlijk, maar volgens mij niet.
4: De stichting krijgt ook geen subsidie. En al het geld wat wij hier binnenhalen vanuit de winkel, na aftrek van de kosten, dat is ruim 100.000 euro. En dat gaat allemaal naar opleidingen voor vluchtelingen toe.
1: Nou, we gaan zo naar het AZC toe.
4: En misschien leuk om te zeggen nog, Noor heeft dus de opleiding afgerond in juni.
1: Ja.
4: En wij zochten een assistent bedrijfsleider. En we hebben met haar gepraat. En sinds 1 september is zij bij ons assistent bedrijfsleidster. En ze is de rechterhand van Alain geworden.
1: Nee. Nou, zo kan het lopen. Nou, van harte gefeliciteerd.
5: Ja.
1: Wij gaan naar het.
2: Zo kan het lopen.
1: Naar Leersum toe. Kom je mee naar Leersum of blijf je hier?
4: Ga maar even mee.
1: Wat je wil. We overleggen nog eventjes.
5: Maak geen zorgen.
1: Bedankt.
2: Kan ik jou eens in mijn eentje doen, zeker?
0: Nou, in het volgende uur tegen de zwakker zullen we dat dan inderdaad gaan meemaken of zij meegaat naar Leersum vanuit Driebergen. Zometeen praten we over Stoptober. Vond je het moeilijk om te stoppen met roken? De reacties hoor je zometeen.

0: Soul Asylum, A Runaway Train. Bracht ons even terug naar het jaar 1993 in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Ja, je hoort de vogeltjes fluiten, frisse lucht. Ja, maar niet voor iedereen natuurlijk als er gerookt wordt in je omgeving. En misschien heb je zelf ook wel gerookt. Het is 13 minuten, 12 minuten zelfs, voor 7 uur... in de plek waar Michel is op dit moment. Die is aan het werk met de vrachtwagen voor het transportbedrijf uit Hillegom vandaan. Hij zegt morgen groetjes vanuit Bournemouth. Bij 14 graden Celsius. Dat is leuk om even te lezen, Michel. Dankjewel voor je bericht. Leuk dat je ook daar luistert naar Radio M Utrecht. En Bournemouth, zo schrijf je dat, met TH zelfs. Maar ik heb even gecheckt. Je moet het volgens de Engels uitspreken als Bournemouth. Bournemouth. Een beetje inslikken. Oké. Okay. Stoppen met roken, het is stoptober. Wordt veel mensen ertoe bewogen om te stoppen, omdat het zeer ongezond is. Hoe heb je dat dan gedaan, als je dat in het verleden hebt gedaan? Hans zegt, goedemorgen Bob, ik heb gerookt. Pijp, sigaren, Havanna's en nou ja, nog heel veel. Maar toen mijn vrouw in verwachting was in 77, het is even geleden, zijn we samen gestopt. Daarna hebben we niet meer gerookt. Kijk, een gezonde uitzending en een prettig weekend voor iedereen. En de groetjes vanuit Maartensdijk. Hans vanuit Utrecht, klein stukje richting Maartensdijk. Toch die groeten terug. Knap van je. Ja, stoppen met roken is best wel pittig. Na bijna 40 jaar gerookt te hebben, zegt Jaap, zat ik tijdens een nachtdienst met een collega die net gestopt was met roken. En hij vroeg mij hoeveel ik rookte, omdat ik... Ja, ik had het echt nodig. En het was ook een beetje gewoonte natuurlijk. Nou ja, na een inventarisatie, was het duidelijk dat ik eigenlijk van die zo'n beetje 20 checkies per dag, dat ik er eigenlijk maar 2 of 3 echt nodig had. De rest rookte ik echt puur uit gewoonte. En toen ging bij mij de knop om. Ik had zelfs zoiets van, nou, die 2 of 3 checkies, die kan ik dan ook wel aan. En dus ben ik toen meteen gestopt. Het is wel wennen. En even wennen was het met je handen wat je moet doen. Na 40 checkies draaien. Ja, je hebt iets anders op handen dan, letterlijk en figuurlijk. Maar na een paar dagen was dat ook geen probleem mee. Ik ben nu 10 jaar geleden door bewustwording en op wilskracht van het een op het andere moment dus gestopt met roken. Overigens ben ik dan wel een paar kilo zwaarder van geworden, maar die zijn er intussen dan weer gelukkig af. Gezellige uitzending en een mooie vrijdag voor iedereen. Dank voor jouw opmerking. Er staan er veel op Facebook van Radio M Utrecht. Marian zegt, goedemorgen, als 15-jarige bij het zwembad Kromme Rijn, samen met een vriendin een pakje sigaretten opgerookt. We zaten onder grote badlakens en we wilden niet gezien worden natuurlijk. Ja, maar ook wilden we het pakje sigaretten niet terug naar huis nemen. Dus ja, de ene na de andere hebben we opgestoken. Onder die handdoeken, moet je je voorstellen. Nou, ik ben er behoorlijk ziek van geweest en ik heb daarna ook nooit meer gerookt. Dat was 1974. Mijn vader had natuurlijk wel door dat we gerookt hadden. Beloofde me toen 200 gulden als ik tot mijn 18e niet zou roken. Nou ja, ik heb het nooit meer gedaan. Geweldig, Marjan. Heb je nog iets gedaan met die 200 gulden? Het is wel even geleden natuurlijk, maar mooie herinnering. Overigens, ik lees alleen maar mensen die gestopt zijn met roken, vrijwel van het een op de andere moment. Dat vind ik best wel knap eigenlijk. Ja, ik vind dat... Ja, complimenten. Ik ken echt wel veel mensen die er echt heel veel moeite mee hebben, of die op een gegeven moment toch weer beginnen. Doordat, ja, dan toch die ene sigaretten. Nog veel meer reacties te staan op Facebook. En misschien jouw reactie ook wel. Van Jan en Marieke bijvoorbeeld. Die staan er al op. Ben ik niet aan toegekomen. Maar die kun je even nalezen. Facebook Radio M Utrecht. En je kunt ook altijd reageren. Daar staan ook heel veel reacties bij ons in het systeem. In de RTV Utrecht app. En dat is niks anders dan gewoon even WhatsAppen met de studio. Praten we in het volgende uur Utrecht Wakker door. Over stoppen met roken in deze stoptobermaand. En Grieta Spallenburg bij ons. Nou, bij Stomen Even Door hebben we net al even een grappige opmerking naar elkaar gemaakt. Maar eerst even hebben over het roken. Jij hebt ook bijna of helemaal niet gerookt, toch, Grieta?
1: Ik heb niet gerookt, nee. Ik heb wel eens een sigaret geprobeerd. Zo van, ja? Nou, is dat wat? Word je er heel blij van, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar bij mij hielpen die campagnes, die ze ook in de jaren 90 waren, die hielpen wel. Dus ik dacht bij elke sigaret echt van, ja.
0: Oh,
1: en ja, echt heel veel vond ik er niet aan. Dus ja, dat scheelde.
0: Ja.
1: En mijn ouders waren... Ik kom ook wel uit een niet-rookgezin. Dat scheelt dan ook, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, we moesten natuurlijk als kleuters wel gewoon voor vaderdag een asbak kleien. Dat was gewoon in de jaren 70 zo. Rookte je wel of niet? Ja, je moest gewoon die asbak. Ging niet gewoon naar je ouders. Ja, dat was gewoon. Dat hoorde er blijkbaar bij. Dus dat vonden mijn ouders ook normaal.
0: Een asbak inderdaad voor je vader of voor je moeder. Ik heb dat ook gedaan. Ik zal mijn vader eens vragen of hij die nog bewaard heeft. Ik kan me niet voorstellen, eerlijk gezegd.
1: Ik ook niet.
0: Dat hij heeft ook verder niet meer gerookt. Dus.
1: Nee, mijn ouders hebben ook nooit gerookt. Maar er stonden wel altijd roken rookjes op tafel bij verjaardagen. Ja, want er kwamen mensen die dan wel rookten. En dat was toen normaal om binnen te roken. Gelukkig is het inmiddels normaal, ook mensen die zelf roken, om in de tuin te roken of op het balkon.
0: Ja, ik vind altijd, laat ik zeggen, de mensen die ik ken, die roken inderdaad wel buiten.
1: Ja.
0: En dat is wel fijn. En we hebben ook vrienden die ook roken. En dan gaan we even in de tuin staan met elkaar.
1: Maar
0: en
1: dat
0: ook,
1: is echt wel
0: zij willen best wel stoppen met roken. En die hebben er ook weer moeite mee. En je moet elkaar, hebben ook meer reacties over gehad vandaag al. Stimuleren ook. Als de ene stopt dan ook. Maar goed, ik ben niet de wijsneus uithangen. Ik heb zelf nooit gerookt. Maar het is natuurlijk en ongezond. En het kost een heleboel geld. Hebben we veel opmerkingen over binnengekregen. Maar ja, het is toch een verslaving die best wel heel moeilijk is te stoppen voor sommigen.
1: Ja, en er zijn natuurlijk superveel verslavingen die heel moeilijk zijn. Ook met te veel eten of chips eten. Ja, wat dan ook. Het is allemaal best ingewikkeld.
0: Het niet over hebben over eten, want...
1: Je hebt nog niks gegeten, zeker?
0: Nee, zeker niet. Ik eet dat pas na 9 uur. En ik zit wel aan de koffie en espresso. En ik beloofde jou een thee. Dus met deze, hier is jouw thee. Er zit niks in, hè? Het is zwart, hè? Zo zwart mogelijk.
1: Oh, lekker. Okay. Okay. Ja, heel goed. Dank je.
0: Toch even een paar minuten praten. We hebben het over dit onderwerp. Goed om jou ook even gehoord erover te hebben. Maar het weer voor Midden-Nederland vandaag. En ja, het weekend ligt ook voor ons. Dus ik ben benieuwd.
1: Het gaat verder op in een decadans die we van dit hele jaar kennen. En dat betekent veel zonuren. Ik bedoel, de enige maand van dit jaar die te somber volgens de klimatologie is verlopen, is februari geweest. Alle andere maanden waren veel zonniger dan gangbaar. Ook de septembermaand die net voorbij is. En nou ja, oktober begint ook alweer met veel zon. Oké, er zijn een paar mistbanken.
0: Ja.
1: Niet heel veel bij ons in Midden-Nederland. Maar het kan nog wel het komend 1,5 uur zijn dat je ineens in een mistbank rijdt. De meeste plekken zijn helder.
0: Mm-hmm.
1: En strakjes is het overal zo dat er veel zon is. Wat vliegtuigstrepen, wat hoge bewolking, misschien ook een paar stapelwolkjes. Dat is het dan. Het is heel kalm en we kachelen naar 20, 21 graden toe.
0: Kijk eens aan. Houden we dat qua temperatuur vast voor het weekend?
1: Ja, het is continu dit. 'S Nachts temperaturen iets onder de 10 graden. Overdag gaan we naar de 20. Dus je ziet wel dat je een groot verschil krijgt nu tussen de ochtend en de middag. Dus 's ochtends eerst misschien toch de jas aan. En 's middags met 20 graden en veel zon kan de jas uit. En je ziet dat we weer onder een hoge drukgebied liggen. Dat blijft prominent bij ons. En het lage drukgebied dat het meest in het oog springt momenteel ligt. Ligt eigenlijk boven Spanje. Tenminste daar in combinatie lage druk en het warme zeewater genereert vele hoosbuien. Heel bekend voor het najaar. Aan de oostkust, Barcelona, Valencia.
0: Ja.
1: En daar regent het. Het komt er echt met bakken uit de lucht. En bij ons voorlopig tot en met dinsdag denk ik gewoon zonnig, droog, met lokaal wat mist in de ochtend.
0: Oké. Dus de plantjes nog een beetje in de gaten houden. Die zijn misschien, als ze goed geworteld zijn, hebben ze misschien geen slokje nodig van drinkwater, bedoel ik dan.
1: Nee, maar het is nog steeds natuurlijk
0: erg droog.
1: Ja, precies.
0: Nou, jij hebt thee, ik heb koffie. Dan staat mij niet droog wat dat betreft, gelukkig maar.
1: Uh-huh.
0: Maar we hebben nog even een weerspeuk te goed van je vandaag. Ja. Hoe gaan wij deze vrijdag doorkomen?
1: Ook dit keer weer Spaanse weerspeuk.
0: Oh, altijd
1: dus
0: fijn.
1: Komt,
0: daar gaan we mensen.
1: Atención, chico. El diluvio y la inundación hacen en oktober su aparición. Oftewel, de zondvloed en de overstroming maken in oktober hun opwachting. En dat kennen ze in Spanje.
0: Ja, fijn dat je nog even die vertaling bij deed. Het was mij te lang, hoor. Dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft, tot straks.
0: Zometeen weer hier bij Radio M Utrecht. Oh.

0: De Monkees hadden ook een eigen televisieserie. En ook heel veel leuke plaatjes zoals deze uit 1967. Daydream Believer op vrijdag 2 oktober. In het volgende uur Utrecht is wakker praten over de Dolomina's van Utrecht. Die hebben namelijk morgen hun eerste festival. Het heet Dolgedraaid 030.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
9: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
8: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
10: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
8: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Wij hadden wel het idee, Casper en ik, dat de mist zo langzaam maar zeker wel een beetje opgelost was. Ook, ja. Met je gita vasthalen. Dus nu horen we Utrecht in het landelijk nieuws. Wat is jouw ervaring? Wat hoorde mij toch?
11: Nou, vannacht was het nogal een beetje mistig. KNMI waarschuwde voor code geel, geloof ik. Maar als ik nu naar buiten kijk, is er niet zoveel aan de hand hier. Heb ik gewoon vrij zicht.
0: Maar onze visie is Utrecht. Utrecht stad, dus misschien ergens in de buitengebieden of zo. In de lager gelegen delen van Midden-Nederland zou kunnen. Ja. Maar het moet wel snel gaan oplossen. En de zon gaat er goed bij komen. Meer over het weer zo meteen. Dit is het derde uur Utrecht.
3: Bert is wakker. Casper in het nieuws.
11: In Veenendaal is vannacht een explosie geweest. Dat gebeurde bij een huis. Bij de buren sprongen de ruiten. Zover bekend raakte er niemand gewond. Slapen in de open lucht is niet langer meer verboden in Utrecht. De gemeenteraad heeft het verbod na lang debat geschrapt. En in Utrecht worden vandaag de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Joe Speedboat is met 9 nominaties de grootste kanshebbers bij de Gouden Kalveren Gala.
3: Ja, een Nederlands filmfestival natuurlijk, hè? Ja. Met over. Joe Speedboat?
11: Ja.
3: Oké, okay. Ja, ik heb over een heel ander onderwerp gesproken. Daar ga jij nog op terugkomen.
11: Ja, daar hoor je nog een half uurtje hoor je er meer over.
3: Oké, okay, het is 8:04. Dit is Radio M Utrecht.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
14: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: De Dolomina's in Utrecht die vieren een feest, een festival, hun eerste festival. Waarom? We gaan zo meteen eens even over bellen in Utrecht is wakker. En Robert-Jan Mooy die gaat zich verplaatsen, misschien wel met het gehele gezelschap dat we vanaf 7:30 hebben gehoord. Het gaat over de vluchtelingen in Driebergen in de Eurowinkel. En jullie gaan nu naar het AZC, in ieder geval jij Robert-Jan, met nog wat mensen waarschijnlijk, naar het AZC in Leersum.
23: Ja, en samen inderdaad met de Heerse Kerk die we zojuist hebben gesproken. En Noer, die er ook werkt, gevlucht uit Syrië zo'n 4 jaar geleden. En nu werkzaam in die Eurowinkel in Driebergen. Waar kleding is ingezameld, cd's, boeken gaan zo maar door. En het wordt verkocht. En met die opbrengst, zo'n 100.000 euro per jaar hoorden we ook. Worden opleidingen voor vluchtelingen bekostigd. Zodat ze in ieder geval tijdens hun wachttijd in het AZC, zeg maar, wat om handen hebben en waarmee ze ook nog vooruit kunnen in welke situatie dan ook.
3: Ja.
23: Nou, op dit moment rijden we een beetje te midden van de mistflarden het bos in richting het AZC Leersum. En daar hopen wij natuurlijk nog meer ontmoetingen te hebben. En eens even kijken wat de stichting hier betekent.
3: Na 8:30 uitgebreid bij Radio M Utrecht. Robert-Jan, goeie reis vanuit Leersum hoorden we je dus zometeen. In Utrecht is wakker. De vraag is ook vandaag, als we het hebben over stoptober, roken en stoppen met roken. Daar word je toe aangemoedigd deze maand. Vandaar ook stoptober. Hoe dat ging bij jou? Ben je in 1 keer gestopt met roken? Vond je het moeilijk? Je reactie is welkom via de RTV Utrecht app. Je kunt ook altijd reageren via Facebook van Radio M Utrecht. Want daar hebben we ook de vraag gesteld. Kon je makkelijk stoppen of ben je nog steeds aan het roken? Kom dan maar mee. Maar je kunt me op allerlei andere manieren ook bereiken. Met een rooksignaal, met een fax. Nee, dat werkt niet meer precies. Maar wel bijvoorbeeld via Messenger. Peter Leijendekker, goedemorgen.
24: Stoppen met roken, Bob, is een mindset, joh. Ik ben gestopt met roken een jaar of
1: denk 6-7 geleden. Van 3-4 pakjes sigaretten op een week naar 0,0.
3: Zo?
1: Van de een op de andere dag.
3: Best wel knap.
1: Het is gewoon een mindset.
3: Ja?
1: Dus als je het van binnen af wil, dan gaat het vanzelf.
3: Oké, nou dat is goed om te weten, om mee te maken. Maar ik denk dat toch heel veel mensen, Peter, er heel veel moeite mee hebben. Ben jij gestopt met roken? Hoe ging dat? Laat het weten. Nogmaals in de RTV Utrecht app of bijvoorbeeld op Facebook van Radio M Utrecht.

0: Oui, Jérôme, c'est moi, Francis Jérôme op Radio M Utrecht. Was weer muziek uit de jaren 70. Wat je zo meteen aan muziek voorgeschoteld krijgt, wacht het maar even af. Het is inmiddels 7:15. Dit is Radio M Utrecht met de Dolomina's, de van oudsher feministische actiegroep die eigenlijk wel sinds vorig jaar januari een soort met van herstart heeft gemaakt. Er wordt feest gevierd door de Dolomina's in Utrecht. Een eerste festival is er op til. Morgen, dolgedraaid 030. Luca Barends is bij mij. Luca, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, van de organisatie van de Dolomina's Utrecht. Een festival, wat is de gedachte achter dit festival morgen?
1: Nou, wij vinden dat actievoeren ook wel gevierd mag worden. In een tijd waarbij we op televisie heel vaak zien dat het agressief of intimiderend overkomt, willen we ook laten...
0: Wat is de gedachte achter dit festival morgen?
1: Nou, wij vinden dat actievoeren ook wel gevierd mag worden. In een tijd waarbij we op televisie heel vaak zien dat het agressief of intimiderend overkomt, willen we ook laten zien hoe klein, vrolijk, vriendelijk actievoeren kan zijn. En dat willen we door

0: alleen van de vrouwen, ook van de mannen, ook van alles wat ertussen zit, denken we dat er nog verbetering kan komen. Dat kan in de zorg, dat kan op de veiligheid op straat, maar ook de nieuwsberichten die laatst naar voren kwamen, dat 1 op de 6 mannen het oké vindt om een vrouw te slaan. Denken we dat actievoeren nog wel beter bezighoudt bij ons.
1: Ja, daar gaan we niet aan voorbij, hè? 1 op de 6 mannen die het normaal vindt om een vrouw te slaan, hè? Zeg je toch?
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: We maken die afslag nu maar niet, maar ja, ik heb er wel zo'n, nou niet eens meer bedenkingen bij, maar dat dit gebeurt, te gek voor woorden natuurlijk, dat is wat ik uitspreek. Er is een heleboel te doen, vast en zeker morgen in Utrecht. Wat gaan jullie doen bij het festival?
0: Wij hebben een hele diverse manier gekozen om actievoeren weer te geven. Ja. Zo is er voor de kinderen kinderfilosofie en een knutseltafel. Er is een storytelling workshop waar mensen zich voor mogen inschrijven. Er is kunst, er zijn boeken, gesprekken, maar vooral ook muziek en comedy.
1: En het is voor dames, voor kinderen zeg je ook. Het is ook voor mannen, neem ik aan, toch?
0: Jazeker, het is voor iedereen die wil weten wat feminisme inhoudt.
1: Ja. Wat wil je hiermee bereiken dan? Want we horen er vaak over jullie beweging, de Dolomina's. Tegenwoordig ook weer, net als vroeger in de jaren 70. Wat wil je met dit festival nou kenbaar maken?
0: Nou, op dit moment willen we... veel mensen staan wel goed tegenover feminisme, maar denken, ja, hoe doe ik dat nou eigenlijk in mijn dagelijks leven inzetten? Veel mensen met drukke levens denken, ja, maar ik heb helemaal geen tijd om actie te voeren of dingen te doen. En actie voeren zijn hele kleine dingetjes, zoals je oom een keer aanspreken op een seksistische grap. Of een ander telefoonnummer aangeven dan alleen de moeder bij school. En zulke kleine dingen kunnen we door gesprek te voeren aangeven. En daar willen we mensen wat in leren.
1: En dat is ook morgen wel een beetje de drijfveer, zeg ik maar. Om ook met elkaar in gesprek te gaan op zo'n festival.
0: Ja, zeker. Het is om in gesprek te komen op een vrolijke manier.
1: Vinden mensen het moeilijk om, bijvoorbeeld, je noemt een oom die aangesproken moet worden op zijn seksistische opmerkingen en over die hij dan vaak maakt, om als voorbeeld te stellen. Vinden mensen het moeilijk om iemand aan te spreken?
0: Ja, in deze tijd merken ook wel mensen dat als ze iemand aanspreken, dat er agressiviteit of woede uit voorkomt. En daardoor houden veel mensen zich stil.
1: Ja.
0: Ja, in deze tijd is het niet zo makkelijk om te weten hoe de ander erin staat. En kleine dingetjes kunnen daar toch het verschil in maken.
1: Ja. Morgen vindt de plaats. Kinderen tot 13 jaar, als ik zijn gratis toegankelijk. Daarna moet je 6,50 betalen. Het kost geld om die plek te huren?
0: Jazeker. Wij willen ook de artiesten die komen optreden er wel voor belonen dat ze daar staan. Dat het niet alleen maar vrijwilligerswerk is wat daar wordt gedaan.
1: Uh-huh.
0: En we hebben terwijl we wel geld moeten binnenhalen om dit allemaal te kunnen regelen, hebben we ervoor gepleit dat kinderen tot en met 12 gratis mogen. En dat vooral omdat jonge ouders anders niet de tijd kunnen nemen om met een heel gezin langs te komen. Terwijl dat ook wel de mensen zijn die wij hopen te bereiken.
1: Ja, dat gaat morgen plaatsvinden. Hoe laat en waar?
0: Vanaf 3 uur tot 11 uur bij de Nijverheid in Utrecht.
1: Luca Marens. Van de Dolomina's Utrecht. Met elkaar toch ook heel veel plezier. Succes met de voortzetting van jullie activiteiten.
0: Heel erg bedankt.
1: Goed je gesproken te hebben. Dag. Luca Barends van de Dolomina's in Utrecht. Over hun eerste festival.

0: Underneath the Blanket, Go Go Go, zeg maar dan maar van Gilbert O'Sullivan of Gilbert O'Sullivan in het Frans. Het is 8:45, zometeen het nieuws uit de regio met Casper. Ik wil zo van je horen wat je in het nieuws in elk geval hebt, Casper. Wij hadden het kort even, sowieso het thema vandaag is roken, het is oktober. Hadden wij het even kort over roken. Jij hebt vroeger, want ik zie jou nooit roken volgens mij. Vroeger heb je wel gerookt of steek je af en toe nog wel eens een
1: sigaret? Nee, dat kan ik nu niet meer doen. Nee, maar ik...
0: Niet meer?
1: Nee, dan wordt mijn vriendin boos. Maar
0: goede reden om te stoppen.
1: Reden om te stoppen, inderdaad.
0: Om de relatie in stand te houden.
1: Ja. Nee, ik rookte wel een pakje per dag weg ooit.
0: Toch?
1: Ja, toch. En ik droom nog wel eens dat ik rook.
0: Ja.
1: En dan word ik wakker en denk ik, ik heb gerookt. Maar dat is dan helemaal niet zo. Maar het zit nog zo ergens in mijn hoofd, ergens achterin. Stiekem zou ik het nog wel willen, denk ik.
0: Ja, maar als je dat doet, ben je bang dat je dan weer verslaafd raakt? Dat het smaakt naar meer, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat hoor je veel mensen zeggen, inderdaad.
1: Ja, Heb jij gerookt?
0: Nee, nooit. Ja, van huis uit niet. Denk ik dat het komt dat ik vroeger kortademig was, astmatische bronchitis had. En mijn ouders zijn er. Bij ons thuis wordt niet gerookt. Voor de visite ook op een gegeven moment. Heel slim natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, ik heb dat meegekregen dat het heel slecht is voor je.
1: Hoe kom je dan zo'n diepe stem?
0: Nou, niet van het roken.
1: Niet van het roken, nee.
0: Dat is de leeftijd, Casper. En het vroege opstaan. Inmiddels zit ik alweer 2 octaven hoger dan vanmorgen om 6 uur.
1: Dat scheelt natuurlijk ook weer.
0: Ja, nee, dat is de ontwikkeling van de leeftijd. Hè. Op een gegeven moment gaat die stem steeds lager.
1: Lager, oké, maar goed.
0: Dus jij wil ook zo'n stem niet hebben, bedoel je?
1: Nou...
0: Goed, het nieuws uit de regio zometeen.
1: Ja, in Veenendaal, daar staat nu een huis te koop met een kapotte voordeur en nu ook extra ventilatie.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
0: 8:30, hoog tijd om Casper te laten vertellen wat we aan nieuws in Midden-Nederland hebben. Ofwel als regionieuws bij Radio M Utrecht.
8: Goedemorgen, in Veenendaal is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Azalea. En daarna was er een brand en raakte de voorkant flink beschadigd. Het huis staat al enige tijd te koop en op Funda is te zien dat het huis niet is ingericht. Bij de buren sprongen de ruiten. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Utrecht bekijkt of een andere organisatie de jeugdbescherming kan overnemen. De gemeenteraad steunt dat voorstel unaniem na veel fouten bij Samen Veilig. Daar was sprake van onzorgvuldig handelen, datalekken en werden jongeren illegaal in het buitenland geplaatst. De wethouder wilde eerst liever onafhankelijk onderzoek en de organisatie nog een kans geven. Ouderen kunnen vanaf volgend jaar minder hypotheek krijgen bij de Rabobank. De bank met hoofdkantoor in Utrecht kijkt voortaan naar het verwachte pensioeninkomen, maar ook naar de levensverwachting. De nieuwe regels gelden bij een verhuizing of herfinanciering. Bondscoach Xavi Hernandez gaat niet tevreden terug naar Zeist. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. 2-2 werd het. In de eerste helft speelde Oranje erg matig en ging met een 2-0 achterstand de rust in. De bondscoach heeft sorry gezegd daarvoor.
9: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
8: Overmorgen dan speelt Nederland thuis tegen Servië. En in Utrecht worden vandaag de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Joe Speedboat is met 9 nominaties de grootste kanshebber bij het Gouden Kalveren Gala. En de Utrechtse filmmaker Jefta Varwijk die is ook genomineerd met een film over een analist van Meldpunt Kinderporno.
10: Het werk wat hij heeft is dus naar die meldingen kijken van online kindermisbruik. En om dan te beoordelen van, is dit inderdaad kindermisbruik? En zo ja, wat voor kindermisbruik is dit? En hij doet dit om eigenlijk het internet schoon te vegen.
8: Het gala sluit het filmfestival af. Dan nog het weer. De zon schijnt vandaag flink. Het wordt 20 graden.
11: Mooi vooruitzicht, 20 graden. Heb je nog plannen dan vanmiddag om te gaan doen? Want jij bent op een gegeven moment klaar, want je bent te vroeg begonnen.
8: Even een dutje.
11: Lekker, hè?
8: Maar misschien
11: herkenbaar.
8: Maar misschien doe ik dat wel lekker buiten dan of zo.
11: Ja. Het zonnetje erbij.
8: Zonnetje, ja. Heerlijk.
11: Kleur je ook nog weer een beetje.
8: Ja, nog
11: je bent goed gekleurd. Je bent pas ook natuurlijk in het buitenland geweest.
8: Ja, daarom.
11: Ja, precies. In Nederland is ook iedereen gekleurd tegenwoordig vanwege de hoeveelheid zon dat we hebben.
12: Over mist gesproken hebben we het vanmorgen over gehad. Ik kreeg een mededeling hiervan, want we dachten dat de mist helemaal voorbij was. In Utrecht zien we namelijk niks. Nee. Even kijken, wie was dit? Rob den Boer in de Bild is dichte mist op dit moment, laat hij weten.
8: Oh ja, het KNMI meldt dan ook nog steeds dat er kans is op dichte mist, inderdaad. Ja.
12: Nou ja, in het noorden en oosten van het land komen die mistbanken voor, maar dus ook bij ons, voor de duidelijkheid. Hey, Kasper, dankjewel. Het volgende regionale nieuwsbulletin is natuurlijk om 9:30 door. Hè?
8: Ja, tot straks.
12: Bij Edwin. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 file melding. Het gaat over de A27, komende vanuit Flevoland richting Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes. 10 minuten extra reistijd.
13: Dat is dan €250.
12: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Utrecht is wakker met Bob.

0: Blazing in the Sunshine Band. Toch leuk, hè? Die muziek van meer dan 50 jaar geleden. Meer dan een halve eeuw geleden uit 75. That's the way I like it. Best wel lekker. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, 8:08. We hebben het vanmorgen over vluchtelingen die een cursus aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld een taalkursus, maar ook heel veel andere zaken om je staande te houden tijdens je wachten, het afwachten of je in Nederland mag blijven. We waren daarom in de Eurowinkel in Driebergen. Robert-Jan Boy, die is daar geweest en die heeft je nu verplaatst met het hele gezelschap vanuit Driebergen. We zijn jullie richting het AZC in Leersum gegaan. Welke plek heb je uitgekozen, Robert-Jan?
1: Ja, nou ja, zelf een plek uitkiezen, dat gaat natuurlijk niet 1, 2, 3 in een AZC. We werden ontvangen door de rayonmanager en die zei van, ja, kom maar even op mijn kantoor zitten. Dus we zijn hier, het kantoor nu hebben we betreden van de rayonmanager. Ja,
2: de locatiemanager.
1: De locatiemanager, moeten we inderdaad zeggen. En dat is eigenlijk een hele luxe plek, want het is echt in het ontvangstgebouw, zeg maar. Ik heb begrepen dat op de plek waar we nu zitten, in dit kantoor met een tafeltje natuurlijk, met langere tafel, een groot beeldscherm, dat daar zelfs de heer Colijn heeft gebierverkeerd.
2: Ja, de voormalige minister-presidenten heeft hier gewoond. Kijk, voor de oorlog.
1: Nou, dat is, ja. dat zegt genoeg. En dit is Rits Verkerk van de Stichting Vluchtelingen Kansen. En Noer is meegekomen uit Driebergen, die in de Eurowinkel werkt, waar spullen worden verkocht ten bate van het goede doel. Ja. Heb je 4 jaar gewoond, hè, AZC Leersum.
3: Ja,
1: en nou weer terug op de plek. Hoe is dat?
3: Dat is een beetje raar. Raar gevoel. Maar ja.
1: Wat maakt het raar?
3: Ik woon hier al lang, maar was een beetje moeilijk.
1: Het was moeilijk om hier te leven?
3: Ja.
1: Te wachten?
3: Moeilijk te wachten.
1: En ben je hier wel eens geweest in dit deftige kantoor?
3: Nee, eerste keer. Het is alleen voor koa.
1: Ja. Tikra is er ook bij, uit Irak.
3: Ja.
1: Spreekt goed. Nee, hoe lang zit je hier, Tikra?
4: Ja, ik kan nu spreken in het land.
1: Ja? Hoe lang woon je hier?
4: Bijna 3 jaar.
1: 3 jaar?
4: Ja.
1: En weet je al waar je aan toe bent? Van, kun je blijven in Nederland of niet blijven in Nederland?
4: Ik weet nog niet. Ik wacht op de IND.
1: Ja. Dus je bent al 3 jaar aan het wachten of je een status krijgt?
4: Ja.
1: Hoe is dat om hier te wachten?
4: Dit is een beetje moeilijk. Ja, maar ik weet het niet nog.
1: Nee.
4: Maar ik moet wel blijven in Nederland. Bij de Irak hebben geen.
1: Kun je niet zomaar terug?
4: Ja, ik wil niet goed ik terug.
1: Nee, je bent niet voor niks gevlucht.
4: Ja.
2: En je bent ook door je geloof ben je ook gevlucht, hè?
4: Ja.
2: Ja, want je bent Yazidi, hè?
4: Ja.
1: En die worden in Irak vervolgd?
2: En die worden achtergesteld en de kinderen kunnen niet naar school.
4: Ja.
1: En wat doe je dan in de tussentijd? Zit hier in het AZC, wat doe je dan?
4: Ik ga naar MBO Amersfoort en ik ga bij de Eurowinkel werken.
1: Ja.
4: Ja, alles week.
2: Ja. Zo. En de inkomsten die we uit de Eurowinkel halen, die gaan elk jaar naar 30 vluchtelingen die allerlei opleidingen doen. Van MBO tot universiteit. En zij doet de MBO-opleiding in Amersfoort.
1: Ja. Moena is er ook bij, uit Syrië.
5: Ja, ik kom uit Syrië.
1: En hoe lang zit jij hier al?
5: Ik woon hier 6 maanden.
1: Ja, dat valt dan relatief nog mee.
5: Ja.
1: Ja. En werkt ook bij de Eurowinkel?
5: Ja, ik werk Eurowinkel.
1: Wat doe je daar precies?
5: Achter de kassa. Een kassa.
1: Achter de kassa.
5: Een kassa en winkel.
1: Ja. En jullie kunnen ook werken natuurlijk. Het is sinds kort toegestaan dat je ook als asielzoeker, zeg maar, werkt, als vluchteling werkt, hè? Dat je geld verdient.
5: Ja.
1: Doen jullie dat ook of zijn er plannen voor?
5: Ja.
1: Ja? Nou, ik doe nog een opleiding ook natuurlijk. Weet je dat hoe dat zit?
2: Ja, wij vinden het natuurlijk heel goed. Want doordat zij gewoon gaan werken of een opleiding doen, is het zo dat ze niet de hele dag niks kunnen doen. En zich gaan vervelen. En wij zeggen vanuit de stichting, of je nou in Nederland mag blijven of niet, ga een opleiding doen. Dan heb je in ieder geval een rugzakje. Dan heb je een stapje gedaan in je eigen ontwikkeling.
1: Ja, en dat is een hele brede opleiding. Het kan dus van MBO tot fietsenmaker zijn. Ja, maar dat gebeurt hier ook, hè? Dat mensen hier aan het werk zijn bij de fietsenwerkplaats.
2: Ja, wij hebben hier ook een fietsenwerkplaats waar we oude fietsen laten opknappen door asielzoekers. En die worden ook verkocht en we geven hier ook fietslessen aan asielzoekers.
1: Dus hoe belangrijk is het werk wat de stichting doet?
3: Belangrijk.
1: Wat hebben jullie er? Ja, je hebt wat te doen, neem ik aan. Dus ik kan me voorstellen.
3: Alleen, om niet de tijd moeilijk meer te wachten. Alleen blijf niet bij de SSC. Taal leren bij de winkel. Met contact met de mensen. Omgaan met de mensen.
1: Ja. Dus het gaat heel breed, van de taal tot omgang met mensen. Je bent uit het AZC, uiteraard. En je leert tegelijkertijd ook wat.
3: Ja, leer de nieuwe cultuur. Het is heel anders omdat.
5: Ja, en voor mij belangrijk in contact met mensen. Hmm. En praat Nederlands.
2: Ja. En je zit pas 6 maanden in Nederland. Ja. En nu praat je al zo goed Nederlands dat je in de eurowinkel achter de kassa kunt staan.
1: Ja, het is ongelooflijk. En wat voor korte tijd heel goed jullie Nederlands praten. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, hopelijk komt er spoedig duidelijkheid. En kun je blijven in Nederland. Want dat wil je heel graag. Hè? Dus heel veel geluk in de toekomst. En het allerbeste en succes met de eurowinkel.
2: Hartelijk dank.
0: Ja. Robert-Jan Boy, deze keer dus dit uur vanuit Drieberg, het voorgaande uur. En nu vanuit Leersum, vanuit het AZC.
6: Utrecht is wakker.
0: 8:45 geworden. We praten zo meteen door over deze maand. Stoptober. Je wordt bewogen om te stoppen met roken. Voor de een is het heel makkelijk, voor de ander minder. Je reactie is welkom via Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen de reacties.

0: Clubhuis. Op Radio M Utrecht, Home My Soul. 14 minuten voor 9 uur. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland voor het weekend. En het weer van vandaag natuurlijk. Hoe is het met die mist? Dat gaan we er zo meteen als eerste eens even vragen. Veel reacties binnengekomen op Stoptober. De vraag is inderdaad, ben je gestopt met roken? Heb je het vol kunnen houden? En hoe is dat gegaan? Hoe is bij jou de knop omgegaan? Veel reacties. Waarvoor dank natuurlijk. We praten er vanmiddag vanaf 5 uur bij Aart in Utrecht komt thuis. Met Aart dus ook graag over door. Filip bijvoorbeeld vanuit België. Want ook daar wordt geluisterd, die zegt... Bob, luisteraars, ik heb nooit gerookt... maar ik heb wel een oom die pijp rookte. Maar voor elke dag had hij een andere pijp. En ik heb een neef die 1 sigaar per dag rookt. 'S Avonds na het eten. Ja, en een zwager die spant de kromen 3 à 4 pakjes blauwe bastels per dag. Oké. Dat is best wel veel volgens mij. Goed, zelf heeft Filip dus niet gerookt. Marcel die zegt... morgen, na 33 jaar te hebben gerookt... ben ik op 8 juni 1998 cold turkey gestopt. Wel slechte 3 maanden door moeten, maar ja, ik heb er geen moment spijt van gehad. Tatjana zegt, ik ben al 12 jaar gestopt. Ik heb het mijn vader beloofd toen hij een tijdje in het ziekenhuis lag. En ik heb die belofte waargemaakt. Ook zeker voor mijn eigen gezondheid. Iedereen kan het, zegt Tatjana, als je maar wil. Want het is een lastige situatie waardoor je denkt dat je niet kunt stoppen. En ja, het is net zo lastig met en zonder sigaretten. De sigaret zorgt niet voor een oplossing, maar zorgt alleen maar voor afleiding. Tja. Nou, er zijn echt mensen die al jaren gestopt zijn. Ik kwam ook een reactie tegen, die moet ik weer even tevoorschijn toveren. Want wie was dat ook alweer, die nog steeds rookt, die het heel moeilijk vindt. Even kijken of ik haar op hem kan vinden. Henny zegt in ieder geval, Bob, nooit aan beginnen aan die troep. Het stinkt, dat maar laat ook veel mensen trouwens weten. Want dat ruik je in je kleren ook nog steeds. Ik wens iedereen een rookvrij weekend. Dank je voor jouw reactie. Ik ben onderwijl even aan het zoeken. Ja, nee, goedemorgen. Ik heb 30 jaar gerookt, zegt Sjanne. Mijn zoon had er zo'n hekel aan en leeft zelf ook supergezond. Hij verstopte vaak mijn sigaretten en ging op wereldreis. En ik dacht, als ik nu als verrassing voor hem ga stoppen. We schreven elkaar regelmatig. Ik schreef het naar hem. Ja, hij was er heel blij om natuurlijk. Ik heb het al volgehouden voor hem. Maar ik had er vreselijk veel moeite mee om te stoppen. En nog steeds vind ik het heerlijk ruiken als iemand een sigaret opsteekt. Dan kan ik toch die reactie... Misschien kan ik hem zometeen nog even vinden. Niet meer vinden in mijn systeem. Want er zijn zoveel reacties binnengekomen. Jolie, denk ik. Even kijken. Ja, afschuwelijke verslaving, toch wel. Ik raak in paniek als er niets te roken is in huis. Ik vind het ook stinken. Het is slecht voor je gezondheid. Het is duur, et cetera, et cetera. Maar vervolgens probeer ik wel te gaan minderen. Dat gaat dan 2 dagen goed. En daarna ben ik weer op het oude niveau. En toch geef ik niet op en hoop de komende maanden dat ik er toch vanaf ga komen. Thuis rookte mijn vader sigaren en mijn moeder sigaretten. Ja, ik ben de enige thuis op dit moment die rookt. Als de familie, vrienden en mijn zoon komt, dan rook ik buiten... en zet van tevoren ook nog de deur naar de tuin open. Maar die rook zit gewoon in huis. En boven heb ik overigens nooit gerookt. Ik wens mezelf en iedereen die wil stoppen succes toe. Toch fijn dat ik deze reactie nog eventjes in de uitzending kwijt kon. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Goed dat je er bent. En dat geldt ook voor Grieta Spannenburg, want we gaan praten over... voor het weekend en voor vandaag, Grieta. We kregen wat meldingen binnen uit het beeld bijvoorbeeld... waar op een gegeven moment dichte mist was. Ik weet niet of dat nu zo is. Die zon, die moet er wel een beetje voor gaan zorgen... dat overal die mist uit Midden-Nederland gaat verdwijnen. Gaat dat wel gebeuren, gauw?
1: Ja, dat gaat wel gebeuren. Kijk, als we nu 1,5 maand later zouden zijn geweest... dan was het altijd spannend. Want er is altijd een moment, ergens in de late herfst... dat je denkt, krijgt de zon dat nog wel voor elkaar?
0: Ja, het is omdat hij niet krachtig genoeg is met doorjaar.
1: Dat is het, ja. Want de lucht moet opgewarmd worden en dan kan de lucht weer meer vocht in onzichtbare vorm bevatten. En dan verdwijnt dus de mist. Maar als die zon zo weinig kracht heeft... en er staat ook geen windje om het weg te blazen... Ja, dan lukt het niet om die temperatuur omhoog te krijgen. Dat is nu wel gelukt. Je ziet nog dat er lokale mistbank is. Maar ik zie bijvoorbeeld in de beeld zicht van 270 meter. Dat is niet meer dichte mist. Dat is alleen nog een mistbank wat er hangt. Dus eigenlijk denk ik dat we allemaal nu heel snel mistvrij zijn. En wat je in de lucht ziet zijn vrij veel luierwolken nu, dat zijn vooral vliegtuigstrepen. Die zullen we vandaag, maar ook morgen toch ook wel bij tijden zien... dat die lucht toch een beetje vol wordt met vliegtuigstrepen. Dat zijn wolken uit ijskristallen bestaand op zo'n 8 tot 10 kilometer hoogte. Kruishoogte van vliegtuigen.
0: Ja,
1: en daar is vrij veel vocht aanwezig. En die sluierwolken kunnen de lucht ook wel wat bedekken. En het een beetje flats maken. Maar het algehele beeld is, vooral voor, zowel voor vandaag, morgen als zondag, dat de zon toch echt wel de bovenliggende partij is.
0: Kijk eens aan, dus een zonnig vooruitzicht, dat kunnen we wel concluderen. Dus,
1: ja, zeker. En dan ook morgenochtend en zondagochtend kans op mistvelden. Nou, hoort ik een beetje bij de herfst.
0: Ja, dat is ook wel weer waar natuurlijk, ja. Ja, het is herfst.
1: Ja, het is herfst, ja.
0: Ik heb nog steeds die twee dinsdag en woensdag in mijn hoofd. Ja. Die warme dagen deze week in Midden-Nederland met 25 graden en meer zelfs.
1: Ja, dus, dat was een beetje, iedereen raakt een beetje van slag, tenminste iedereen. Ik heb meerdere mensen gehoord die zeiden van, nou, dit is een beetje gekkigheid eigenlijk. Ja.
0: Nou, hou ons daar niet van op de hoogte, want dat gaat niet worden. Maar wel van andere ontwikkelingen in het weer vandaag in Midden-Nederland. En ook gewoon voor het weekend. Vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis. En niet te vergeten natuurlijk ook zo'n 1:15 mee weer op de zender.
1: Zeker.
0: Oké. Rita, goed weekend alvast.
1: Goed weekend.
0: Spreek je maandag voor Utrecht is wakker. Nu met de Jets en de Pied Piper om 7.

0: Nederlandse Jets.
1: Crispin St. Peters had er ook succes mee, maar dit is de originele hoor. Uit de Pied Piper. En ja, ik zeg alleen maar veel plezier, blijf lekker luisteren. Want ik stop ermee. Net als de Spice Girls, die zingen daar zelfs over. Dat zal ik je besparen. Maar praten over stoppen met roken, dat doet Aart graag met je. Facebook, Radio M Utrecht of doe het via de RTV Utrecht app. Fijne voortzetting van je vrijdag. Lekker weekend en veel plezier bij Edwin.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt.
5: Dit is Eemland 1.
6: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
6: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
8: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
6: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer in het noordoosten van Nederland.
9: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
11: Het is 2 oktober. Dit is Eemland Actueel, de gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
12: Mensen op leeftijd uit de LHBTI-gemeenschap moeten vaak al hun hele leven hun geaardheid geheim houden. Zondagmiddag is er na een jaar weer eens een roze 50-plus café in Amersfoort en daar kunnen ze wel zichzelf zijn. De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach raakt mensen in het hart. En ook in dat van Floor Hennekes van de Bachkonterij Baarn. Inwoners van Soest hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Hoe denken de Soesters over op straat over dit profiel? En na de eerste plaat bellen we met filmproducer Reda van Putten. Hij maakt het tweede deel van Halloween kinderfilm Hallo Wiebe, die zijn wortels heeft in Amersfoort.
13: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan.

0: Last Train Home van John Mayer.
1: Ik denk dat je wel weet wie we moeten bellen.
2: Hallo Wiebe.
3: Het tweede deel van de Halloween-film voor kinderen, Hallo Wiebe, draait in meer dan 90 bioscopen in Nederland. En naast regisseur Ivan Hidayat is ook de producer Reda van der Putten in Amersfoort. Goedemorgen, Reda.
4: Goedemorgen.
3: En een tweede deel na een jaar na het eerste alweer uitbrengen. Dat betekent dat het eerste deel heel succesvol was.
4: Ja, nee, zeker. We hadden bijna 90.000 bezoekers voor de eerste Halloween-film en de eerste Amersfoortse speelfilm in de bioscoop vorig jaar. Dus we zijn gelijk bezig gegaan om binnen een half jaar eigenlijk bijna deel 2 te maken.
3: 90.000 bezoekers. Is dat een beetje gemiddeld voor een Nederlandse film? Of ga ik nu, ben ik te enthousiast?
4: Dat is bovengemiddeld, hoor. Er zijn heel veel films die in Amsterdam worden gemaakt met filmfonds, steun en dergelijke, die dat niet halen. Ja, wij zijn met een klein team, weten wat de doelgroep leuk vindt. En filmen natuurlijk een paar mooie scènes, het mooie Amersfoort. En dan lukt het ook om iets moois te maken waar veel mensen heen willen.
3: Ja, want er zitten wel wat scènes in Amersfoort in, begrijp ik.
4: Nee, zeker. Deze keer stond er in het script dat Wiebe en zijn team van beveiligers op zoek gaan naar het woonhuis van de grote misdadiger, Sam Heen. En de regisseur had dat geschreven. En ik zeg, ja, daar moeten we toch een mooi plekje voor vinden in Amersfoort. Dus ik ben een beetje rond gaan kijken. En dan kom je natuurlijk uit bij het huis met de paarse ruitjes. En de mooie brug bij de Bollenburg. Dus dat was het mooiste plekje van Amersfoort waar ik graag wilde filmen. En dat is gelukt. Het is daar een hele mooie scène hoe ze op zoek gaan naar sporen van de grote boef.
3: Ja, dat is de Zuidsingel daar, als ik het goed heb.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus we stonden daar op een donderdagochtend, als ik het goed heb, in maart stonden we daar te filmen. Ik denk, 's ochtends 8 uur, het zal wel rustig zijn. Nee hoor, de eerste Duitse toeristen stonden al op de brug. Dus als je op het mooiste plekje vanavond wilt filmen, moet je ook maar rekening houden met toeristen tegenwoordig.
3: Ja, precies. Het wordt steeds populairder, dat mooie Amersfoort. Zo is het nou ook eenmaal. En nu een tweede deel. Terwijl de bioscoopketens voor het eerste deel niet echt heel positief waren op de kans van succes. Waarom waren zij wat minder enthousiast?
4: Nou ja, kijk, we zijn de enige Nederlandse film eigenlijk die het probeert om zonder subsidies iets moois te maken en zonder BN'ers erin. We hebben hele goede acteurs, die kunnen echt wel wat. Maar als je na het concurrerende bioscoopaanbod krijgt, zie je toch vooral de Jolande Kabous en dergelijke langskomen. Die elke half jaar weer een nieuwe film maken. Wat dat betreft was het heel gedurfd dat we dit met z'n drieën aandurfden. En samen met Jeffrey de Graaf, onze uitgever, die daar voor ging staan, dat wij iets moois konden maken. Dus het was lastig om binnen te komen, maar toen ze de film zagen, dacht iedereen, ja, dit is zo leuk, dus gaan we gewoon breed uitbrengen. En het publiek vond het ook gelukkig.
3: En dat slaat aan, ja. En naast, jij bent, Ivan Hidayat is ook een Amersfoorter. En er is ook nog een Nijkerker betrokken, volgens mij.
4: Ja, Jasper ten Hoor, die woont al heel wat jaren in Nijkerk. En we hebben ons kantoor in Amersfoort. En zo hebben we elkaar toevallig ook hier ontmoet. Samen met Jeffrey de uitgever, ook een Amersfoorter, die ook hier toevallig kwamen elkaar een keer tegen bij een filmmeeting in De Lieve Vrouw. En toen dachten we, ja, die plannen voor die film moeten we gewoon samen gaan verwezenlijken.
3: En dat het een kinderfilm moest zijn, was altijd al duidelijk.
4: Nee hoor, de eerste plannen waren zelfs voor een tienerfilm. Maar ja, tieners gaan nooit naar een Nederlands gesproken film eigenlijk, dat was het. Dus dan hebben we samen besloten, ja, we maken er toch een iets jonger verhaal van. Maar ook de recensies weer in de Volkskrant en in alle andere bladen vorige week, die zijn zo positief, dat is ook leuk voor volwassenen. Dus eigenlijk de enige film waarbij ouders niet in slaap vallen als ze met hun kinderen komen. En kinderen kunnen niet in slaap vallen, want daarvoor is het eigenlijk te eng ook weer.
3: Mm-hmm. Dat is precies een goede balans.
4: Ja, precies een goede balans. Ja, dat staat ook in alle reviews inderdaad.
3: En wat is de succesformule hier dan in geweest?
4: Simpel, herkenbaar en grappig. We krijgen ook wel eens te horen, ook in het buitenland, waar we een beetje onze film ook laten zien natuurlijk. Ja, waarom zit er helemaal geen kind in een kinderfilm? Hè? Als je kijkt naar dingen zoals het zakmes, ja, dat gaat over kinderen. Home Alone, je hebt een kind erin.
3: Ja, dat is maar de hoofdrol bedoel je, denk ik. Hè? De hoofdrol is daar door een kind gespeeld.
4: Maar ook de bijrollen hebben ook geen kinderen. Maar denk maar even aan Mr. Bean. Mr. Bean vinden kinderen ook geweldig, terwijl het eigenlijk origineel was bedoeld voor volwassenen. Dus zo hebben we Duncan Meijering, onze geweldige acteur die Wiebe speelt, die is gewoon eigenlijk ook zelf ook een groot kind. En zo hebben we de rol ook voor hem geschreven. Waardoor het dus heel erg aanslaat dat iemand een beetje lomp is. En een beetje Mr. Bean eigenlijk, Jack Black-achtig karakter. Dus dat spreekt je kinderen heel erg aan. En uit onze andere projecten wisten we ook dat kinderen houden van oma's. Dus wij hebben een oma in deel 2 die met een nerfgun op een robot schiet. ja, dat vindt kinderen geweldig. Een oma die rare taal uitslaat en zo. Ja, dat is heel herkenbaar dat ze een oud iemand zien, maar niet hoe die ermee omgaat met vechten tegen een robot.
3: Nee, precies. Dit heeft allemaal weer te maken rond de groeiende populariteit van Halloween. Hoe kan je dat verklaren dat het in Nederland steeds populairder wordt? Want we hebben al Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, het hele najaar zit ramvol met feest.
4: Ja, het is natuurlijk weer de Amerikaanse invloeden, hè, die overslaan, waardoor steeds meer mensen het vieren in kleine kring of in de winkels liggen. Ook de Halloween spullen komen bijna gelijk met de Sinterklaas pepernoten. Dus ik denk dat vooral de Amerikaanse invloeden zijn die het overslaan. En mensen houden ook wel van griezelen. Sint Maarten was natuurlijk vooral het snoepfeest, terwijl het griezelen is toch meer de Halloween invloed. Dus daar houden mensen ook van. Hè. Daarom filmen we ook naast Amersfoort filmen we een week in een pretpark in Noord-Limburg, Toverland. Waar ze een enorm groot Halloweenfeest hebben, wat veel kindvriendelijker is dan bijvoorbeeld bij Walibi, wat we hier dichter bij huis hebben.
3: De Fright Night hebben ze bij Walibi, ja.
4: Ja, precies, ja. Hè. Ze hebben de Halloween Nights hebben ze bij Toverland, wat veel kindvriendelijker is. Daarom kunnen we daar heel mooi filmen en hele mooie decors. Dus ja, we wisten gewoon dat het populair was.
3: Je hoeft er zelf niet heel veel decor te bouwen, dat was er eigenlijk al.
4: Ja, sowieso de achtbanen. Dan nemen we heel wat pompoenen ook zelf mee. Maar heel veel achtbanen en ook Halloweenversiering hebben ze daar ook al. Ja, dus dat helpt wel om het toch te kunnen maken met een klein team.
3: Dat maakt het allemaal weer mogelijk. En zo draait hij in meer dan 90 bioscopen. Dat hoop ik, houdt dat nog een aantal weken vol tot voorbij Halloween. Dat zou heel mooi zijn. Dan is de vraag, komt er een deel 3 of gaan jullie nu iets heel anders doen?
4: Nou, we hebben nog wel genoeg verhalen voor deel 3 hoor. Dus als er genoeg bezoekers komen, dat weten we over een paar weken inderdaad, dan gaan we zeker die verder uitwerken. En het zijn bijna 120 bioscopen ondertussen ook hoor. Dus het groeit ook snel. Elk dorp en stad in Nederland heeft wel een bioscoop waar we gelukkig te zien zijn.
3: Geweldig. Nou, Reda, succes met de film en alvast een heel goed Halloween.
4: Heel erg bedankt. Happy Halloween.

0: Uit 1982. Colnering met Twilight Zone. Ja. Sorry,
1: Arno. Ja, nee, we moesten er even op lachen. Maar goed, het is, klinkt in ieder geval heel anders dan de kerkmuziek van Johann Sebastian Bach. En dat raakt mensen in het hart al meer dan 300 jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Aanstaande zondag rolt zijn muziek over de lippen van Floor Hennekes, een van de koorleden van Bach-conterij Baren. Floor Hennekes hebben we nu aan de lijn. Floor, goedemorgen.
2: Een goedemorgen.
1: Wat is er nou zo speciaal aan Bach? Kan je dat eens in een paar zinnen samenvatten?
2: Ja, nou, daar is natuurlijk niet één antwoord op mogelijk. Want Bach maakt het eigenlijk voor iedereen heel persoonlijk. Dus ik kan vertellen wat het nou voor mij zo, wat het voor mij doet. Bach past eigenlijk bij alle emoties. Bach raakt je altijd. Bach kan je blij maken. Bach kan je verdrietig maken. Bach kan je troosten. Bach kan je laten swingen op een heel andere manier dan deze Twilight Zone. Maar Bach spreekt tot het hart. En hoe oud de muziek ook is, al meer dan 300 jaar geleden gecomponeerd, hij lijkt op de een of andere manier tijdloos. En elke keer ontdek je er iets nieuws in. En het is stralende muziek, het is heel ingetogen muziek. Het is muziek die je altijd die je raakt. Of je nou gelovig, Bach was een heel gelovig mens. Dus zijn muziek is, zeker ook de koormuziek, heeft altijd een religieus karakter. Maar ook mensen die totaal niet gelovig zijn, die worden daardoor geraakt door de muziek, door de woorden. Dus ja, dat is wat Bach voor mij betekent. En ook muziek die ik al heel lang zing. Bij een ander ensemble. Ik bel nu eigenlijk met jullie vanuit de Bachkanterij Baren, waar ik secretaris ben en ook meezing. Maar ik zing ook bij andere ensembles en daar zing ik al meer dan 20 jaar Matthäus Passion. En die is elk jaar toch ook weer nieuw. Dus ik ontdek altijd weer nieuwe dingen en je raakt daar dus nooit op uitgekeken.
1: Nee, het is altijd een feestje dan, hè, als koorlid van Bachkanterij.
2: Ja, het is echt een feestje bij de Bachkanterij Baren. En een feest wat we graag met zoveel mogelijk mensen willen delen. Mm-hmm. Aanstaande zondag kan dat weer. Zondag 4 oktober zingen we om 19:30 s'avonds in de Pauluskerk. En daar brengen we dan het openingskoor van een kantate van Bach met ons koor en orkest. En ook een andere volledige kantate met twee prachtige solisten, met een tenor en met een alt. En daar is veel te beleven, ook qua stralendheid. Het zitten maar liefst drie hobo's in, er zit een trompet in. Dus het is echt een feest.
1: Dus de oogjes gaan af en toe dicht?
2: Dat denk ik wel, ja. Als je dat zo ziet, dan zie je mensen inderdaad met de ogen dicht luisteren en die laten zich meenemen. En op die manier werkt de muziek ook heel ja, echt één op één. En ook om dat met elkaar te beleven, is dat gewoon heel erg mooi.
1: Ja, je laat je natuurlijk ook zelf meenemen als je zingt. Bijvoorbeeld Christus ist mein Leben.
2: Ja, klopt.
1: En dat wordt voorgedragen. En Deem hem ere seines namens.
2: Ja, precies.
1: Zijn dat nou moeilijke stukken?
2: Ja, het is altijd... Ja, wat is de definitie van moeilijk? Het vraagt altijd een gedegen voorbereiding. Dus iedereen studeert dat thuis in. We hebben gisteravond repetitie gehad. We hebben dit keer een gastdirigent, Nelly Todorova. En dan komt het bij elkaar. Nou, dat is alweer heerlijk. Dan heb je dat thuis in te zitten studeren. En dan ga je dat met elkaar doen. En het is het zijn twee stralende en op sommige momenten ook heel ingetogen stukken die tot nadenken stemmen. En die dus ook heel feestelijk zijn om te zingen.

0: Ja. En je moet je daar zeker serieus op voorbereiden. Ja.
1: Bach betekent, fuga's. Zitten daar fuga's in?
0: Ja, hier zitten zeker ook fuga's in. Hier zit in een van de delen zit maar liefst een vijfstemmige fuga. Dus een bepaald lijntje wat steeds herhaald wordt door de diverse stemmen binnen het koor en ook in het orkest. En die klinken door elkaar heen en er is een hele strakke, goed geregelde orde in de muziek van Bach. Dat geeft ook een goed gevoel. Dat voel je eigenlijk op de ondergrond, in de ondergrond dat het klopt. Mm-hmm. En ondertussen is het ook gewoon heel fijn om naar te luisteren. En is het inderdaad een feest om het uit te mogen voeren.
1: Ja, het is zondag dat jullie het opvoeren. Waar voeren jullie dat op? Dat heb ik even hier niet helemaal rond.
0: Nee, nou dat heb ik gelukkig wel. We zingen dat op in de Pauluskerk op de Brink in Baren. En dat begint om 7:30. En het programma duurt ongeveer een uur. En omdat wij onze passie voor Bach met zoveel mogelijk mensen willen delen, is de toegang altijd vrij. We vragen na afloop een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wij huren allemaal professionals in. Naast de basis die we zelf leveren, hebben we een professionele dirigent. In dit geval 2 professionele solisten. Professioneel continuo, dus de orgel en de cello en de concertmeester. Dat zijn allemaal professionals. Ja. En wij zijn goed geoefende semi-professional CQ, zeer ervaren amateurs. En dat doen we dus aanstaande zondagavond in Baren in de Pauluskerk.
1: Ja, en hoe laat is dat?
0: Om 7:30.
1: Oké, nou goed, als dat afgelopen is, dan gaan jullie langzamerhand weer beginnen aan de Matthäus, hè?
0: Ja, dat doen we met dit ensemble niet, maar de Matthäus is natuurlijk inderdaad in de passietijd. Eerst komt daarvoor nog het Weihnachtsoratorium met kerst. Bach heeft ze eigenlijk voor elke gelegenheid zijn muziek op papier gezet. En die wordt ook heel erg enthousiast in Nederland en over de hele wereld uitgevoerd. Het volgende optreden van de Bachkantorij Baren is met aller zielen, is ook een jaarlijkse traditie. Op 1 november zingen we dan in de Nicolaaskerk in Baarn, 's middags om 16:30. En daar is ook een prachtig programma met ook veel a cappella muziek, dus alleen het koor zonder begeleiding van het orkest. En daar is de gelegenheid voor de luisteraars om een kaarsje te branden voor dierbare overledenen.
1: Dat is heel netjes. Nou, blijft in ieder geval, ondanks voor die overlevenden, dan een feestje voor alle koorleden van de Bachkantorij in Baren.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Floor Hennekes, mag ik jou danken en succes in ieder geval aankomende zondag.
0: Hartelijk bedankt voor jullie aandacht en een fijn programma gewenst verder.
1: Dankjewel.
0: Dank je. Dag hoor.

0: En Sophie van Otten en Elvis Costello voor de Stars.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En over sterren gesproken, hoeveel sterren krijgen we van Klaas Bijker als het gaat om het weer in het weekend? Klaas, goedemorgen.
3: Weer in het weekend? Niet al te veel sterren, maar het is wel overwegend droog. Maar de temperatuur is een graad of 18, dus dat is 8 graden lager als we gehad hebben afgelopen week met de regen die erbij is gekomen.
2: Ja, hoe kwam eigenlijk die warme wind? Ik bedoel, het kwam alleen uit het zuiden, dat begrijp je natuurlijk wel, maar het was aanhoudende zuidenwind.
3: Ja, dan is er een brongebied uit Zuid-Europa dat rechtstreeks op ons afkomt. En Zuid-Europa is natuurlijk ontzettend warm. De Middellandse Zee heeft de recordtemperatuur. Dus dan wil het wel warm worden.
2: Ja, het was wat zweterig.
3: Ja, broeierig.
2: Broeierig, precies.
3: Ja.
2: Is dat normaal voor de tijd van het jaar?
3: Broeierig, het is meer wat bij de nazomer hoort. Maar we zitten op de drempel van nazomer en herfst. Hè, dus
2: ja.
3: Dat kan nog.
2: Ja, komt er nog een Indian Summer aan?
3: Lijkt er een beetje op, omdat het de komende dagen wel overwegend droog is en af en toe een zonnetje is, niet al te veel wind. Dus dat stilstaande weer, een beetje warm in de herfst, dat hebben we een beetje.
2: Mm-hmm.
3: Maar er komt een einde aan, want vanaf midden volgende week komen we toch in normaal depressieweer, misschien wel herfstachtig. Met flink wat regen en vooral over een week. Dus we moeten even voorzichtig zijn, maar het zit al heel lang in de verwachting. En temperaturen die zelfs onder de 15 graden komen. Dus dat wordt even wennen.
2: Ja, de jassen.
3: Trui bij de hand, jassen bij de hand, eventueel regenkleding.
2: Ja.
3: Dus.
2: En dan gaan we het weer beleven. Kortom,
3: de komende dagen nog droog met temperaturen die normaler zijn voor de tijd van het jaar. Wel nog te warm, dus een graad of 20, 18 tot 20 graden. Weinig wind, vrij veel zon, misschien mist in de ochtend. En daarna, midden volgende week, begint het regengedeelte van het weer.
2: Bah. Geen bah, maar bah.
3: Ja.
2: Precies. Klaas, mag ik je danken?
3: Graag gedaan.
2: Tot maandag.
3: Tot maandag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: En hoewel het weer de tropische sferen gaat verlaten, was dit toch echt Tropical House gemaakt door Kygo en Max McNowen met Take Me Back.
1: Wat gaan we dat missen, de zomer. Maar goed, inwoners van Soest hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Maar hoe denken de Soesters op straat over Mets en over het nieuwe profiel van deze burgervader? Onze collega Melissa Hofland ving de kwalificaties op tijdens de markt in Soest. En dat was gisteren. De eerste vraag is van haar: wat vond u van burgemeester Mets?
2: Ik heb er geen mening over, eerlijk gezegd.
3: Nee. Hoe vindt u dat de burgemeester het gedaan heeft, burgemeester Rob Mets?
2: Ik vind een leuke man. Hij doet het goed. Hij is toen mijn moeder 100 werd. En mijn moeder wilde het altijd al zo graag. En toen werd ze ouderdomsdement, maar ze was nog prima. En toen is hij bij haar geweest. Nou, dat vond ze geweldig. Dus ja, daar heb ik een leuke foto van.
3: Ah, geweldig. Ja. Oké.
2: Ik vind het een leuke man.
3: Wat vond u van een burgemeester Rob Mets?
4: Wat ik ervan vind?
3: Ja, wat vond u van hem?
4: Nou, ik vind hem wel aardig vent verder, zo.
3: Ja?
4: Je ziet hem overal een beetje lopen. Zoals bij de gildefeesten weer, dan liep hij geregeld. Ja, als je verder is met die man natuurlijk, hè.
3: U kent hem verder niet. Maar,
4: nee.
3: Maar ik kan me voorstellen dat u misschien wel eens nadenkt over hoe hij het ook qua beleid gedaan heeft wellicht.
4: Nou ja, volgens mij wel goed.
3: Ja?
4: Ja. Ja, want hij is nou wel toch wel een paar keer hier gekozen, toch?
3: Ja, zeker.
4: Waar zou hij wezen?
3: Een paar termijnen is hij wel geweest.
4: Ja. Nou, ik heb in de tijd nog Benting meegemaakt, hè.
3: Dus ik ben even benieuwd of ik aan jullie mag vragen wat jullie van de oude vonden en waar de nieuwe
2: aan moet voldoen. Prima.
3: Ja, de oude prima.
5: Ja. Ja. Weer zo een.
3: Weer zo eentje?
5: Ja. Die op zich wel lid van de partij is, maar toch boven de partijen staat.
3: Wel lid van de partij, maar wel boven. En dat deden hun vorige goed.
2: Ja, zeker. Ja, ook voor nieuwkomers is hij heel leuk.
3: Okay.
2: Neemt hij je mee naar Oud Soest.
3: Ja?
2: Met een groepje mensen.
3: Uh-huh.
2: En dan samen naar het café daarna.
3: Ja.
2: Dat vind ik ook echt leuk.
3: En hoe komt het dat jullie de burgemeester zo goed hebben leren kennen?
2: Nee, door zulke dingen dus, hè.
3: Ja. Maar dan vindt
5: hij
3: dus ook...
5: Dat hij zich mengt onder de bevolking.
3: Ja.
5: En niet alleen maar in die voren toren.
2: Nee, weet je waar die ook altijd is?
3: Nou?
2: Op Iftar maaltijd.
3: Oh ja.
2: Een hele grote van 50 personen in balans.
3: Oh ja. Is een burgemeester belangrijk om je ook in een gemeente thuis te voelen?
2: Misschien niet.
3: Niet per se?
2: Nee.
5: Het hangt er vanaf van wat voor persoon hij is.
2: Ja, maar ik kan me toch best wel thuis voelen in de gemeente als die burgemeester niet in mijn ogen.
3: Ja.
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Dat is niet afhankelijk van de burgemeester.
2: Nee.
3: Als u nu tegen mij moet vertellen van wat vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester, wat zou u dan zeggen?
4: Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje op dezelfde voet doorgegaan is als dinsdag.
3: Oké.
4: Het gaat wel goed zo.
3: Ja, en moet het een man of een vrouw zijn?
2: Liefste man.
3: Een liefste man?
2: Ja.
3: Ja, waarom?
2: Het heeft wat overwicht.
3: Oké.
2: Dat heeft wat overwicht. Er zijn natuurlijk best vrouwen die het goed kunnen, maar ik ben wel erg van de man.
3: Okay.
2: Ook in de kerk.
3: Ja.
5: Hij of zij moet wel de kwalificaties hebben. Dus,
3: ja. De kwalificaties zijn belangrijkst.
6: Nee, ik weet niet. Misschien iets meer voor jongeren bijvoorbeeld. Misschien of zo. Ik weet het ook eigenlijk
3: niet. Zou je niet eens een jonge burgemeester willen misschien?
6: Nee, maar ik doe het heel vaak. Ja, ik ben er ook niet echt heel op van. Maar...
3: Nee.
7: Wow. Maar eerlijk gezegd houden we eens zo aan bezig met dat soort dingen. Dus als een beetje.
3: Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van ik zou nog wel wat meer voor jongeren willen misschien.
7: Zo smeren.
3: Ja, dus een burgemeester die echt voor de jongeren ook wat wil betekenen.
6: Ja.
3: Oké. Hoe oud ben jij?
6: 15.
8: Nee. Laat het een vrouw zijn, homoseksueel en opkomen voor de homorechten.
3: Ja.
8: Dat hebben we hier ook niet, want alle homorechten worden hier zo gediscrimineerd in dit dorp.
3: Ja,
8: homoseksueel.
3: En voor de homorechten. Nou, ik las toevallig van de week dat de gemeente op Coming Out Dag, of volgens mij 2 dagen eerder, die vlag gaat hijsen, de progressvlag.
8: Ja.
3: Dus
8: de
3: gemeente Soest wil daar wel iets mee.
8: Ja, maar het is laat. Het is zo laat dat mensen nu alweer op school, de jongeren, alweer heel erg anti-homo zijn.
3: Ja,
8: dus
3: het is eigenlijk al te laat.
8: Veel te laat om dat te doen.
3: Ja.
8: Discriminatie, agressie. Ja, dat hebben we gewoon in de straat meegemaakt. Dus je wordt weer getuft en uitgefloten.
3: Oh ja?
8: Rare dingen op de schuttingen gekrallen, weet ik veel wat. Dus aan de hand over straat lopen, dat doen we sinds kort weer. Maar we hebben het een paar jaar niet gedaan.
3: Oh ja? Hand in hand over straat, zei je?
9: Ja, hele simpele.
3: Ja. Ja.
9: Ervoor uitkomen dat we bij elkaar horen.
3: Ja.
8: Of dat ik ga de deur uit bij de voordeur een zoen geven van nou, tot vanavond. Dat hebben we ook heel lang niet gedaan. Je gaat eerst om je heen kijken van, oh, nee, niemand.
3: Want inderdaad, als we het dan hebben over de nieuwe burgemeester. Waar vindt u dat hij aan moet voldoen?
5: Luisteren.
3: Ja,
9: zich op een...
5: niet op een afstand.
9: Geen afstand houden. Dus ik wou net zeggen op een...
3: benaderbaar.
9: Gemakkelijke manier. Ja, zich te geven onder de bevolking. Ja,
3: ja. Oké.
1: Ja, de uitkomsten van dit al worden gebruikt bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester van Soest. En dat is in mei volgend jaar. En daar wordt beschreven welk type burgemeester Soest de komende jaren nodig heeft en welke kwalificaties daarbij horen. Dit was een verslag van Melissa Hofland. Where's all my soul, sisters?

0: Het zijn ook weer de zomerse klanken, kan het al bijna zien, van Bertolf, de gitarist. Hier hoorden we net met een prachtige solo, en Daniel Lohuis.
1: Als je op leeftijd bent, dan is het voor iemand uit de LHBTI-gemeenschap vaak moeilijk om jezelf te zijn. Hun hele leven is het ook lastig uitkomen voor je geaardheid. En daarom is het Roze 50PLUS Café dat zondag aanstaande sinds een jaar weer wordt gehouden in Café Koetje in Amersfoort. Mevrouw Groeneveld, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is het Roze 50PLUS Café?
2: Het Roze 50PLUS Café is een plek waar oudere LHBTIAQ'ers zich elkaar kunnen ontmoeten, gezellige dingen doen. En met name zijn we een veilige plek om ouderen, roze ouderen, te ontvangen.
1: Ja, en wat bedoelt u met gezellige dingen doen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld het komende seizoen een open podium waarin allerlei mensen optreden. We hebben een film, we hebben dansen en chansen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Een Ierse middag, een roze bingo. Kortom, we hebben altijd op de meet and greet middagen een activiteit.
1: Ja, en dat is nu voortaan weer elke eerste zondag van de maand. Wat is uw rol daarin?
2: Mijn rol daarin is dat ik de mede-organisator ben van het Roze Senior Meet and Greet Café. En dat doe ik samen met Jessie Kleine.
1: Mm-hmm.
2: En wij zijn de opvolgers van Gon Teunissen en Margreet van Hensbergen. En Gon Teunissen is ons helaas ontvallen. Zij was de drijvende kracht achter het Roze Ontmoetingscafé in Amersfoort. En heeft dat jarenlang gedaan, maar is helaas vorig jaar overleden.
1: Ja.
2: En dientengevolge heeft het ook een poosje stilgelegen. En nu gaan we weer beginnen.
1: Ja, en dat
2: onder een nieuwe naam, Roze Senior Meet and Greet.
1: Ja, precies. En samen met Jessie Kleine kunt u dat dan weer organiseren. Wat is de acceptatie van roze ouderen tegenwoordig? Hoe staat het daarmee? Is dat veranderd in de loop der jaren?
2: Je merkt dat met name in de jaren 70 en 80, toen de homo-emancipatie gegroeid was en er volop openheid was en mensen niet of veel minder gediscrimineerd werden dan nu. En er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Dat is allereerst social media. Wat een plek is waar mensen leeg kunnen lopen op de LHBTIAQ-gemeenschap. Neem ook bijvoorbeeld onze minister-president die ook de nodige haatmail krijgt. Dat komt door de menfluencers, maar dat komt ook door het politieke klimaat dat het voor roze ouderen beduidend slechter aan het worden is.
1: Ja.
2: En zo ook, en dat baart met name ook de ouderen veel zorgen, zo van dat ze zich minder zichtbaar zullen maken in de publieke ruimte. En met name ook de roze ouderen in de verzorgingshuizen, mm-hmm. die duiken weer de kast in, omdat ze zich zo onveilig voelen. En met name met het Roze Senior Meet and Greet Café willen we zorgen dat mensen een veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten. Want het is niet vanzelfsprekend dat roze ouderen in het uitgaansleven zich begeven.
1: Nee.
2: En dan wordt het heel lastig om mensen te ontmoeten.
1: En wat merken mensen?
2: En daar willen we dus een plek voor zijn.
1: Ja, dat is heel mooi. Want hoe gaat het met mensen in verzorgingstehuizen? Wat merken zij dan van de verminderde acceptatie van hun geaardheid?
2: Nou, er zijn huizen waarbij mensen uitgesloten worden. Dus dan is er een tafel en dan mogen mensen er niet bij zitten. Er wordt vaak gesproken over kleinkinderen en heel veel LHBTIAQ'ers hebben geen kleinkinderen of kinderen überhaupt. En er wordt dus weinig gesproken over hun leefwijze en zienswijze en dat ze gezien worden. En daarnaast, zo van, gaat het ook soms wel eens verder. In de zin zo van dat eigenlijk dezelfde mechanismen als op scholen waar gepest wordt. Ook ouderen, LHBTI'ers in de verzorgingshuizen, dus bespuugd worden, aangereden worden met rollators. Noem maar op, of nog erger uitgescholden worden.
1: Hmm. Nou. En wat is daar dan aan te doen? Je zou toch denken dat
2: wat daar aan te doen is, ja, is dat er bewustwording moet komen bij de mensen die er werken. Dus dat ze er zijn. Dus niet dat ze ervan opkijken, maar dat ze een aandacht hebben en respect hebben voor dat iemand ook een andere levenswijze kan hebben in vergelijking met de overgrote heteromeerderheid, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En dat is de ene kant. Andere kant is dat wij als Roze 50+, want dat is de organisatie waar ik voor werk, is dat er trainingen gegeven moeten worden zodat mensen ook niet meer handelingsverlegen zijn. En ik zeg altijd maar zo, je kunt een kop koffie neerzetten voor iemand of je kunt een kop koffie geven. En dat is een wezenlijk verschil, namelijk met aandacht en respect naar de ander optreden, zodat en ook ingrijpen op het moment dat er sprake is van discriminatie.
1: Ja, en zo heeft u gelukkig een veilige haven gecreëerd elke eerste zondagmiddag van de maand in het Roze 50+ café wat weer gaat beginnen. De wethouder komt langs, maar u kunt ook nog wel wat vrijwilligers gebruiken in uw organisatie, begrijp ik.
2: Jazeker, mensen kunnen zich aanmelden als ze wat willen doen binnen de organisatie Roze 50+. En dat is allemaal te vinden op de site van roze50plus.nl.
1: Ja.
2: Als ik het zo heb onthouden. En daar staat alle informatie op en mensen kunnen zich aanmelden.
1: Heel goed. Mevrouw Groeneveld, heel veel plezier en succes aanstaande zondagmiddag.
2: Dank u wel. We gaan er een mooie middag van maken met een gigantische hommage aan Gon Teunissen die dit in het verleden gedaan heeft.
1: Dank u wel voor uw tijd.

0: Sam Cooke.
1: Heerlijk, 1963.
2: Goeie uitzending, Gideon.
1: Dankjewel, Arjan. Jij ook.
2: Ja, absoluut.
1: We gaan richting het weekend bewegen.
2: Ja, fijn dat je in ieder geval bent afgestemd op Eemland. Actuele samenwerking in Nieuwsplein 33 en Eemland 1, zoals je weet. En wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. En we kunnen ze ook ons volgen op de socials, Facebook, Instagram, TikTok. Het kan allemaal. Tot maandag. Dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Musk. Tot nu. Dag.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Coldplay en Beyoncé en Him for the Weekend ook in excess. En Disappear.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburgers Goed voor deze vrijdag 2 oktober 2026 op Eemland 1. En tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En dat doe ik niet alleen. Nee, ik krijg hulp van Mary McGregor. En die zit in de tijdreis naar het jaar 1976. We draaien 3 platen uit dat jaar. Ook Adina Howard en VNV Nation staan op de gastenlijst voor dit uur van Spakenburgers Goed op Eemland 1. Ja, jouw streekomroep voor Baren, Soesterberg, Spakenburg, Bunschoten, Eemdijk, Zevenhuizen, Amersfoort. Mag meedoen, tuurlijk. Welkom, zeg ik. Leusden ook. Van harte welkom. En trouwens, iedereen... Van harte welkom. Over 288 dagen, dat je het even weet, is het weer zomervakantie.
2: Papa, koffie?
1: Ja, lekker, bakkie. Nu, muziek met kwaliteitsgarantie op je radio. Ja, je hebt platen die zijn goed, je hebt platen die zijn mooi, je hebt platen die zijn leuk. En dit is gewoon een, wat mij betreft, eentje in de categorie kwaliteit. Gewoon een goede plaat. Find the River, terug naar 1992. Dit is

0: Dire Straits en Brothers in Arms.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dit klinkt als een afscheid op een slagveld. Een soldaat kijkt naar de kameraden om hem heen en beseft dat ze samen door dezelfde hel gaan. Terwijl het einde dichtbij komt. Bergen, mist en stilte. Ze staan tegenover het geweld dat mensen elkaar aandoen. De boodschap is scherp. Grenzen en vlaggen maken vijanden van mensen die dezelfde wereld delen. Het lied ontstaat in de schaduw van de Falklandoorlog tussen Groot-Brittannië en Argentinië en krijgt daardoor extra lading. Toch noemt de tekst nergens een concreet conflict, waardoor het verhaal veel breder voelt. Brothers in Arms sluit in 1985 het gelijknamige album af dat uitgroeit tot een wereldwijd succes en als eerste album meer dan 1 miljoen exemplaren op cd verkoopt. In Nederland is Brothers in Arms als eerste single, ja, eigenlijk geen succes. Geen top 40 succes, maar in 1989 krijgt het alsnog een hitnotering wanneer het samen met Money for Nothing opnieuw wordt uitgebracht. En die combinatie komt niet verder dan plek 27 in de top 40. Desalniettemin, dit is zo'n plaat waar die notering in de top 40 vrijwel niets zegt. Want dit is, ja, gewoon een goede plaat. Iedereen die het kent en heel veel mensen die het kunnen waarderen. Brothers in Arms, een juweeltje van Dire Straits hier op de radio. Lenny Kravitz onderweg met I'll Be Waiting. Maar hier is Luna, dit is Liefste.

0: Lenny Kravitz, I'll be waiting.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
5: Straks gaan we een tijdreis maken, we gaan terug naar 1976. Drie platen heb ik voor je uit dat jaar. Ook Joni Mitchell. En ja, die gaat nog verder terug, 1970. Big Yellow Taxi, maar eerst Adina Howard terug naar de 90s. 1995 om precies te zijn. Het is Freak Like Me.

0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1976. Nederland zucht onder extreme hitte en droogte. De hittegolf houdt 17 dagen aan en het neerslagtekort loopt op tot 361 mm. In Den Haag vindt het Eurovisie Songfestival plaats. Brotherhood of Man wint met Save Your Kisses for Me. Sandra Rehmer vertegenwoordigt Nederland. Ja, en op televisie verschijnt voor het eerst Sesamstraat. De Lockheed-affaire raakt het Koningshuis. Een onderzoekscommissie concludeert dat prins Bernhard zich ontvankelijk toont voor ongeoorloofde aanbiedingen van vliegtuigbouwer Lockheed. Hij trekt zich terug uit zijn publieke functies. De zaak rond Pieter Mente houdt politiek en publiek bezig. Als justitie hem wil aanhouden vanwege oorlogsmisdaden, blijkt hij gevlucht. In december volgt zijn arrestatie in Zwitserland. Een andere mijlpaal vindt plaats in Almere. Daar betrekken de eerste 100 bewoners hun nieuw gebouwde woningen. 1976. Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary. Ook Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. En Boney M. Dit is Daddy Cool.
2: She's crazy like a fool.

Drie keer 1976 in de tijdreis Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary. Hun enige top 40 hit en het wordt meteen de nummer 1 hit en blijft 12 weken in de lijst staan. 3 weken lang staat de plaat bovenaan. Daarvoor Mary McGregor met Torn Between Two Lovers. De single verschijnt eind 1976, maar komt eigenlijk pas in maart de top 40 binnen. Maar ja, het is toch echt een plaat uit 1976. Hij bereikte nummer 14 als hoogste positie. En dan natuurlijk Boney M met Daddy Cool. 14 weken in de top 40 en bereikt de nummer 3. Verzoekjes voor de tijdreis. Mail maar even. larry.koelewijn@eemland1.nl. VNV Nation zometeen met Nova. Maar eerst prachtige liedje van Carol G samen met Bruno Mars. Dit is...

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht en werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Shakira en Burna Boy en Die Die. Ook Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.
2: Goedemorgen.
1: Ja, eind van de maand, dan is het weer zover. Dan kunnen we met z'n allen die klok weer backturnen, zeg maar. Want dan gaat de wintertijd alweer in. Ja, eind van de maand, toch? Ja, laatste weekend van oktober. Ja, dus duur nog even. Ja, maar het is vandaag 2 oktober 2026 op jouw streekomroep Eemland 1. En als het goed is... op alle andere zenders ook. Op zich zou dat logisch zijn, ja, ja. Hey, tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En dit uur krijg ik hulp van onder andere Gigi D'Agostino. Ja, hoe? Ja, Gigi D'Agostino. Ja, had een hit in 2002 met L'Amour Toujours. We hebben Cressip in Doubleplay. We hebben Something Happens met het liedje Parachute. Prachtig liedje van Laura Pausini ook. Staat allemaal op de gastenlijst van dit uur Spakenbrugsgoed op jouw streekomroep Eemland 1. En deze ook uit 2019. Lauren Daigle, prachtig liedje. Dit is You Say. I keep

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Iedereen zit maar aan mijn hoofd te zeuren. Die kleren die je draagt kunnen echt niet meer, zeggen ze dan. Je das is te groot en met dat kraagje kun je al helemaal niet meer rondlopen. Die mensen vragen zich vervolgens af waar ik de afgelopen 20 jaar heb gezeten. Zo ouderwets loop ik erbij. Ja, en ondertussen geven ze zelf kapitalen uit aan versleten kleren. Maar ja, dat is nou eenmaal de mode, zeggen ze. Of neem de auto nou eens waar ik in rijd. Ik zou eens naar downtown New York moeten gaan om te kijken in wat voor auto ik echt zou moeten rijden. Liefst een blauwe Continental, vertellen de meeste mensen me. Maar eerlijk gezegd kan het me helemaal niks schelen. Nog even en ik moet in een oranje broek en een roze trui rondlopen. Dan zie je er pas echt hip uit, hoor ik ze nu al tegen me zeggen. Nou, mij niet gezien. Laat ze maar kletsen in al die tijdschriften over wat in is en uit. Dat gebeurt al jaren en dat zal altijd zo blijven. Neem nou bijvoorbeeld muziek. Elke keer is er weer een of andere nieuwe band waar iedereen het over heeft. Of een nieuwe rage. Dan is het weer funk, een week later punk. En op een ander moment is het oud spul dat opnieuw ontdekt wordt. En inmiddels heeft iedereen het dan over het zoveelste nieuwe geluid. Maar voor mij klinkt het allemaal hetzelfde. Hoe je het ook speelt, voor mij is en blijft het gewoon rock'n'roll.

0: Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me uit 1980. En met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal.
1: Papa, ga je nu een historisch feitje... een historisch feitje voorlezen?
0: Ja, op dinsdagavond 2 oktober 1951 om 8:15 begint officieel het Nederlandse televisietijdperk. Vanuit Studio Irene in Bussum heet omroepster Jeanne Roos de kijkers welkom. En dat zijn er nog niet zoveel. Verspreid over Nederland staan ongeveer 500 televisietoestellen. Ja, dan heb je nog eens kijkcijfers. Staatssecretaris Jo Kals opent de avond, maar doet dat bepaald niet met enthousiasme. Hij waarschuwt dat televisie mensen passief kan maken en tot vervlakking kan leiden. Techniek moet een middel blijven, zegt hij, anders dreigt die zelf meester en tiran te worden. Voor veel Nederlanders speelt de discussie nog helemaal niet. Want een eigen televisie, ja, die is peperduur. En wie er geen heeft, ja, die kan bij kennissen kijken of verzamelt zich voor de etalage van, jawel, de radiohandelaar. Alright, TV dus, 1951, 2 oktober, begon de Nederlandse televisie. Something Happens met Parachute onderweg na Nijlhoorn. Dit is Dinner Party. Pick

0: je praat.
1: 1990, Something Happens met Parachute.
2: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
1: Ja, hoog tijd.
3: Het laatste nieuws.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
5: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Onderweg Big Mountain en Baby I Love Your Way uit 1994. Zometeen ook een dubbelplay aflevering met twee keer Crescent. Maar eerst gaan we terug naar 1984. Nick Kershaw en The Riddle.

0: Oeh, baby, I love your way. 1994.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Ja, Cressup breekt rond 2000 in één klap door met I Would Stay. Jacqueline Govaert schrijft het nummer als tiener na een ruzie met haar moeder. Het gaat over dat moment waarop je denkt dat je het leven helemaal begrijpt, maar ontdekt dat het toch anders zit. In 2009 neemt Cressup afscheid. Maar 10 jaar later zijn ze weer bij elkaar. Shot in the Dark verschijnt in 2025, vorig jaar, en draait om niet eindeloos wachten op het perfecte moment. Niet alles valt te controleren. Dus soms moet je maar gewoon die kans pakken en zien waar je uitkomt. 2 keer Cressup met 25 jaar ertussen. Eerst, inderdaad, I Would Stay. Cressup in double play.
2: If this is true.

Shot in the Dark van Cressup. En je hoorde ook van diezelfde Cressup I Would Stay. Want dubbele punt in dobbelplay. Ja. Zit er weer op voor deze vrijdag. Althans bijna. Op twee platen na zit het erop. En ja, twee verschillende platen. Ik laat je achter met Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours straks na dat prachtige liedje van Douwe Bob. Note to Self. Wat een mooi liedje is dat. Ik zeg een heel fijn weekend. En graag tot volgende week donderdag om 10:00 voor een nieuwe editie van Spakenaarschot. Tot later. I can still-

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. De morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is 2 oktober. Dit is Eemland Actueel, de gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
3: Mensen op leeftijd uit de LHBTI-gemeenschap moeten vaak al hun hele leven hun geaardheid geheim houden. Zondagmiddag is er na een jaar weer eens een roze 50-plus café in Amersfoort en daar kunnen ze wel zichzelf zijn. De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach raakt mensen in het hart. En ook in dat van Floor Hennekes van de Bachkonterij Baarn. Inwoners van Soest hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Hoe denken de Soesters over op straat over dit profiel? En na de eerste plaat bellen we met filmproducer Reda van Putten. Hij maakt het tweede deel van Halloween kinderfilm Hallo Wiebe, die zijn wortels heeft in Amersfoort.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjen.

0: Last Train Home van John Mayer.
1: Ik denk dat je wel weet wie we moeten bellen.
2: Hallo Wiebe.
3: Het tweede deel van de Halloween-film voor kinderen, Hallo Wiebe, draait in meer dan 90 bioscopen in Nederland. En naast regisseur Ivan Hidayat is ook de producer Reda van der Putten in Amersfoort er. Goedemorgen, Reda.
4: Goedemorgen.
3: En een tweede deel na een jaar na het eerste alweer uitbrengen. Dat betekent dat het eerste deel heel succesvol was.
4: Ja, nee, zeker. We hadden bijna 90.000 bezoekers voor de eerste Halloween-film en de eerste Amersfoortse speelfilm in de bioscoop vorig jaar. Dus we zijn gelijk bezig gegaan om binnen een half jaar eigenlijk bijna deel 2 te maken.
3: 90.000 bezoekers. Is dat een beetje gemiddeld voor een Nederlandse film? Of ga ik nu, ben ik te enthousiast?
4: Dat is bovengemiddeld, hoor. Er zijn heel veel films die in Amsterdam worden gemaakt met filmfonds, steun en dergelijke, die dat niet halen. Ja, wij zijn met een klein team, weten wat de doelgroep leuk vindt. En filmen natuurlijk een paar mooie scènes, het mooie Amersfoort. En dan lukt het ook om iets moois te maken waar veel mensen heen willen.
3: Ja, want er zitten wel wat scènes in Amersfoort in, begrijp ik.
4: Nee, zeker. Deze keer stond er in het script dat Wiebe en zijn team van beveiligers op zoek gaan naar het woonhuis van de grote misdadiger, Sam Heen. En de regisseur had dat geschreven. En ik zeg, ja, dan moeten we toch een mooi plekje voor vinden in Amersfoort. Dus ik ben een beetje rond gaan kijken. En dan kom je natuurlijk uit bij het huis met de paarse ruitjes. En de mooie brug bij de Bollenburg. Dus dat was het mooiste plekje van Amersfoort waar ik graag wilde filmen. En dat is gelukkig daar een hele mooie scène hoe ze op zoek gaan naar sporen van de grote boef.
3: Ja, dat is de Zuidsingel daar, als ik het goed heb.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus we stonden daar op een donderdagochtend, als ik het goed heb, in maart stonden we daar te filmen. Ik denk, ochtends 8 uur, het zal wel rustig zijn. Nee hoor, de eerste Duitse toeristen stonden al op de brug. Dus als je op het mooiste plekje van Amersfoort wil filmen, moet je ook maar rekening houden met toeristen tegenwoordig.
3: Ja, precies. Het wordt steeds populair, dat mooie Amersfoort. Zo is het nou ook eenmaal. En nu een tweede deel. Terwijl de bioscoopketens voor het eerste deel niet echt heel positief waren op de kans van succes. Waarom waren zij wat minder enthousiast?
4: Nou ja, kijk, we zijn de enige Nederlandse film eigenlijk die het probeert om zonder subsidies iets moois te maken en zonder BN'ers erin. We hebben hele goede acteurs, die kunnen echt wel wat. Maar als je na het concurrerende bioscoopaanbod krijgt, zie je toch vooral de Jolande Kabaus en dergelijke langskomen. Die elke half jaar weer een nieuwe film maken. Wat dat betreft was het heel gedurfd dat we dit met z'n drieën aandurfden. En samen met Jeffrey de Graaf, onze uitgever, die daar voor in staan, dat wij iets moois konden maken. Dus het was lastig om binnen te komen, maar toen ze de film zagen, dacht iedereen, ja, dit is zo leuk, dit gaan we concreet uitbrengen. En het publiek vond het ook gelukkig.
3: En dat slaat aan, ja. En naast, jij bent, Ivan Hidayat is ook een Amersfoorter. En er is ook nog een Nijkerker betrokken, volgens mij.
4: Ja, Jasper ten Hoor, die woont al heel wat jaren in Nijkerk. En we hebben ons kantoor in Amersfoort. En zo hebben we elkaar toevallig ook hier ontmoet. Samen met Jeffrey de Uitgever, ook een Amersfoorter, die ook hier toevallig kwamen elkaar een keer tegen bij een filmmeeting in De Lieve Vrouw. En toen dachten we, ja, die plannen voor die film moeten we gewoon samen gaan verwezenlijken.
3: En dat het een kinderfilm moest zijn, was altijd al duidelijk.
4: Nee hoor, de eerste plannen waren zelfs voor een tienerfilm. Maar ja, tieners gaan nooit naar een Nederlands gesproken film eigenlijk, dat was het. Dus dan hebben we samen besloten, ja, we maken er toch een iets jonger verhaal van. Maar ook de recensies weer in de Volkskrant en in alle andere bladen vorige week, die zijn zo positief, dat is ook leuk voor volwassenen. Dus eigenlijk de enige film waarbij ouders niet in slaap vallen als ze met hun kinderen komen. En kinderen kunnen niet in slaap vallen, want daarvoor is het eigenlijk te eng ook weer.
3: Mm-hmm. Dat is precies een goede balans.
4: Een goede balans. Ja, dat staat ook in alle reviews inderdaad.
3: En wat is de succesformule? Formule hier dan in geweest?
4: Simpel, herkenbaar en grappig. We krijgen ook wel eens te horen, ook in het buitenland, waar we een beetje onze film ook laten zien natuurlijk. Ja, waarom zit er helemaal geen kind in een kinderfilm? Hè? Als je kijkt naar dingen zoals het zakmes, ja, dat gaat over kinderen. Home Alone, je hebt een kind erin.
3: Ja, dat is maar de hoofdrol bedoel je, denk ik. Hè? De hoofdrol is daar door een kind gespeeld.
4: Maar ook de bijrollen hebben we ook geen kinderen. Maar denk maar even aan Mr. Bean. Mr. Bean vinden kinderen ook geweldig, terwijl het eigenlijk origineel was bedoeld voor volwassenen. Dus zo hebben we Duncan Meijering, onze geweldige acteur die Wiebe speelt, die is gewoon eigenlijk ook zelf ook een groot kind. En zo hebben we de rol ook voor hem hebben geschreven. Waardoor het dus heel erg aanslaat dat iemand een beetje lomp is. En een beetje Mr. Bean eigenlijk, Jack Black-achtig karakter. Dus dat spreekt je kinderen heel erg aan. En uit onze andere projecten wisten we ook dat kinderen houden van oma's. Dus wij hebben een oma in deel 2 die met een nerfgun op een robot schiet. ja, dat vinden kinderen geweldig. Een oma die, die rare taal uitslaat en zo. Ja, dat is heel herkenbaar dat ze een oud iemand zien, maar niet hoe die ermee omgaat met vechten tegen een robot.
3: Nee, precies. Dit heeft allemaal weer te maken rond de groeiende populariteit van Halloween. Hoe kan je dat verklaren dat het in Nederland steeds populairder wordt? Want we hebben al Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, het hele najaar zit ramvol met feest.
4: Ja, het is natuurlijk weer de Amerikaanse invloeden, hè, die overslaan, waardoor steeds meer mensen het vieren in kleine kring of in de winkels liggen. Ook de Halloween spullen komen bijna gelijk met de Sinterklaas pepernoten. Dus ik denk dat vooral de Amerikaanse invloeden zijn die het overslaan. En mensen houden ook wel van giechelen. Sint Maarten was natuurlijk vooral het snoepfeest, terwijl het giechelen is toch meer de Halloween-invloed. Dus daar houden mensen ook van. Hè. Daarom filmen we ook, naast Amersfoort filmen we een week in een pretpark in Noord-Limburg, Toverland. Waar ze een enorm groot Halloween-feest hebben, wat veel kindvriendelijker is dan bijvoorbeeld bij Walibi, wat we hier dichter bij huis hebben.
3: De Fright Night hebben ze bij Walibi, ja.
4: Ja, precies, ja. Hè. Ze hebben de Halloween Nights hebben ze bij Toverland, wat veel kindvriendelijker is. Daarom kunnen we daar heel mooi filmen en hele mooie decors. Dus ja, we wisten gewoon dat het populair was.
3: Je hoeft er zelf niet heel veel decor te bouwen, dat was er eigenlijk al.
4: Ja, sowieso de achtbanen. Dan nemen we heel wat pompoenen ook zelf mee. Maar heel veel achtbanen en ook Halloween-versiering hebben ze daar ook al. Ja, dus dat helpt wel om het toch te kunnen maken met een klein team.
3: Dat maakt het allemaal weer mogelijk. En zo draait hij in meer dan 90 bioscopen. Dat hoop ik, houden dat nog een aantal weken vol tot voorbij Halloween. Dat zou heel mooi zijn. Dan is de vraag, komt er een deel 3 of gaan jullie nu iets heel anders doen?
4: Nou, we hebben nog wel genoeg verhalen voor deel 3, hoor. Dus als er genoeg bezoekers komen, dat weten we over een paar weken inderdaad, dan gaan we zeker die verder uitwerken. En het zijn bijna 120 bioscopen ondertussen ook, hoor. Dus het groeit ook snel. Elk dorp en stad in Nederland heeft wel een bioscoop waar we gelukkig te zien zijn.
3: Geweldig. Nou, Reda, succes met de film en alvast een heel goed Halloween.
4: Heel erg bedankt. Happy Halloween.

0: Uit 1982. Colonering met Twilight Zone. Ja. Sorry,
1: Arjan. Ja, we moesten er even op lachen. Maar goed, het dus klinkt in ieder geval heel anders dan de kerkmuziek van Johann Sebastian Bach. En dat raakt mensen in het hart al meer dan 300 jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Aanstaande zondag rond zijn muziek over de lippen van Floor Hennekes. Een van de koorleden van Bach-conterij Baren. Floor Hennekes hebben we nu aan de lijn. Floor, goedemorgen.
2: Een goedemorgen.
1: Wat is er nou zo speciaal aan Bach? Kan je dat eens in een paar zinnen samenvatten?
2: Ja, nou, daar is natuurlijk niet één antwoord op mogelijk. Want Bach maakt het eigenlijk voor iedereen heel persoonlijk. Dus ik kan vertellen wat het nou voor mij zo, wat het voor mij doet. Bach past eigenlijk bij alle emoties. Bach raakt je altijd. Bach is heel persoonlijk. Dus ik kan vertellen wat het nou voor mij zo, wat het voor mij doet. Bach past eigenlijk bij alle emoties. Bach raakt je altijd. Bach kan je blij maken. Bach kan je verdrietig maken. Bach kan je

0: heel ingetogen muziek. Het is muziek die je altijd die je raakt. Of je nou gelovig, Bach was een heel gelovig mens. Dus zijn muziek is, zeker ook de koormuziek, heeft altijd een religieus karakter. Maar ook mensen die totaal niet gelovig zijn, die worden daardoor geraakt door de muziek, door de woorden. Dus ja, dat is wat Bach voor mij betekent. En ook muziek die ik al heel lang zing. Bij een ander ensemble, ik bel nu eigenlijk met jullie vanuit de Bachkanterij Baren, waar ik secretaris ben en ook meezing. Maar ik zing ook bij andere ensembles en daar zing ik al meer dan 20 jaar Matthäus Passion. En die is elk jaar toch ook weer nieuw. Ik ontdek altijd weer nieuwe dingen en je raakt daar dus nooit op uitgekeken.
1: Nee, het is altijd een feestje dan, hè, als koorlid van Bachkanterij.
0: Ja, het is echt een feestje bij de Bachkanterij Baren. En een feest wat we graag met zoveel mogelijk mensen willen delen. Mm-hmm. Aanstaande zondag kan dat weer. Zondag 4 oktober zingen we om 19:30 s'avonds in de Pauluskerk. En daar brengen we dan het openingskoor van een kantate van Bach met ons koor en orkest. En ook een andere volledige kantate met twee prachtige solisten, met een tenor en met een alt. En daar is veel te beleven, ook qua stralendheid. Het zitten maar liefst drie hobo's in, er zit een trompet in. Dus het is echt een feest.
1: Dus de oogjes gaan af en toe dicht?
0: Dat denk ik wel, ja. Als je dat zo ziet, dan zie je mensen inderdaad met de ogen dicht luisteren en die laten zich meenemen. En op die manier werkt de muziek ook heel ja, echt één op één. En ook om dat met elkaar te beleven, is dat gewoon heel erg mooi.
1: Ja, je laat je natuurlijk ook zelf meenemen als je zingt. Bijvoorbeeld, Christus is mijn leven.
0: Ja, klopt.
1: En dat wordt voorgedragen. En deem hem ere zijnes namens.
0: Ja, precies.
1: Zijn dat nou moeilijke stukken?
0: Ja, het is altijd ja, wat is de definitie van moeilijk? Het vraagt altijd een gedegen voorbereiding. Mm-hmm. Dus iedereen studeert dat thuis in. We hebben gisteravond repetitie gehad. We hebben dit keer een gastdirigent, Nelly Todorova. En dan komt het bij elkaar. Nou, dat is alweer heerlijk. Want dan heb je dat thuis in te zitten studeren. En dan ga je dat met elkaar doen. En het is het zijn twee stralende en op sommige momenten ook heel ingetogen stukken die tot nadenken stemmen. En die dus ook heel feestelijk zijn om te zingen. Ja. En je moet je daar zeker serieus op voorbereiden. Ja.
1: Bach betekent, fuga's. Zitten daar fuga's in?
0: Ja, hier zitten zeker ook fuga's in. Hier zit in een van de delen zit maar liefst een vijfstemmige fuga. Dus een bepaald lijntje wat steeds herhaald wordt door de diverse stemmen binnen het koor en ook in het orkest. En die klinken door elkaar heen. En er is een hele strakke, goed geregelde orde in de muziek van Bach. Dat geeft ook een goed gevoel. Dat voel je eigenlijk op de ondergrond, in de ondergrond, dat het klopt. Mm-hmm. En ondertussen is het ook gewoon heel fijn om naar te luisteren. En is het inderdaad een feest om het uit te mogen voeren.
1: Ja, het is zondag dat jullie het opvoeren. Waar voeren jullie dat op? Dat heb ik even hier niet helemaal rond.
0: Nee, nou dat heb ik gelukkig wel. We zingen dat op in de Pauluskerk op de Brink in Baren. En dat begint om 19:30. En het programma duurt ongeveer een uur. En omdat wij onze passie voor Bach met zoveel mogelijk mensen willen delen, is de toegang altijd vrij. We vragen na afloop een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wij huren allemaal professionals in. Naast de basis die we zelf leveren, hebben we een professionele dirigent. In dit geval twee professionele solisten. Professioneel continuo, dus de orgel en de cello en de concertmeester. Dat zijn allemaal professionals. Ja. En wij zijn goed geoefende semi-professional CQ, zeer ervaren amateurs. En dat doen we dus aanstaande zondagavond in Baren in de Pauluskerk.
1: Ja, en hoe laat is dat?
0: Om 19:30.
1: Oké, nou goed, als dat afgelopen is, dan gaan jullie langzamerhand weer beginnen aan de Matthäus, hè?
0: Ja, dat doen we met dit ensemble niet, maar de Matthäus is natuurlijk inderdaad in de passietijd. Eerst komt daarvoor nog het Weihnachtsoratorium met kerst. Bach heeft eigenlijk voor elke gelegenheid zijn muziek op papier gezet. En die wordt ook heel erg enthousiast in Nederland en over de hele wereld uitgevoerd. Het volgende optreden van de Bachkanterij Baren is met aller zielen, is ook een jaarlijks traditie. Op 1 november zingen we dan in de Nicolaaskerk in Baarn, 's middags om 19:30.

0: En daar is een ook een prachtig programma met ook veel a cappella muziek. Dus alleen het koor zonder begeleiding van het orkest. En daar is de gelegenheid voor de luisteraars om een kaarsje te branden voor dierbare overledenen.
1: Dat is heel netjes. Nou, blijft in ieder geval, ondanks voor die overledenen, dan een feestje voor alle koorleden van de Bach-Conterij in Baren.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Floor Hennekes, mag ik jou danken en succes in ieder geval aankomende zondag.
0: Hartelijk bedankt voor jullie aandacht en een fijn programma gewenst verder.
1: Dank je wel.
0: Dank je. Dag hoor.

0: En Sophie van Otten en Elvis Costello voor de Stars.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En over sterren gesproken, hoeveel sterren krijgen we van Klaas Bijker als het gaat om het weer in het weekend? Klaas, goedemorgen.
3: Weer in het weekend? Niet al te veel sterren, maar het is wel overwegend droog. Maar de temperatuur is een graad of 18. Dus dat is 8 graden lager als we gehad hebben afgelopen week met de regen die erbij is gekomen.
2: Ja, hoe kwam eigenlijk die warme wind? Ik bedoel, het kwam alleen uit het zuiden, dat begrijp je natuurlijk wel, maar het was aanhoudende zuidenwind.
3: Ja, dan is er een brongebied uit Zuid-Europa dat rechtstreeks op ons afkomt. En Zuid-Europa is natuurlijk ontzettend warm. De Middellandse Zee heeft de recordtemperatuur, dus dan wil het wel warm worden.
2: Ja, het was wat zweterig.
3: Ja, broeierig.
2: Broeierig, precies.
3: Ja.
2: Is dat normaal voor de tijd van het jaar?
3: Broeierig, het is meer wat bij de nazomer hoort. Maar we zitten op de drempel van nazomer en herfst. Hè, dus ja. Dat kan nog.
2: Ja, komt er nog een Indian Summer aan?
3: Lijkt er een beetje op, omdat het de komende dagen wel overwegend droog is en af en toe een zonnetje is, niet al te veel wind. Dus dat stilstaande weer, een beetje warm in de herfst, dat hebben we een beetje. Mm-hmm. Maar er komt een einde aan, want vanaf midden volgende week komen we toch in normaal depressieweer, misschien wel herfstachtig, met flink wat regen en vooral over een week. Dus we moeten even voorzichtig zijn, maar het zit al heel lang in de verwachting. En temperaturen die zelfs onder de 15 graden komen. Dus dat wordt even wennen.
2: Ja, de jassen.
3: Trui bij de hand, jassen bij de hand, eventueel regenkleding.
2: Ja.
3: Dus.
2: En dan gaan we het weer beleven. Kortom,
3: de komende dagen nog droog met temperaturen die normaler zijn voor de tijd van het jaar. Wel nog te warm, dus een graad of 20, 18 tot 20 graden. Weinig wind, vrij veel zon, misschien mist in de ochtend. En daarna, midden volgende week, begint het regengedeelte van het weer.
2: Bah. Geen bah, maar bah.
3: Ja.
2: Precies. Klaas, mag ik je danken?
3: Graag gedaan.
2: Tot maandag.
3: Tot maandag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: En hoewel het weer de tropische sferen gaat verlaten, was dit toch echt Tropical House gemaakt door Kygo en Max McNowen met Take Me Back.
1: Wat gaan we dat missen, de zomer. Maar goed, inwoners van Soest hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Maar hoe denken de Soesters op straat over Mets en over het nieuwe profiel van deze burgervader? Onze collega Melissa Hofland ving de kwalificaties op tijdens de markt in Soest. En dat was gisteren. De eerste vraag is van haar: wat vond u van burgemeester Mets?
2: Ik heb er geen mening over, eerlijk gezegd.
3: Hoe vindt u dat de burgemeester het gedaan heeft, burgemeester Rob Mets?
2: Ik vind een leuke man. Hij doet het goed. Hij is toen mijn moeder 100 werd. En mijn moeder wilde het altijd al zo graag. En toen werd ze ouderdomsdement, maar ze was nog prima. En toen is hij bij de geweest. Nou, dat vond ze geweldig. Dus ja, daar heb ik nog een leuke foto van.
3: Ah, geweldig. Ja. Oké.
2: Ik vind het een leuke man.
3: Wat vond u van burgemeester Rob Mets?
4: Wat ik ervan vind?
3: Ja, wat vond u van hem?
4: Nou, ik vind hem wel een aardig vent verder, hoor.
3: Ja?
4: Je ziet hem ook wel een beetje lopen. Zoals bij de gildefeesten weer, liep hij geregeld. Ja, ik heb verder niks met die man natuurlijk, hè.
3: U kent hem verder niet. Maar,
4: nee.
3: Maar ik kan me voorstellen dat u misschien wel eens nadenkt over hoe hij het ook qua beleid gedaan heeft wellicht.
4: Nou ja, volgens mij wel goed.
3: Ja?
4: Ja. Ja, want hij is nou wel toch wel een paar keer hier gekozen, toch?
3: Ja, zeker.
4: Waar zou hij wezen eigenlijk?
3: Een paar termijnen is hij wel geweest.
4: Ja, nou, ik heb in de tijd nog Benting meegemaakt, hè.
3: Dus ik ben even benieuwd of ik aan jullie mag vragen wat jullie van de oude vonden en waar de nieuwe aan.
5: Ja, de oude voldoen. Prima.
3: Ja, de oude prima?
6: Ja. Ja, weer zo een.
3: Weer zo eentje?
6: Ja. Die op zich wel lid van de partij is, maar toch boven de partijen staat.
3: Wel lid van de partij, maar wel boven. En dat deden hun vorige goed.
5: Ja, zeker. Ja, ook voor nieuwkomers is hij heel leuk.
3: Okay.
5: Neemt hij je mee naar Oud Soest.
3: Ja?
5: Met een groepje mensen.
3: Uh-huh.
5: En dan samen naar het café daarna.
3: Ja.
5: Dat vind ik ook echt leuk.
3: En hoe komt het dat jullie de burgemeester zo goed hebben leren kennen?
5: Nou ja, door zulke dingen dus, hè.
3: Ja. Maar dan vindt
6: hij
3: dus ook
6: dat hij zich mengt onder de bevolking.
3: Ja.
6: En niet alleen maar in een ivoren toren.
5: Nee, weet je waar die ook altijd is?
3: Nou?
5: Op iftarmaaltijd.
3: Oh ja.
5: Een hele grote van 50 personen in balans.
3: Oh ja. Is een burgemeester belangrijk om je ook in een gemeente thuis te voelen?
5: Misschien niet.
3: Niet per se?
5: Nee.
6: Het hangt er vanaf van wat voor persoon hij is.
5: Ja, maar ik kan me toch best wel thuis voelen in de gemeente als die burgemeester niet in mijn ogen.
3: Ja.
6: Ja, dat denk ik wel.
3: Dat is niet afhankelijk van de burgemeester.
5: Nee.
3: Als u nou nu tegen mij moet vertellen van wat vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester, wat zou u dan zeggen?
4: Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje op dezelfde voet doorgegaan is als dit.
3: Oké.
4: Het gaat wel goed zo.
3: Ja, en moet het een man of een vrouw zijn?
5: Liefste man.
3: Een liefste man?
5: Ja.
3: Ja, waarom? Het
5: heeft wat overwicht.
3: Oké.
5: Dat heeft wat overwicht. Er zijn natuurlijk best vrouwen die het goed kunnen, maar ik ben wel erg van de man.
3: Oké.
5: Ook in de kerk.
3: Ja.
6: Hij of zij moet wel de kwalificaties hebben. Dus,
3: ja. De kwalificaties die zijn belangrijkst.
7: Nee, ik weet niet. Misschien iets voor jongeren bijvoorbeeld. Misschien of zo. Ik weet het ook eigenlijk niet.
3: Zou je niet eens een jonge burgemeester willen misschien?
7: Maar mij doet heel veel uit. Ja, ik ben er ook niet echt heel veel van.
3: Nee.
7: Maar
8: je ook gezegd zou wel eens zo aan bezig.
3: Nee.
8: Soort dingen. Dus als een beetje.
3: Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, ik zou nog wel wat meer voor jongeren willen misschien.
8: Zo smeren.
3: Ja, dus een burgemeester die echt voor de jongeren ook wat wil betekenen.
7: Ja.
3: Oké, hoe oud ben jij?
7: 15.
9: Nee. Laat het een vrouw zijn, homoseksueel en opkomen voor de homorechten.
3: Mm-hmm. Ja.
9: Nou, dat hebben we hier ook niet, want alle homorechten worden hier zo gediscrimineerd in dit dorp.
3: Ja,
9: homoseksueel
3: en voor de homorechten. Nou, ik las toevallig van de week dat de gemeente de Upcoming Out Dag, of volgens mij 2 dagen eerder, die vlag gaat hijsen, de Progress vlag.
9: Ja,
3: dus
9: ja.
3: Gemeente Soest wil daar wel iets mee.
9: Ja. Ja, maar het is laat. Het is zo laat dat mensen nu alweer op school, jongeren, alweer heel erg anti-homo zijn.
3: Ja,
9: dus het is eigenlijk al.
3: Het is eigenlijk al te laat.
9: Veel te laat om dat te doen.
3: Ja.
9: Discriminatie, agressie. Ja, dat hebben we gewoon ook in de straat meegemaakt. Dus ja, je wordt echt getuft en uitgefloten.
10: Oh ja?
9: Er waren dingen op de schutting of knallen, weet ik veel wat. Dus aan het hand op straat lopen, dat doen we sinds kort weer. Maar we hebben het een paar jaar niet gedaan.
10: Oh ja? Hand in hand over straat, zei je?
11: Ja, ja, gewoon dat hele simpele.
10: Ja.
11: Ervoor uitkomen dat we bij elkaar horen.
10: Ja.
9: Of dat ik ga de deur uit bij de voordeur een zoen geven van nou tot vanavond. Dat hebben we ook heel lang niet gedaan. Je gaat eerst om je heen kijken van oh, nee, niemand.
10: Want inderdaad, als we het dan hebben over de nieuwe burgemeester. Waar vindt u dat hij aan moet voldoen?
12: Luisteren.
11: Ja, ja. Zich op een,
12: niet op een afstand.
11: Geen afstand houden. Dus ik wou net zeggen op een
10: benaderbaar,
11: gemakkelijke manier. Ja, zich begeven onder de bevolking. Ja,
10: ja. Oké. Okay.
1: Ja, de uitkomsten van dit al worden gebruikt bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester van Soest. En dat is in mei volgend jaar. En daar wordt beschreven welk type burgemeester Soest de komende jaren nodig heeft en welke kwalificaties daarbij horen. Dit was een verslag van Melissa Hofland.

0: Het zijn ook weer de zomerse klanken, kan het al bijna zien, van Bertolf, de gitarist. Die hoorden we net met een prachtige solo, en Daniel Lohuis.
1: Als je op leeftijd bent, dan is het voor iemand uit de LHBTI-gemeenschap vaak moeilijk om jezelf te zijn. Hun hele leven is het ook lastig uitkomen voor je geaardheid. En daarom is het Roze 50PLUS Café dat zondag aanstaande sinds een jaar weer wordt gehouden in Café Koetje in Amersfoort. Mevrouw Groeneveld, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is het Roze 50PLUS Café?
2: Het Roze 50PLUS Café is een plek waar oudere LHBTIAQ'ers zich elkaar kunnen ontmoeten. Gezellige dingen doen. En met name zijn we een veilige plek om ouderen, roze ouderen, te ontvangen.
1: Ja, en wat bedoelt u met gezellige dingen doen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld het komende seizoen een open podium waarin allerlei mensen optreden. We hebben een film, we hebben dansen en chansen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Een Ierse middag, een roze bingo. Kortom, we hebben altijd op de meet and greet middagen een activiteit.
1: Ja, en dat is nu voortaan weer elke eerste zondag van de maand. Wat is uw rol daarin?
2: Mijn rol daarin is dat ik de mede-organisator ben van het Roze Senior Meet and Greet Café. En dat doe ik samen met Jessie Kleine.
1: Mm-hmm.
2: En wij zijn de opvolgers van Gon Teunissen en Margreet van Hensbergen. En Gon Teunissen is ons helaas ontvallen. Zij was de drijvende kracht achter het Roze Ontmoetingscafé in Amersfoort. En heeft dat jarenlang gedaan, maar is helaas vorig jaar overleden.
1: Ja.
2: En dientengevolge heeft het ook een poosje stilgelegen. En nu gaan we weer beginnen.
1: Ja, en dat
2: onder een nieuwe naam, Roze Senior Meet and Greet.
1: Ja, precies. En samen met Jessie Kleine kunt u dat dan weer organiseren. Wat is de acceptatie van roze ouderen tegenwoordig? Hoe staat het daarmee? Is dat veranderd in de loop der jaren?
2: Je merkt dat met name in de jaren 70 en 80, toen de homo-emancipatie gegroeid was en er volop openheid was en mensen niet of veel minder gediscrimineerd werden dan nu. En er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Dat is allereerst social media. Wat een plek is waar mensen leeg kunnen lopen op de LHBTIAQ-gemeenschap. Neem ook bijvoorbeeld onze minister-president die ook de nodige haatmail krijgt. Dat komt door de menfluencers, maar dat komt ook door het politieke klimaat dat het voor roze ouderen beduidend slechter aan het worden is.
1: Ja.
2: En zo ook, en dat baart met name ook de ouderen veel zorgen, zo van dat ze zich minder zichtbaar zullen maken in de publieke ruimte. En met name ook de roze ouderen in de verzorgingshuizen, mm-hmm, die duiken weer de kast in, omdat ze zich zo onveilig voelen. En met name met het Roze Senior Meet and Greet Café willen we zorgen dat mensen een veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten. Want het is niet vanzelfsprekend dat roze ouderen in het uitgaansleven zich begeven.
1: Nee.
2: En dan wordt het heel lastig om mensen te ontmoeten.
1: En wat merken mensen?
2: En daar willen we dus een plek voor zijn.
1: Ja, dat is heel mooi. Want hoe gaat het met mensen in verzorgingstehuizen? Wat merken zij dan van de verminderde acceptatie van hun geaardheid?
2: Nou, er zijn huizen waarbij mensen uitgesloten worden. Dus dan is er een tafel en dan mogen mensen er niet bij zitten. Er wordt vaak gesproken over kleinkinderen en heel veel LHBTIAQ'ers hebben geen kleinkinderen of kinderen überhaupt. En er wordt dus weinig gesproken over hun leefwijze en zienswijze en dat ze gezien worden. En daarnaast, zo van, gaat het ook soms wel eens verder. In de zin zo van dat eigenlijk dezelfde mechanismen als op scholen waar gepest wordt. Ook ouderen, LHBTI'ers in de verzorgingshuizen, dus bespuugd worden, aangereden worden met rollators. Noem maar op, of nog erger uitgescholden worden.
1: En wat is daar dan aan te doen? Je zou toch denken dat
2: wat daar aan te doen is, is dat er bewustwording moet komen bij de mensen die er werken. Dus dat ze er zijn. Dus niet dat ze ervan opkijken, maar dat ze een aandacht hebben en respect hebben voor dat iemand ook een andere levenswijze kan hebben. In vergelijking met de overgrote heteromeerderheid, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En dat is de ene kant. Andere kant is dat wij als Roze 50 Plus, want dat is de organisatie waar ik voor werk, is dat er trainingen gegeven moeten worden, zodat mensen ook niet meer handelingsverlegen zijn. En ik zeg altijd maar zo, je kunt een kop koffie neerzetten voor iemand of je kunt een kop koffie geven. En dat is een wezenlijk verschil, namelijk met aandacht en respect naar de ander optreden, zodat en ook ingrijpen op het moment dat er sprake is van discriminatie.
1: Ja, en zo heeft u gelukkig een veilige haven gecreëerd elke eerste zondagmiddag van de maand in het Roze 50 Plus Café, wat weer gaat beginnen. De wethouder komt langs, maar u kunt ook nog wel wat vrijwilligers gebruiken in uw organisatie, begrijp ik.
2: Jazeker, mensen kunnen zich aanmelden als ze wat willen doen binnen de organisatie Roze 50 Plus. En dat is allemaal te vinden op de site van roze50plus.nl.
1: Ja.
2: Als ik het zo heb onthouden. En daar staat alle informatie op en mensen kunnen zich aanmelden.
1: Heel goed. Mevrouw Groeneveld, heel veel plezier en succes aanstaande zondagmiddag.
2: Dank u wel. We gaan er een mooie middag van maken met een gigantische hommage aan Gon Teunissen die dit in het verleden gedaan heeft.
1: Dank u wel voor uw tijd.

0: Sam Cooke.
1: Heerlijk, 1963.
2: Goeie uitzending, Gideon.
1: Dankjewel, Arjan. Jij ook.
2: Ja, absoluut.
1: We gaan richting het weekend bewegen.
2: Ja, fijn dat je in ieder geval bent afgestemd op Eemland. Actuele samenwerking in Nieuwsplein 33 en Eemland 1, zoals je weet. En wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. En we kunnen ze ook ons volgen op de socials. Facebook, Instagram, TikTok. Het kan allemaal. Tot maandag. Daar zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Musk. Tot nu. Dag.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: Zijn jullie er weer?
1: Ik ook.
0: Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar.

leuk liedje hè? Van Doe. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Dekker Radio met Michael Franks en Laura Fici. Wat een mooie combinatie. Laura Fici is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fitchie. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En ja, tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat hij dan.

0: Patti LaBelle, Mike the McDonald's. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geen moer aan.
1: Waarom niet?
2: Ik heb barsten de sokken. Was uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil?

Mooi, hè? Dingetje, ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot. Nou, vooruit er maar. Frank, daar komt hij aan, hoor. Love Me Just A Little Bit More. Een van die grote hits van de Dolly Dots natuurlijk. Bij Dekker Radio ben je.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik daar wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2, want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: support het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. En dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.

0: Lekker radio, een programma waar vaart in zit, toch? Lekkere swingende klanken van Chaka Taka. Uit 1982. Ongeveer 800 jaar geleden, ja. Nightbirds. We hebben er drie achter elkaar beloofd. Nou, daar komen ze van, hoor.
1: Je hoort het. In

Nou, zeg het dan. Secret Rendezvous. Waarom is dat? Say the word. Oh, yeah. Album uit. Ja, afgelopen. Ik vond het wel weer mooi geweest. Heel af en toe kom ik nog wel eens in Amerika, in Florida. En ik was daar een keer dat ik 's nachts op de terugweg om een uur of 3, 4 's nachts naar het huis ging waar ik verbleef. En dan kwam je langs de Walmart. Ik denk, dat moet ik eens meemaken. Ik ging de Walmart binnen en geen kip te bekennen, zeg. Haast niet. 24/7 zijn ze open. En ze stonden allemaal vakken te vullen. Jawel. En voor de rest geen kip te bekennen, hoor. Ze zaten echt te kijken, wat komen die lui doen? Nou ja, ik heb maar wat gekocht en toen ben ik maar weggegaan. Hier is Dino met 24/7.

De zanger van de groep Yes. John Anderson hoorde je. Surrender, geef je over aan Dekker Radio. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezongen. Nee. Ik heb een aandoenlijk liedje klaargezet. Dat ik niet elke dag draai. Sterker nog, ik draai het maar heel weinig. Maar het is een kwaliteitsstukje van Stef Bos. En het gaat over het Hilton Hotel in Barcelona. Een droevig verhaal. Luister maar.

zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

met een goede creditcard. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Hospital. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt. Ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd.

0: koud en warm. Met hun zwarte hakte tassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Mooi gedaan, Stef Bos. Over Hilton Barcelona. Ja, dat is een mooi liedje. Even herrie maken nog. Jawel, dat doen we ook af en toe. Met Huey Lewis en de News. En die kunnen er wat van, hoor. En weet je hoe het heet? Her love is killing me. Oh.

0: Lekker, hè?
1: Hey! Hey! You and Lewis in the news!
0: Ja!
1: Her love is killing me! Oei! Nou, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op voor dit uur Dekker Radio. Ik heb nog een nummer uit Duitsland klaarstaan, namelijk van Cappuccino.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

En dat was hem dan de opening het programma Bond weer voor vandaag. Deze uit 1984. Phil Collins hoorden we voorbij komen. Against All Odds, Take a Look at Me, Mile. Fijn dat u erbij bent. Hedendaagse muziek van Ella Langley hier zo. Dit is Choosing Texas.

0: De muziek van Ella Langley hadden we hier voorbij. Choosing Texas, de titel van deze plaat. Hedendaagse country muziek in het programma. Hedendaags populair, zullen we maar zeggen. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1964 met Jumpin' Gene Simpsons. Dit is... I just moved in my new

0: Jumpin' Gene Simpsons uit 1964. Haunted House, het spookhuis. Ja, dat hadden ze daar toen ook al, hè.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003 met Kane. My best wasn't good enough.

0: Uit 2003, deze van Kane. My best wasn't good enough. Ja, als je je best doet en dan is het nog niet goed genoeg. Ja, wat moet je dan verder nog doen, zou je denken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu in 2019. Muziek van Ailey Gatey. It's You.

0: van Ali Gaty, It's You, de titel van het nummer.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandse country van Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind.

0: Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind. Hedendaagse spiksplinter die we gaan drummuziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1994 met Kirsten Hersh samen met Michael Stipe. Dit is Jorg.

0: De muziek van Kirsten Hersh en Michael Stipe, Your Ghost, zo heette het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling. Hoort u het allemaal voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Peterson Lee uit 1973. Dit is Welcome Home.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon, het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Ja, dat is natuurlijk ook van John Paul Jong, eerder uit de jaren 80, maar deze was uit 1987. De uitvoering van Steve Allen, Love is in the Air. Keren wij terug naar de muziek van 2026 met Gracie Abrams. Good Reason.

0: De muziek van Gracie Abrams. Good Reason, de titel van de plaat. Een goede reden voor wat dan ook niet mag wezen. Wij gaan weer lekker terug in de tijd. Wat dacht
1: je? Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We hebben plastieke penny uit de doos getrokken. We gaan naar 1968. Plastic penny is dan natuurlijk. Dit is Everything I Am.

0: Even lekker terug in de tijd met deze heerlijke gouden oude uit 1968 van Plastic Penny, de band Everything I Am, zo heette dat nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Pink, Nobody Knows.

0: Jazeker, de muziek van Pink. Even terug naar het jaar 2007. Nobody knows, niemand weet het. Als u het wel weet, mag u het zeggen.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Ja, ook voor u de nieuwe Che. Dit is Love on Wings.

0: Nieuw werkje van Che. Dit was Love on Wings.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Jazeker. Maar we gaan het weer even net hier met Wax. En dit is Rosanna.

deze muziek van Wax. Rosanna was de titel van de plaat. We kijken op de klok. Ja hoor, zeker. Het is weer tijd om op te stappen. Het was weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier de praatjes voor u uitgezocht, gedraaid en aan elkaar gepraat. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dan mag natuurlijk altijd. Het gebruikelijke adres staat daarvoor open. janberg.radio@gmail.com. En dan rest mij verder u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die erbij horen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1976, Sundown, Early One Morning in May. Daarna een nieuw werkje van Ralph Bogart, Duitsstalig, Zeit die niet vergeet. Ik laat er hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: 7 Up. This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 40. En dat is de week waarin Ad Visser op 29 september 1980 de allerlaatste aflevering van de Super Clean Dream Machine presenteert bij de AVRO op Hilversum 3. In mei 1968 is dit radioprogramma voor het eerst te horen. Straks wat jingles van dit legendarische programma. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want in de studio van Radio Records in Hollywood maakt hij op 29 en 28 september 1966 opname voor de soundtrack van zijn 23ste film Easy Come and Easy Go. Naast de titelsong worden onder andere The Love Machine, You Gotta Stop en het liedje wat we net hoorden, I'll Take Love, opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door onder andere Scotty Moore, Charlie McCoy, DJ Fontana, Hal Blaine, Bob Moore en Mitchell Rooney. De Jordanaires die doen de achtergrondvokalen, zoals gebruikelijk. Ja, veel muziek van Elvis was niet altijd zijn beste muziek, hoor. Nee, zeker niet. Commercieel gebeuren allemaal. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. En ik lieg niet. Het is echt waar. Het is geen nepnieuws. Zeker niet. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. Dadelijk het verhaal en muziek van het label. Prachtig stereo. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er eentje uit week 40 dus. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lily Allen, een Britse zangeres. En Bruno Mars, Amerikaanse zanger en producer. Doet nog veel meer, geloof ik. Op nummer 1 in die top 40, week 40, 19 nog wat, staat een hit wat al in 1965 gezongen werd door Sonny en Cher. Het staat nu op 1 in de uitvoering van een reggae-band met een zangeres van een new wave-groep. En het liedje begint met de volgende tekst. They say our love won't pay the rent. En muziekvrienden, ook deze keer weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country-artiesten uit de geschiedenis. Echt waar, hij overlijdt in 2003. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 1977 zanger is. Dat is een moeilijke. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Ongelooflijk. Maar we gaan nu naar donderdag 17 juni 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

Dream Machine Production and Voice Art Fischer.

0: hoorde de BBC Orchestra onder leiding van Henry Hall. Zij nemen op 28 september 1932 Teddy Bear's Picnic op. Val Rosing is de zanger. De melodie is in 1907 gecomponeerd door John W. Bratton. In 1932 is er een tekst bijgeschreven door Jimmy Kennedy. Teddy Bear's Picnic raakt eind jaren 70 opnieuw in de belangstelling in Nederland als Robert ten Brink het geregeld laat horen in de Noon Show bij de KRO op Hilversum 3. En in 1986 wordt het liedje gebruikt voor de soundtrack van de serie The Singing Detective. Misschien kan je dat nog herinneren. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 29 september 65 komt Yesterday van de Beatles de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 9 oktober 4 weken aan de top. In Nederland komt de single met op de B-zijde Dizzy Miss Lizzy op 30 oktober van het jaar de Nederlands Top 40 binnen en staat vanaf 30 november 6 weken lang op de eerste plaats. In West-Duitsland blijft de single op 11 steken. En in Australië verschijnt Yesterday met Act Naturally op de B-kant. Hier is het goed voor een tweede plaats. In Groot-Brittannië verschijnt Yesterday van de Beatles pas in 1976 op single. Het bereikt dan de 8e plaats. En tot op heden zijn er officieel meer dan 2500 covers van Yesterday verschenen. Wij luisterden dus naar die Australische B-zijde Act Naturally, gezongen door drummer Ringo Starr. Opgenomen op donderdag 17 juni 1965. Het is geschreven door John Russell en Vonnie Morrison. Het is een van de weinige country songs die de Beatles opnemen. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een CD uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country artiesten uit de geschiedenis. Het is een Amerikaan. Hij overlijdt in 2003. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die zit gekoppeld aan die oude top 40. Week 40, 1900 nog wat.
1: Dit is de alarmschijf.
0: Op nummer 1 dus in die tipparade, dat is de alarmschijf. Het is van de Britse band The Cure. Het liedje heet Close to Me. Het komt van het album The Head on the Door en is geschreven door de zanger van de band Robert Smith. Maar de versie zonder blazers is de originele albumversie. Terwijl dit singeltje wat we nu horen een remix is en werd uitgebracht met blazers. Die gaan we eens even beluisteren.

0: to Me. Ik zei net al, het komt van het album The Head on the Door. Maar niet deze versie. Daar werden blazers bij gemixt en dus op single uitgebracht. Het nummer staat 7 weken in de top 40 met 21 als hoogste positie. The Cure is trouwens opgericht in 1976 en bestaat nog steeds en treedt nog regelmatig op. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002 van de Amerikaanse country muzikant Johnny Cash. En het is zijn laatste album voor zijn dood. Het gaat om de cd American For The Man Comes Around. Hij kampte begin 2000 met diverse gezondheidsproblemen en had het grootste deel van zijn gezichtsvermogen verloren. Waardoor de opnamesessies vaak werden onderbroken door ziekenhuisopnames. Het album bevat voornamelijk covers, zoals The First Time Ever I Saw Your Face, Desperado van de Eagles, We'll Meet Again en In My Life van John Lennon. Producer Rick Rubin vroeg aan John Frusciante, de gitarist van de Red Hot Chili Peppers, om het nummer Personal Jesus van Martin Gore tot een akoestische versie te bewerken. Op de cd staat ook de cover van Hurt. Schrijver van de song, Trent Reznor van Nine Inch Nails, maakte zich in eerste instantie zorgen dat Cash het nummer zou coveren. Maar toen hij het nummer echter voor het eerst hoorde en de video zag, was hij diep ontroerd. Op de plaat wordt Johnny Cash bijgestaan door onder andere Don Henley, Nick Cave en Billy Preston. Bij de MTV Music Awards van 2003 wint Hurt de prijs voor beste cinematografie. En enkele dagen voor zijn 71ste verjaardag wint Cash een Grammy Award voor Give My Love to Rose. Een nummer dat hij oorspronkelijk eind jaren 50 al had geschreven en opnieuw dus opnam voor deze cd. Cash werd dat jaar ook genomineerd voor beste country samenwerking voor zijn cover Bridge Over Troubled Water met zang van Fiona Apple, ook op deze LP. Niet alleen veel prijzen voor de muziek op dit album, maar het wordt door veel critici beschouwd als zijn beste werk. Daarom is American Four, The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002 deze week.
1: De langspeelplaat van de week.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Een van de laatste nummers die Johnny Cash schreef en opnam in 2002. Het kwam terecht op het album American Four, The Man Comes Around. Het nummer heet ook zo. En staat dus op de langspeelplaats van de week, deze week. Het is wel een cd. Ja, waarschijnlijk misschien ook wel op vinyl te krijgen hoor. Ik heb geen idee. Muziekvrienden, dan nu weer wat anders. Een hele complete top 40. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. En we beluisteren dadelijk het liedje wat op 1 staat. En dat is een nummer wat ook al in 1965... door Sonny en Cher werd uitgevoerd. Het staat nu in de uitvoering in deze lijst. Van een reggae-band uit Engeland. Samen met een zangeres van een New Wave-band. En eens even kijken. Het liedje begint met de volgende tekst. Dat moet ik ergens hier hebben. Op een papiertje. Ja, daar komt het al. They say our love won't pay the rent. Nou. Goed, muziekvrienden. Even kijken naar die top 40. Staan 5 nieuwelingen in. 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Italië, België, Nederland, Ierland, Verenigde Staten, Duitsland en Engeland.
2: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
3: Nieuw in de Top 40.
4: Nummer 40.

Als je zo'n liedje hoort, dan geeft het gelijk al een goede richting uit welke periode dit is. In ieder geval geen jaren 70 of 60, dat is wel heel duidelijk, toch? 9.9. Drie dames uit Massachusetts. En het liedje heet All of Me for All of You. En een eendagsvlieg. We hebben daarna nooit meer wat van ze gehoord. Ik denk ook van deze trouwens. Britse band Latin Quarter. Zeg mij helemaal niks.

Ja, het is een beetje een liedje wat niet zo heel vrolijk is. Het gaat over oorlog en hongersnood in Afrika. Het is van de band Latin Quarter en het heet Radio Africa. Nieuw. Nieuw op muziek uit een film. We komen daar ook nog meer filmmuziek tegen, hoor, zou ik je zeggen.

Britse muzikant John Parr. Hij componeerde deze muziek voor de film Saint Elmo's Fire. En hij noemde het liedje ook zo en er wordt op de plaat bijgestaan door muzikanten van Toto, Rio Speedwagon en Mr. Mister. Het staat dus op 38 nieuw in deze lijst. Saint Elmo's Fire. En dan nu, muziekvrienden. Wat is dit nou weer? Een Britse synthesizer popband.

0: zijn de Thompson Twins. En dat liedje heet Don't Mess With Dr. Dream. En als je voor Dr. Dream drugs invult, het is een anti-drugs nummer. Het werd in de tijd geproduceerd door Nile Rodgers.
1: Nieuw.
0: Vierde nieuweling al, ja. Ik ken haar maar het beste natuurlijk van Love is a Battlefield. Deze mag er ook zo, hoor. Het tweede gedeelte staat hier gepland om ons weer helemaal te beluisteren. Je hoort het nummer eigenlijk nooit weer terug, toch? Nee. Pat Benatar heb ik het over met Invincible.

35 vinden we iets bijzonders uit België. Synthesizer pop, zoals het heet. Bestaat uit Frédéric, Janine en Jean-Pierre Autier. En het gaat over James Bond.

0: De formatie heet Zino. En het is een one-hit wonder. Maar heb je het ooit teruggehoord? Het tweede gedeelte zou ik eigenlijk weer eens helemaal moeten beluisteren. Ja, sowieso hoor je eigenlijk nooit meer terug. Hè? Er staat er geen één playlist. En toen ik dat hoorde, dat Who Are You, moest ik ineens denken aan... van de Who, maar dat is veel verder terug.
1: Dat was de jaren 70.
0: Dan nu een live uitvoering van een hit uit de jaren 70. Hier is Normaal.
2: Ik zeg Who. Ik zeg Ha. Ik zeg Who.

Ja, oorspronkelijk komt het uit 1977. Dit wordt overigens opgenomen in een feesttent in Toldijk, Flophouse. Normaal dus met Oerend Hart, de live uitvoering. Dan zijn we inmiddels beland bij Albert West. En die zingt over Munich Night. Dus een nacht in München. Wel op

Albert West begon natuurlijk in de Shuffles en later had hij een solo carrière. Dit staat dus op nummer 33, Munich Night. Over Munich gesproken, ja, dat ligt in Duitsland. We hebben veel muziek in deze lijst staan uit Duitsland, komen we nog tegen. Eerst een echte Brit. Ik ken hem natuurlijk van Roxy Music. Daar had hij ook wat hits mee. En later had hij een solo carrière. Brian Ferry. Money.

Frans. Brian Ferry op 32. Plaats je hoger. Van een legendarische album, muziek vrienden. Born in the USA. Bruce Springsteen.

Ja, zo heet het. Glory Days staan op 31. 30 vinden we de eerste Duitse pop. Uit Keulen komen ze. Ze noemen zich Bad Boys Blue. En het heet You're a Woman. Eens kijken of je dit nog kan herinneren.

Ja, er waren wel meer liedjes rond deze tijd die zo klonken. Uit Duitsland dus op nummer 30. En dan nu de hoogst nieuw binnengekomen plaat op nummer 29. De Duitse zangeres Sandra Anlauer.

en ze werd bekend onder haar voornaam, Sandra. En dit werd een vette hit hoor, muziekvrienden. In heel de wereld. Maria Magdalena.

0: En ook Maastricht is vertegenwoordigd in deze lijst. Benny Nijman, zo bijna weer 20 jaar dood. Ongelooflijk. Mooie muziek gemaakt. Vaak van die Griekse invloeden. Hè? Dat zie je weer terug in die muziek. Met van zo'n bouzouki en zo. Het waren vaak wel vertalingen. Een soort van covers van Griekse liedjes. Deze heette... Nee, zo heet hij niet.
1: Hoe zou ik jou kunnen vergeten?
0: Waarom fluister ik je naam nog 28, Benny Nijman?

Ayon, het nummer More Than I Can Bear op nummer 27. En over geweldige albums gesproken, dit was een mindere, zou ik je zeggen. Het album heet Eaten Alive, het is van Diana Ross. Het had weinig succes, er kwam een single vanaf. En dat is deze. En hier zingt Diana Ross samen met Michael Jackson, serieus.

Een liedje om gauw weer te vergeten van Diana Ross. Eaten Alive. Ja, zelfs dat soort grote artiesten maakten wel eens een misstap. Beter bij de gewone echte soul kunnen blijven. Daar was ze goed in. Over goed gesproken. Amerikaanse band The Cars. Allemachtig. Blijft een goed nummer. Het heet Drive 25.

Daar staat een nummer van Billy Joel, wat hij speciaal schreef voor jongeren die worstelen met depressieve gevoelens. En hij dacht, laat ik nou geen somber liedje maken, maak lekker een vrolijk nummer. You're Only Human.

Plaats je hoger muziek uit een speelfilm. Weet je nog welke? Ja, Back to the Future, dat was hem. Dadelijk nog meer filmmuziek. Ja, we hadden

23 dus. Power of Love, Huey Lewis en The News. Ja, dat was het. En dan nu dus Tina Turner. Met muziek uit de film Mad Max 3. Die heet dan officieel Mad Max Beyond the Thunderdome. We don't need another hero. 22. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben?

Wieder mal muziek uit Duitsland. De band Propaganda. Ja, ze hadden niet zoveel hits. Dit was er eentje van, ik denk ook wel een grootste hit. Het heet P-Machinery. 21 dus in deze lijst.

0: We zijn inmiddels bij het linker rijtje. Het rechter rijtje is 40 tot en met 21 en het linker 20 tot en met 1. Zo zie ik het in het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Week 40, 1900. Geen idee. Wat denk jij, Koos?
1: Ik loop.

André Hazes staat op nummer 19 met de medley Buonasera. En dan gaat het over op een gegeven moment in O Marie. Twee liedjes van Louis Prima. Dan nu muziek van Princess. En dan vraag je af, wie zou dit nou geproduceerd hebben?

18 dus, Princess C, I'm Your Number One. Iets meer vaart maken, muziekvrienden. We hebben nog een paar minuutjes om tot aan de top 10 te komen. We willen daar natuurlijk de nummer 1 in draaien. Dat liedje wat al in 1965 is gezongen door Sonny en Cher. Deze keer in de uitvoering

Britse popband. Five Star, zo heette ze. Let Me Be The One. Op nummer 16 een plaatje met twee A-kanten van André van Duin.

boutje en je groefje. Ja, ze heet het dus een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. En het wordt gezongen natuurlijk op de melodie van The Lion Sleeps Tonight. En als we het singeltje omdraaien,

BZN Runaway Home. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Eigenlijk liedje wat we niet zo vaak meer horen van Stevie, maar het is erg goed. Part-time Lover staat dus op nummer 14. Klassieker Sunday Bloody Sunday, politiek getint lied van de Ierse band U2. Eurythmics, There Must Be An Angel. Ze klinkt ook echt als een engel. En ik heb het natuurlijk over Annie Lennox. Even nu nog een stukje van de Italiaanse band. Baltimora, zo heette ze. En het liedje Tarzan Boy. Maar daar hebben we geen tijd voor.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 40. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat liedje wat al in 65 ooit een hit was. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. De album The Man Comes Around van Johnny Cash. Een cd uit 2002. Goed, komt-ie. Nummer 10. Sherry Sherry Lady van The Modern Talking, ook al uit Duitsland. Nummer 9, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dan denk je, dat is toch een liedje uit de jaren 70? Ja, nou, dat is ook zo. Dit is een hele lelijke remix uit de jaren 80. Moeten we gauw vergeten. Nummer 8, Love is the Seven Wave van Sting. Nummer 7, Glow, Rick James. 6, Running Up That Hill, Kate Bush. Nummer 5, Ticket to the Tropics, Gerard Joling. Nummer 4, Cherries, Cool in the Gang. Nummer 3, Into the Groove, Madonna. Nummer 2, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. En 1, UB40 en Chrissy Hynde.
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Het is groot feest in Platenland. Vanaf 9 oktober is het weer Platentiendaagse. Gratis voor niets, bij besteding van 27,50.
5: Hé, wat zeg jij nou?
4: Nou, gratis voor niets de LP of muziekcassette warm aanbevolen 1985. Een schitterende LP met nationale en internationale artiesten.
5: En ligt gratis voor u klaar bij uw plaathandelaar.
4: Warm aanbevolen 1985. Gratis voor niets.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 40. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. UB40 en Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Het wordt geschreven door Sonny Bono en wordt voor het eerst een hit voor Sonny en Cher in 1965. In de Verenigde Staten worden er in dat jaar meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland komt het tot nummer 4. De versie van UB40 en Chrissy Hynde staat 15 weken in de top 40 en 1 week op de eerste plaats. In 1993 neemt Cher het nummer nog een keer op, maar dan met de tekenfilmfiguren Beavis en Butthead. Die versie komt in dat jaar tot nummer 9 in de top 40. En die was ik helemaal vergeten, zou ik je zeggen. Echt. En de muziek die we net hoorden is van Gladys Knight en de Pips. Het liedje I Heard It Through the Grapevine wordt op 29 september 1967 uitgebracht. Op de B-zijde staat It's Time to Go Now. I Heard It Through the Grapevine is geschreven door het Motown-duo Norman Whitfield en Barrett Strong. De single bereikt op 16 december 1967 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En een jaar later, in 1968, staat de uitvoering van Marvin Gaye, ook uitgebracht door Motown Records, 7 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-lijst. Ja, dat ging toen gewoon zo. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. Echt waar. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. We gaan dadelijk een van die mooie stereo muzieknummers beluisteren. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is het 67ste album en laatste van Johnny Cash. Het heet officieel American 4, The Man Comes Around. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 74 en 77 zanger is. Ja, nou niet gaan googlen, want dat is natuurlijk makkelijker. Ja, het is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. En dan vertel ik je nu dat Hamburg van Procol Harum op 29 september 1967 wordt uitgebracht op het Regal Zono Phono label. Het is voor Procol Harum hun tweede single. Op 4 oktober 1967 komt deze opvolger van A Whiter Shade of Pale de Britse hitparade binnen en blijft op 6 steken. In ons land komt Hamburg op 28 oktober 1967 de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 11 november staat de single van Procol Harum 3 weken lang op de eerste plaats.

U luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more. De langspeelplaat van de week.

van de langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002. Het nummer Personal Jesus. Dat kennen we waarschijnlijk het beste van Depeche Mode. Want Martin Gore van de band schreef dat liedje. Daarvoor hadden we nog een liedje uit de top 40. Nummer 36. Invincible van Pat Benatar. Het was in de tijd ook het themalied voor de film The Legend of Billie Jean. Dan nu muziek van dat platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op een nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. En de muziek die je nu hoort is ook met die techniek opgenomen. Het gaat hier om Derham Records, een dochterlabel van de Brits-Amerikaanse platenmaatschappij Decca Records. Deze wilde een speciaal label voor opnamen die waren gemaakt via Dynamic Sound System. Dat was een nieuwe opnametechniek die plaatsvond op een 8-sporen machine van Ampex uit de Verenigde Staten. In de jaren 60 experimenteerden geluidstechnici van Decca met manieren om stereo-opnames te verbeteren. Ze ontwikkelden een techniek die ze Decca Panoramic Sound noemden. De term Dynamic werd als afkorting hiervan bedacht. Het nieuwe concept zorgde voor meer ruimte tussen de instrumenten, waardoor deze geluiden zachter klikkelden. Een techniek die ze Decca Panoramic Sound noemde. De term Dynamic werd als afkorting hiervan bedacht. Het nieuwe concept zorgde voor meer ruimte tussen de instrumenten, waardoor deze geluiden zachter klonken. De vroege stereo-opnames van populaire muziek

album bijvoorbeeld van David Bowie verscheen op dat label. En ook het legendarische album van de Moody Blues, Days of Future Past, waar we nu muziek van horen, met het nummer erop, Nights in White Satin. In Engeland wordt op 30 september 66 Derham Records gelanceerd. Dit wordt gevierd met de release van I Love My Dog, de debuutsingle van Cat Stevens. Op het nummer is goed te horen wat deze nieuwe opnametechniek betekent.

0: het voorbij?
1: Ja.
0: Ben ik even blij.
2: Staat op nummer 16 in die top 40, week 40, 1985. Een singeltje met twee A-kanten van André van Duin. Een bouwtje en een moertje, et cetera, et cetera. En deze dus, daar ben ik niet blij mee, van André van Duin. Maar natuurlijk in het typetje van Simon Naaigaren. Daarvoor hadden we nummer 6 uit die top 40. Running Up That Hill van Kate Bush van het beroemde album Hounds of Love. Het werd een grote hit en het werd in 2022 opnieuw een hit. Toen werd het gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things in seizoen 4. Toen kwam het weer in allerlei hitlijsten terecht. Running Up That Hill dus van Kate Bush. Dan nu dat nummer waarvan 67.000 verschillende opnames zijn geregistreerd. Het gaat hier om Summertime van George en Ira Gershwin met tekst van DuBose Hayward uit de opera Porky en Bess uit 1935. Deze opera is op 30 september van dat jaar in Boston in première gegaan. In Porky en Bess wordt Summertime gezongen door de sopraan Abby Mitchell. Zij vertolkt de rol van Clara. Helen Jepsen is in 1935 de eerste die Summertime op de plaat zet. Veel bekende artiesten nemen het nummer op, zoals Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, The Zombies, Lana Del Rey en de Nederlandse band The Brainbox. Een internationale verzamelaarsvereniging van muziekliefhebbers en archivarissen, genaamd de Summertime Connection, heeft over de jaren bijgehouden hoeveel verschillende opnames er zijn van het lied. De teller staat inmiddels op 67.000. Een opvallende cover is die van pianist en zanger Billy Stewart. De singleversie komt op 1 oktober 66 op 35 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 14e plaats. Het trieste verhaal wil dat Billy Stewart op 17 januari 1970 in Smithfields in North Carolina bij een verkeersongeluk om het leven komt. Ook 3 leden van zijn begeleidingsband laten het leven als hun auto van de weg raakt en in een rivier terechtkomt. Billy Stewart is 32 jaar geworden. Nu zijn cover van Summertime, maar dan in de lange uitvoering van het album Unbelievable uit 1966.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Ja, je kent het uiteraard. Komt dus van The Man Comes Around 2002 van Johnny Cash. Het nummer Hurt. Ja, wat ik jammer vind aan het eind is dat het toch uiteindelijk gaat vervormen. De bedoeling is dat het telkens harder wordt. Maar ja, als je dat op een radiostation draait, dan verandert er niks. Want alles is daar over het algemeen even hard. Maar het is wel indrukwekkend. En ik zou zeker ook adviseren om die videoclips te bekijken op YouTube. Want het won een MTV Video Music Award in 2003 voor beste cinematografie. Goed, muziekvrienden, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Daarvoor draaiden we nog nummer 14 uit die top 40 Part-Time Lover van Stevie Wonder, waar die werd bijgestaan op het nummer door Philip Bailey van The Earth, Wind and Fire en Luther Vandross en zijn ex-vrouw Sarita Wright. Dan nu muziek van een progressieve rockband uit Delft, waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 77 zanger is. Het gaat hier om de groep Elquin. De band wordt opgericht in 1971 door studenten van de Technische Hogeschool in Delft. Het eerste album van Elquin verscheen in 1972 en heet Marks. De opvolger het jaar erop is Mountain Queen. Op deze LP staan lang uitgesponnen nummers. De band wil meer directere rocksongs maken en daarom wordt de Amsterdamse zanger Michel van Dijk vanaf 1 oktober 1974 de zanger bij de band. Hij zong in de jaren 60 bij Le Baroc. Daarna sluit hij zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot 1977 de zanger van Elquin. In dat jaar was het muzikale klimaat namelijk helemaal omgeslagen. Progressieve rock was uit en punk was de nieuwe mode. Gitarist en belangrijkste componist Ferdinand Bakker en drummer Job Tarenskeen richtten de new wave band The Meteors op. En daarmee was definitief een einde gekomen aan Elquin. In november 1997 komt de groep in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land. En sinds 2003 treedt Elquin weer op en heeft de groep enkele albums gemaakt. Maar in 2011 geeft de band hun laatste concert in het cultureel podiumboerderij in Zoetermeer. Oud Elquin-leden Michel van Dijk en Ferdinand Bakker spelen nu nog steeds samen onder de naam Lone. Terug nu naar 1975 en het Elquin-album Nobody Can Wait Forever met zanger Michel van Dijk. Elquin heeft nooit een hit gehad in Nederland, maar van deze plaat komt de single Wheelchair Goopy. Het staat in 1975 3 weken in de tipparade.

0: Wheelchair Groupie van de band Elquin uit 1975 van een album Nobody Can Wait Forever. Het werd uiteindelijk een single, het stond 3 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 7.
0: Rick James kennen we misschien de beste van Super Freak, maar dit mocht er ook zijn hoor, zeker. Nummer Glow. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het zijn Weekend Jeroen en Peter.
1: Beide. En wij vormen samen aflevering 656.
0: Dat meen je niet.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Meen jij nou serieus dat jij door Adriaan heen ging praten?
0: Ja.
1: Ja, dat gaf mij het recht door Basje heen te praten.
0: Ja, ik vind dat je gelijk hebt.
1: Ja, maar ik ben een beetje geschokt.
0: Want?
1: Dat jij door Adriaan heen praat.
0: Ja, maar
1: jij
0: doe dit niet zo vaak.
1: Jij hebt eindeloos respect voor Adriaan.
0: Ja.
1: Dat weten wij allemaal. Dat is een van de redenen dat wij dit introotje hebben. En dan ga je door hem heen praten.
0: Ja.
1: Vind ik schokkend.
0: Ik ook.
1: Welk duo, stel dat we nu een nieuw introotje zouden moeten maken. Welk duo zou van hetzelfde niveau zijn als Basje en Adriaan? Wat zou nog meer bij ons passen?
0: Geer en Goor.
1: Wij zijn platter.
0: Wij zijn platter, oké. Nog platter dan dat. Even denken, wat zou er meer passen?
1: Hoeven we niet
0: Nick,
1: te
0: Nick en Simon?
1: Nick en Simon, ja, zeker.
0: Bert en Ernie.
1: Wij zijn de Bert en Ernie van dit hele
0: radio. Wij zouden gewoon de nieuwe Bert en Ernie kunnen
1: wij
0: zijn.
1: Wij zouden het kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dan wil ik wel Bert zijn.
0: Nou, dan ben ik... Ik ben Ernie.
1: Oh, Ernie. Hier ga ik volgende week...
0: Worden audities voor gedaan, hè?
1: Daar ben je niet.
0: Ja, voor de nieuwe Bert en Ernie.
1: Oh, laten we even kijken of we daar nieuws over kunnen vinden. Ja. Hier moeten we wat mee.
0: Hier moeten wij wat mee.
1: Ja.
0: Want we moeten door.
1: We moeten door,
0: we
1: mensen.
0: We moeten door, mensen. Ik zat te denken...
1: Mensen die reclame. Ja, we moeten door.
0: We hebben een volle uitzending. Hè? We zitten helemaal rampenstampie vol.
1: That mean you not.
0: Ja, we gaan het hebben over heel veel dingen. We gaan het hebben over cultuur hier in Baren natuurlijk. En
1: uiteraard.
0: De nieuwtjes uit Baren. Want wij voldoen aan elke ijsnorm die er is. Ijs, baby. Dus wij voldoen eraan. We moeten eraan voldoen. We gaan het ook hebben over de NLPO-dag van afgelopen zaterdag. Waar alle lokale omroepen in Hilversum bij elkaar kwamen om gezellig
1: want
0: samen te zijn.
1: Want vorig jaar heeft ons dat vele weken aan items bezorgd.
0: Ja, en nu ook weer.
1: En ook lokaal nieuws, hè? Want we gingen over jou gingen we nieuws maken.
0: Daarom, ook dat is dus ijs, baby.
1: Precies. Ja. Dus vol met lokaal nieuws,
0: vol met lokaal nieuws.
1: En hebben wij misschien nog een vast itempje?
0: Ja, we hebben de pornojarige komen voorbij. En we hebben de archivaris komt langs. Jij gaat zometeen die plop openen. Het is wel leuk dat ik alle wijntjes die ik meeneem, dat ik die hier zelf kan opdrinken. Vind ik leuk.
1: Ja, dus
0: ik
1: ben benieuwd naar deze. Dat doe ik speciaal voor jou. Kijk, ik kan hem wel in mijn eentje in alle eenzaamheid opslobberen. Ja. Hè? Gewoon in het donker, zo
0: en,
1: voor mijn tv.
0: En maar ik heb advies nodig van jou.
1: Advies van mij.
0: En het gaat over Ronnie van Bemmen. Ja, ik zie je kijken. Oh, ik heb daar een discussie over
1: met mijn
0: vrouw. Ik heb
1: nu al kippenvel op mijn armen. Je noemt die naam en ik krijg ook gelijk kippenvel.
0: Daarom.
1: Hè?
0: Misschien moeten we zijn laatste hit nog wel draaien. Nou, zo echt. Ik weet niet, maar...
1: Heb je die vorige week niet gedraaid?
0: Nu met Benidorm.
1: Precies. Arrangement Gen AI.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar we moeten door.
1: Ja.
0: We moeten door.
1: Ja, want we weten allemaal dat jij gek bent van Gen AI.
0: Daarom. The Ring of Fire, mensen. Maar dan in de Dario G-functie uitvoering. Ja, ken je die niet, de Ring of Fire?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ik ken hem alleen in de...
0: Ja, de van de Man in Black. Weekend Jeroen en Peter introotje. Lekker man.

0: Zo. Ik had een ander nummer verwacht eigenlijk dat ik op zou zetten. Maar het werd deze.
1: Je had er nog een andere versie verwacht dan die van Johnny Cash?
0: Ja, ja.
1: Er zit nog een versie die kwalitatief...
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er is, want dit had ik niet helemaal voor ogen toen ik het instartte. Dus, maar ook dat is Weekendje Roen en Peter.
1: Ook dat is Weekendje Roen en Peter.
0: Precies.
1: En mensen vergeten dat wel eens. Die vragen ze ook, dan loop ik over straat. Hè, ja. Hier in Baren, ja, je wordt toch aangesproken als lokale ster, zeg maar.
0: Held.
1: Wat is nou Weekendje Roen en Peter, vragen ze me dan. En dan zeg ik, niet dit.
0: Nee, dit zeker niet.
1: Nee.
0: Nee, dus dat... Dus ja, het gebeurt gewoon. En af en toe zijn de platen denk ik, ach, dat hadden we niet moeten doen. En nou, dit is er eentje van.
1: Maar dat geeft niet.
0: Maken we zo weer goed.
1: Ook jij mag er zijn.
0: Daarom. Want wat er is, dat mag er zijn, toch? Niet? Ja.
1: Precies.
0: In het magazijn, ja.
1: Even kijken. Jij had het over het feit dat je lokaal nieuws wilde gaan melden.
0: Ja.
1: Want je wilde aan een bepaalde norm voldoen.
0: Ja, dat is...
1: Kun jij daar wat meer over vertellen?
0: Zeker. Wij moeten voldoen aan de ijsnorm. En de ijsnorm betekent eigenlijk dat je dus informatie, cultuur en... nog iets, de E staat ook voor iets. Maar eigenlijk van je eigen regio, daar moeten wij aan voldoen. En dat heeft alles mee te maken dat wij de komende jaren natuurlijk als streekomroep verder willen gaan. En wij natuurlijk wel voor de commissariaat van de media. We moeten voldoen aan een aantal dingen. Dus ja, bijvoorbeeld, hè, ik kijk even. Het is niet alleen nieuws, hè, van... van het Baren, maar we hebben natuurlijk ook Amersfoort, waar ik vandaan kom.
1: Ja, dus we zijn een streekomroep, hè, en dan mag je het breder trekken. Sterker nog, dan moet je het breder trekken dan de locatie waar de studio zit.
0: Daarom. Hè, bijvoorbeeld dingen wat bijvoorbeeld interessant is om te melden. Er komen maandelijks een roze middag in Café Het Koetje in Amersfoort.
1: Nee.
0: Ja, zeker. Om toch een beetje de acceptatie rondom...
1: weer op te krikken.
0: LHBTQ+.
1: Ik vind die afkorting wel heel moeilijk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik heb het idee dat die elke zoveel... Net als ik eraan gewend ben...
0: Langer
1: dat hij
0: wordt.
1: Weer verwijderd, ja. Verandert, dat hij weer langer wordt.
0: Ja. En bijvoorbeeld ook dit nieuws dan. Fietsenkelder, voormalig MAVO, Leusdeweg, herberg dierbare herinneringen. Nou, ik kan me dat wel eens meer voorstellen. Ik heb daar op die school in de buurt gezeten. En
1: ook jij hebt in die kelder?
0: Ik heb ook in die kelder, in die dungeon gezeten inderdaad. Dus ook dat. Ik heb toch een beetje het idee. Ik weet niet of je wel eens naar Business Class kijkt van Harry Mens.
1: Ik heb toevallig van de week ben ik er even blijven hangen.
0: Ja.
1: En toen ik uitgelachen was, ben ik maar weer verder gezipt.
0: Ja, het leuke vind ik altijd, hij heeft ook een krant, daar gaat hij voorlezen. Dat begin, dat is echt altijd briljant. Maar hij leest alleen de kop voor. Dus hij laat je gewoon in verwarring achter. En dat gaan wij gewoon nu ook doen. Bijvoorbeeld afscheid Sanders gemeenteraad. En dan stopt hij. Dan gaat hij naar het volgende artikel toe. En bijvoorbeeld hier. Vieren dat iedereen erbij hoort. Nou, mooi. We kunnen door.
1: 67 Barenaars voltooien uitdaging.
0: Precies. Weet je, en dan krijg je ook geen context. Ik vind dat briljant. Ik vind het briljante televisie. Die man is toch een held. Het is gewoon cult waarin je zit te kijken.
1: Ik heb van de week zipte ik er dus toevallig langs. En er was een of andere AI-meneer. En ik krijg altijd een klein beetje kippenvel van die gladde AI-meneeren. En deze meneer, die verkondigde duidelijk een ingestudeerd praatje.
0: Ja.
1: En de vragen die meneer Mens daarop stelde, kwamen ook niet heel spontaan over.
0: Nee, maar hij leest ook voor. Hij luistert ook niet naar het antwoord.
1: Nee.
0: Hij wacht tot iemand uitgepraat is en stelt gewoon de vraag die dan vervolgens
1: op zijn cue-card staat.
0: Ja, precies. Het is echt heel bijzonder.
1: Maar hij moet toch binnenlopen met dat programma?
0: Ja, hij krijgt 10.000 geloof ik, hè, aan euro's voor iedereen die daar zit. Dus het is echt heel grappig. En je hebt die Wietse, die is altijd van de wijn. Dus die loopt er ook altijd rond.
1: Wietse van de wijn.
0: Wietse
1: ja.
0: van de wijn. Wietse Snaak heet die man.
1: Ach, wat een snaakse naam.
0: Ja, die heeft ook een programma, heet Snaakse Streken.
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus naar wijnhuizen toe en dat soort dingen. Dat is gewoon ook terug te kijken op de streamingsdiensten. En wordt uitgezonden ook gewoon elk weekend, geloof ik wel, zoiets. Dus...
1: Daar maakt hij een echt programma. En bij Harry Mens
0: verkoopt hij de wijn inderdaad. Ja. Dus,
1: kun je naar zijn website.
0: Ja. Dus dat heb je dan. Dan kan je daar gewoon naartoe.
1: Hé, maar wat leuk zo'n lokaal of regionaal, sorry, zeg ik het weer verkeerd, blokje.
0: Ja, want er gebeurt veel, hè. Bijvoorbeeld in de week van 23 oktober.
1: Wacht even. Gaan we nu ineens de details
0: nee,
1: zien?
0: Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat willen we niet hebben. Wij zijn namelijk meer van koppensnellen.
1: Wij zijn van de oppervlakte.
0: Ja, de oppervlakte, ja.
1: Wij zijn niet van de details.
0: Nee.
1: Over oppervlakte gesproken. Heb jij nog een plaatje van AC/DC?
0: Heb ik klaarstaan. Maar zullen we anders eerst een ander plaatje doen? Dan hebben we die alvast gehad. Je had het over Harry Mens. Ik denk Human Mens.
1: Ja.
0: En dan Human League.
1: Yeah.
0: Maar dat is dubbelop, toch?
1: Nou, precies.
0: En dat moet toch gewoon kunnen, of niet? Maar Harry Mens, dat is toch echt wel een aardige man, lijkt me, toch of niet?
1: Het lijkt me wel een hele commerciële man.
0: Toch wel?
1: Ja, ik weet niet of dat hetzelfde is als aardig.
0: Nee, dat is inderdaad wat anders. Maar je kan ook commercieel aardig zijn.
1: Nou ja, dat is ook zo. En misschien is
0: zou ze in Baren en omstreken dat ook hebben? Want dan is het toch weer een stukje, een kopje binnen
1: regionaal. Misschien moeten we daar wel naar op zoek gaan.
0: Aardige mensen.
1: Ja.
0: Nou, dat komt straks rond de klok van half, over een uurtje.
1: Oh, misschien heb ik wel iemand die we kunnen bellen.
0: Oh, leuk.

0: Ach, de Human League. En Human hier op 1x1 Leuk dat je luistert. Dit is jouw...
1: Dat is dubbelop.
0: Ja, dit is jouw donderdag / vrijdagavond. Een feuilleton hier op de radio. Leuk dat je bij ons bent en leuk dat je natuurlijk luistert.
1: En wij van Weekend Sjoerd en Peter, wij staan bekend om de inventiviteit, de nieuwswaardigheid, maar ook gewoon de hoge leerfactor.
0: Hoge leerfactor, vinden wij belangrijk.
1: Ja. Niet alleen hebben wij een hoge leerfactor. Ik bedoel, je hebt een kekjasje aan, moet ik zeggen.
0: Ja, dank je.
1: En we hebben nog een hoop te leren. Ook dat is duidelijk. Maar ik wil eventjes ingaan op de fles wijn die ik zo voor jou ga openen.
0: Ja.
1: Dat is een Monastrell.
0: Ja.
1: En als je gaat zoeken op Monastrell, dan leer je dat die druif in het Nederlands Mourvèdre heet.
0: Oh, dat klinkt heel Nederlands.
1: Dat is namelijk van oorsprong de Catalaanse druivensoort die in het Catalaans Mataro wordt genoemd. Maar het meest bekend is onder de naam Monastrell.
0: En waar komt die vandaan oorspronkelijk, die druif?
1: Zal ik je zo wat meer over vertellen.
0: Oh,
1: want deze druif onderscheidt zich door haar kwalitatief goede tannine die rode wijn een lange levensduur geeft.
0: Ja.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Oh, nou.
1: Die zin wilde
0: ik
1: even...
0: geile wijn, nu al.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Ja, we herhalen het graag.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig en is pas overtuigend bij een alcoholpercentage van minstens 12%.
0: Oh, wat een ondeugend wijntje is dit.
1: 12%.
0: Lekker man.
1: Jonge wijn heeft een bescheiden aroma, maar de wijn kan een zogeheten bewonderende complexiteit krijgen. Ja. Door het rijpen.
0: Door het rijpen. Lekker man.
1: Ja, weet je. En dat hebben wij hier gewoon. Even kijken. Wat wilde ik nog meer delen? In de Provençaalse wijnstreek. Oh, dat is Frankrijk. Dat vinden we niet boeiend.
0: Ja. Nee. Volgens mij zo dat deze druif oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Had ermee te maken het feit...
1: Incorrect.
0: Nee, is het incorrect?
1: Hij komt oorspronkelijk uit Spanje.
0: Oké. Okay.
1: Maar men gebruikt deze druif ook zeker in Frankrijk. In de pure vorm als hoofddruif. Minimaal voor 50% voor de rode wijn. Toch in de praktijk dus vaak tussen de 80 en 95. Om kruidig fruitige rode bewaarwijnen. Mm-hmm, als ook sterk aromatische rosé te produceren.
0: Oh, sterk aromatisch, zoals jij. Lekker.
1: Dit gemengd met Cinsault en Grenache.
0: Grenache. Nee, dat zeg je. Want ik heb namelijk een verhaal gehoord. Dat gaat niet over deze wijn, maar dat vond ik ook wel interessant. Had ermee te maken dat dus een wijntje een druif was die ze naar Spanje hebben gehaald, omdat in Frankrijk was er een schimmel actief.
1: Schimmel.
0: Al die druiven naar de kloten gingen. Maar in Spanje hadden ze het niet. Dus toen ze hem in Spanje gingen planten, is dit eindelijk door die schimmel weg was, is die terug naar Frankrijk gegaan. Maar dat is deze dus niet.
1: Dat is met deze niet. Dat,
0: nee.
1: Mijn
0: maar wat heb je dan voor wijn? Want ik heb een muziekje aangezet. Hoe heet de wijn?
1: Deze wijn heet Highway to Hell.
0: Ah, kijk.
1: Het is een Monastrell van Wines and Roses, wijnhuis. Oftewel, zoals dat in Spanje heet, Viticultores.
0: Ja, lekker aan je Viticultores gezeten vandaag.
1: Viticultores. Ik weet niet, ik heb daar toch een associatie bij.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Lekker man.
1: Zal ik hem maar gewoon openmaken?
0: Nou, dat zei mevrouw ook vandaag. Ondertussen heb ik de instrumentale versie van de wijn opgezet, Highway to Hell. Maar ik ga hem nu even uitzetten, want jij bent zover, zie ik. Ik ga je even knetterhard zetten, dat je de plop goed kan horen. Ja, komt ie, mensen. Hoppa!
1: Gidappa!
0: Lekker, man.
1: Even kijken, ik heb een glas.
0: Ja, je hebt er twee zelfs.
1: En wat doen we met dat glas?
0: Schenken, schenken. Lijf ingeschonken, mensen.
1: Dit was er een om door een ringetje te halen.
0: Ik wou net zeggen, door de Ring of Fire te halen. Nog een keer. Tweede glas. En zelfs nu onkt hij nog.
1: Dat is zeldzaam.
0: Dat is zeldzaam. Dubbele onkers. Ja, dat gebeurt niet veel.
1: Vriend, kijk eens wat ik voor jou heb.
0: Ja, dankjewel. Ik pak hem aan van je.
1: Door jou meegenomen.
0: Ja, uit Spanje.
1: Gedeponeerd in mijn wijnverzameling.
0: In jouw wijnceller.
1: En door mij uit de wijnverzameling gehaald en aan jou teruggeschonken in het glas.
0: Nou, heerlijk. We gaan hem drinken. Ik ga hem proeven. Een Monastrelletje.
1: Het is een mooie, volle rode wijn.
0: Hij is mooi vol rood, inderdaad. Oh, jou, hè. Oh.
1: Oh, het is wel een stevige.
0: Een stevige. Hij is nog even stroef, maar je merkt gewoon aan alles.
1: Hij biedt weerstand. Ja. Hij biedt nog zeker weerstand.
0: Maar hij is wel heel smaakvol al.
1: Ik ga me niet laten kennen.
0: Hij is echt smaakvol.
1: Ik laat hem even rollen in het gras.
0: Ja?
1: Een glas.
0: Oké. Okay. Gras mag ook, wat jij wil. Als jij dat leuk vindt. Zal ik dan een bijpassend plaatje doen?
1: Heb jij misschien een bijpassend plaatje?
0: De wijn heet Highway to Hell, toch?
1: Klopt.
0: Nou, is er een beetje. Dat verzin je niet. Die heeft er een liedje over gemaakt.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dat meen ik wel.
1: Hoe heet dat bandje dan?
0: Die heet AC/DC.
1: En de plaat heet?
0: Highway to Hell.

0: Bam, staand eind, mensen.
1: Ja, ik vond Brian het toch net iets beter doen dan jij.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Oh.
1: Of had ik dat voor me moeten houden?
0: Nee, dat mag jij doen natuurlijk. Hé, hey, maar leuk is dat, hè?
1: Hey,
0: wij praten graag over wijntjes. Wij zijn toch leuk van de wijntjes?
1: Wij zijn leuk van de wijntjes, maar wij zijn leuk van alles.
0: Ja, en over 2 weken heb ik ook een wijntje. En ik heb jou al het plaatje van gestuurd.
1: Zeker.
0: Want de band Queen is namelijk ook in de wijnerarij gegaan.
1: Maar dan in het Engels zeggen ze dan... You walk on the business front.
0: Yes. I walk vooruit on the business.
1: Yes.
0: But it's good that people have a teaser.
1: Fruit. You walk on the business fruit.
0: Ja. Dus die gaan wij proeven. Ik heb hem binnengekregen. Ik heb hem uit Engeland over laten komen.
1: Je kunt niet 2 weken... pronken met een wijn.
0: Ja, dat kan.
1: Ja?
0: Voor dit geld kan ik dat zeker. Kijk, ik had die wijn, dat ga ik nog wel een keer uitleggen ook, maar ik heb die wijn uit Engeland laten komen. En je weet, Engeland is geen EU-land meer.
1: Mm-hmm.
0: Dat betekent dat alles wat de grens overgaat en ietsje meer kost dan 3 euro, en deze wijn was al, laten we zeggen, 20 euro per fles, dat daar het soort dubbele nog een keer bovenop komt. Dus ik denk 2 flessen, 80 euro. Ik vond het voor een rozeetje redelijk prijzig geworden. En die gaan we proeven.
1: Nou.
0: En als je zegt dat die smerig is, trap ik je helemaal in elkaar. Ja.
1: Dat is goed, vriend. Dat is goed.
0: Dus maar een hoop mensen gaan in de wijnerij tegenwoordig, hè?
1: Ja, het is wel populair.
0: Ja.
1: Wijn en alle luxe etensdingen, dat komt omdat eten... is gewoon ongelooflijk duur.
0: Ja.
1: Dus mensen gaan in de luxe zaken omdat luxe zaken voelen minder duur, heb ik het idee.
0: Oké.
1: Omdat gewoon eten al zo duur is.
0: Ja. Dus wat vind jij dan duur qua eten? Alles.
1: Ja, gewoon het eindbedrag op het bordetje als ik weer eens bij... Vandaag heb ik gewoon voor 2 man eten gehaald. Ik had met Rick zitten eten. Beetje kip, beetje voorgesneden groenten. Hallo, ik ben wel lui.
0: Ja.
1: En wat noedeltjes. En dan ben je 8 euro kwijt. En ik ben nog uit de tijd dat we guldens hadden.
0: Ja.
1: Dat denk ik, dat is fucking bij de 18
0: echt,
1: euro.
0: Echt heel duur.
1: 18 gulden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar als je ook kijkt naar die, je hebt bij die blauwe, zeg maar, heb je van die kant-en-klaar maaltijden voor kinderen ook tegenwoordig. Hè, dat kinderen gezond moeten kunnen eten.
1: Ja.
0: En als je ouders hebt die dan zeggen, nou, wij koken niet voor onze kinderen, maar we doen dan even lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Eén zo'n klein bakje maaltijd, ik denk dat er nog geen 200 gram aan eten in zit. Bijna 7 euro.
1: Dat
0: gaat nergens meer over.
1: Er zijn ook mensen... Dan koop je zo'n kant-en-klaar pakket... wat je dan nog steeds gewoon klaar moet maken. Daar zit gewoon een kleine ui in. Een klein bloemkooltje. Een

0: klein worteltje, weet ik veel, en een zakje curry. En daar betaal je dan ook 7, 8 euro voor. Dan denk ik, als je al die zaken loskoopt, dan ben je al minder kwijt. Maar omdat het dan bij elkaar zit en een kant-en-klaar pakket vormt, ik vind dat zo jammer.
1: Ja, het is echt heel jammer inderdaad.
0: Maar ik heb ook gehoord van de week dat op de radio juist controverse, dat scoort goed. Dus dan moet jij eigenlijk op dit punt moet jij zeggen, nou ja, maar het is wel gemak.
1: Ja, dat is wel gemak natuurlijk.
0: Ja, maar je bent met wat anders bezig. Je bent met je hoofd...
1: Ik ben even iets erbij aan het zoeken zometeen voor een muziekje wat erbij past.
0: Maar, een muziekje?
1: Ja.
0: Nou, mag ik dan even zeggen dat we nog de jarige en de pornojarige moeten doen?
1: Ja, hebben we ook nog. En dat gaat ook allemaal nog gebeuren.
0: Oh.
1: Maar ik denk, ja, ik wil wel even iets van een leuk plaatje even. Ik denk,
0: wat is dan mis met dit plaatje?
1: Dit plaatje is leuk, maar dit is gewoon een bedje aan de achterkant. Dus ja. We moeten wel een leuk plaatje. En ik wou het eigenlijk hebben, kijk, zoals eten, het klinkt leuk, het is fijn.
0: Ja,
1: ja, maar eigenlijk is het heel duur, dus dat is eigenlijk niet fijn. En dat is met dit plaatje precies hetzelfde van Juanes. Het heet La Camisa Negra, oftewel mijn zwarte hemd in het Spaans. Mooi vertaald, hè?
2: Ja, mooi hoor.
1: En het gaat eigenlijk over dat hij zijn liefde weg is en dat hij zich heel vervelend voelt eronder en alleen nog maar zijn zwarte hemd aan heeft.
0: Ah.
1: En dit klinkt zo vrolijk. En dat is ook met eten. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het is duur, mensen. Het is duur.
0: Ja, maar lekker eten is wel... Daar word je vrolijk van.
1: Ja, daarom. Dus ik dacht
0: net
1: van, nou...
0: Net zo'n zwart hemdje.
1: Ja, van Juanes. Lekker man.

0: Difunto.
1: Difunto, mensen.
2: En wat ik niet begrijp,
1: ja?
2: Wat ik niet begrijp, is dat dit nummer nooit vertaald is naar het Nederlands. Maar dit leent zich toch uitstekend.
1: Ja.
2: Ik heb een zwart shirt.
1: Ik voel me heel vervelend vandaag. Daarom heb ik mijn zwarte shirt aan. Ja, mijn zwarte shirt aan. Want ik me helemaal niet blij voel.
2: Ja, dat
1: kom maar, baby.
2: Dat is toch gewoon iets wat in het Nederlands vertaald moet worden.
1: Vind ik ook.
2: Ik snap eigenlijk niet dat Better Steiger Pipe of weet ik veel dat nog niet gedaan
1: dat
2: hebben.
1: Had al lang gedaan moeten worden.
2: Misschien moeten we dat eens een keer suggereren.
1: Better Steiger Pipe.
2: Maar ja, weet je, ja. Wij staan in contact met zoveel bekende artiesten.
1: Ik wou net zeggen, weet je, wij zijn eigenlijk onderdeel van die hele bekende...
3: Happy birthday!
1: Jappa tappa tappa. Wel, wie zijn er vandaag jarig, Peter? Want daar staan wij allemaal mee in contact met al deze beroemdheden. Jij mag beginnen.
2: Precies, en wij maken deel uit van de scene. Dus we mogen ook gewoon die mensen bij hun artiesten en persoonlijke naam noemen.
1: Precies.
2: Want 91 jaar geworden vandaag is Julia Elizabeth Wells. En de meeste mensen zullen haar kennen onder haar artiestennaam Julie Andrews. En
1: precies.
2: Julie Andrews, die heeft niet alleen opgetreden, maar ook de legendarische nummers met Julie Andrews, Dick Van Dyke, ja. J. Pat O'Malley.
1: Zeker, in al
2: en
1: die films,
2: Richard,
1: hè?
2: M. Sherman.
1: Ja, natuurlijk.
2: Is die van die tank, hè?
1: Weet het? Met die paraplu was het toch? Die,
2: Singing in the Rain.
1: Mary Poppins.
2: Oh, Mary Poppins.
1: Mary Poppins.
2: Is dat Julie Andrews, Dick Van Dyke, J. Pat O'Malley en Richard M. Sherman?
1: Dat zou
2: die
1: zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar ze is 91 geworden.
2: 91 is een mooie leeftijd.
1: Maar
2: hoor.
1: We moeten door.
2: We moeten door, mensen.
1: Eberhard Karl Alof Juppe, oftewel van Unit ML en Mel Jersey, is 83 geworden.
2: En Jerry Martini van Sly and the Family Stone is 83 geworden.
1: En van Wishbone Ash, Martin Turner, doet het met 97 zeker niet onder.
2: Rob Davis, vind je vaak bij de varkens, in The Mud, is 79 geworden.
1: 90. En binnenkort met Kerstmis weer veel te horen met Lonely This Christmas. Hij is vandaag jarig, een grootheid in Nederland en in het buitenland.
2: En als je het over kerst hebt?
1: Dan heb je het over André Rieu natuurlijk, 77 geworden. Een van onze grootste exportproducten die we hebben.
2: Howard Hewitt.
1: Ja.
2: Met een H en dubbel T van Shalimar is 71 geworden.
1: En Kenny, nee niet Kenny zelf, maar van de groep Kenny is Andy Walton jarig. Hij is 69.
2: Yusu Ndour, die van 7 Seconds, is 67 geworden.
1: En Marcus Wolfhard, oftewel Klostertaler, is 66 geworden.
2: En hij gaat nog steeds naar het strand, mensen. Stefano Rota van Rigiera, die kennen we van Vamos a la Playa.
1: Vamos a la Playa.
2: Oh, ja. Oh. Ja. 65 jaartjes jong, mensen.
1: Van Loft, Richard Williams, 64 geworden.
2: Charlotte Nielsen, die we onder die naam waarschijnlijk ook zouden moeten kennen. Alhoewel ik heel eerlijk moet zeggen dat ik al 52 jaar lang niet gehoord had van Charlotte Nielsen.
1: Niet?
2: Nee.
1: Charlotte Nielsen niet?
2: Nee, ken jij Charlotte Nielsen wel dan?
1: Een grootheid, mensen. We gaan straks wel iets opzoeken, denk ik.
2: Ja, zoek straks alles niet.
1: Van Boyzone is jarig en wordt ook 52, net als Charlotte, Keith Duffy. En hij is dus, wat ik al zei, 52.
2: Kim Lian van der Meij, 46 jaartjes jong.
1: Ja, en Marina Mast, ook al beter bekend als Marina Marx, 36 geworden.
2: En als laatste, maar zeker niet als minste in het rijtje, Lisa Oribassi. Van Bauri, Basti en Adriaan. Is 32 jaar geworden.
1: Wij zijn ook wel lekker simpel gebleven ook, hè?
2: We hebben zo weinig nodig.
1: Daarom. Maar eigenlijk, we weten allemaal waar dit naartoe natuurlijk leidt. Waar dit naartoe gaat. Dit gaat uiteindelijk toe naar de categorie der categorieën. De jarigen vandaag. We hebben natuurlijk, dames en heren, over de...
2: Porno-jarigen.
1: Wie zijn er vandaag jarig in de porno-industrie? En wij vinden toch dat dit beroep ook zijn aandacht verdient hier bij Weekend Jeroen en Peter. En misschien zijn er wel regionale artiesten. Je weet het niet. Is dit ook rond het kopje regionieuws van de porno-artiesten? Dat kunnen we gewoon onderscharen.
2: We kunnen gewoon wel zeggen, deze komt uit de regio.
1: Ja.
2: Niemand die het weet.
1: Ja.
2: He, want bijvoorbeeld moet je niet met je muis. De Divinner.
1: Welke?
2: Blijf van die muis af. Stop.
1: Ja.
2: De Divinner Tricks.
1: Ja.
2: We weten niet wanneer ze jarig is, maar die zou heel goed uit de regio
1: zou
2: kunnen
1: heel
2: komen.
1: Goed uit de regio kunnen komen. Ik vind haar ook wel een regio look hebben trouwens.
2: Ja, precies.
1: Ja, vind ik ook van Natasha Ramanova, maar die staat eerder in de wei. hier in de regio.
2: Pia Snow, mensen. Pia Snow. Wie mag beginnen?
1: Ik, want jij hebt laatst gewonnen, dus ik mag kijken. En we kijken even naar een Sandra Scream. Dat is natuurlijk een hele mooie naam in de porno-industrie. Maar ook een Cindy Margolis en een Tanya Fox. Allemaal in de 60. En ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk fantastisch voor hun. Van harte gefeliciteerd. Maar als je heet Yoshino Fukasu, en je bent 52, dan had je zomaar een click of the day kunnen worden. Maar dat is het niet. Maar ik denk dat ik nu ondertussen wel in de regio zit waar ik denk, ja, daar ga ik op klikken. Bijvoorbeeld een Lara DeSantis of een Kelly Marie. Dat zijn toch wel, en een Destiny Rich, dat zijn toch wel toppertjes in de biz, denk ik. Ik twijfel een beetje tussen Lara DeSantis of tussen Kelly Marie. Ik ga denk ik voor Larry DeSantis.
2: Oh, dat is jammer. Ik had gedacht dat jij voor Kelly Marie ging.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, ik dacht jij gaat voor Kelly Marie.
1: Ja, niet voor Amber Jensen dan
2: nog? Nee,
1: of,
2: maar goed, je hebt nou al gekozen.
1: Ik ga voor Sabrina
2: Summers.
1: Te laat. Sabrina Summers. Ik heb net gekozen. Sabrina Summers, dat moet een goede zijn. 27 maken. Oh, ja, dat valt tegen.
2: Dit laat ruimte.
1: 27 films maar, deze dame. Want wij spelen dus het spelletje. Wie heeft de meeste films gemaakt van deze dames?
2: Even kijken hoor.
1: Ja, daar ben je kwijt.
2: Ik word toegelachen door Erica Ellison. En ik ben een sucker voor een leuke, lieve smaal. Het kan me niet verdomme hoeveel films ze gemaakt heeft. Ik wil alles weten
1: veel,
2: over Erica Ellison. 38 filmpjes.
1: Oh, kijk. Ja.
2: Niet veel, maar toch al voor.
1: Je staat voor, hè? Dus nu gaat het erom. Kan ik daar nog overheen? En ik kijk even naar nog wat dames. Die 42 jaar oud. Lena Nicole. Nou, die kijkt ook heel guitig in de camera.
2: Dat is een Jeroentje, hoor. Dat is een typische Jeroen-klikker.
1: Ja, en Eddie Mandrews. Nou, daar heb ik niet zo heel veel mee, zie ik. En Kitty Jane. Ja, ik probeer... Oh, en Addison Lee. Ja, daar ga ik voor. Beetje loensig. Ik denk dat moet er eentje zijn. Ik ga er gewoon voor. Addison Lee. Hoeveel films? 113. Ja.
2: Dat zijn de 112 meer dan ik gedacht had.
1: Kijk, en het is wel leuk, dat weet niemand over de. Maar zij kijkt zo schil dat de tranen over de rug rollen als ze huilt. Dat is echt heel bijzonder. Ik ga even hier aan jou geven.
2: Eens even kijken hoor. Ik ga hier mijn tijd voor nemen. Want ik heb nu ineens een achterstand in te halen.
1: Ja,
2: ik dacht met die 38 comfortabel op voorsprong te liggen.
1: Maar je hebt een bankerlap gezet, hè, zeggen we.
2: Alessandra Snow. Ja, ik zit even te denken of ik een Jeroen-klikkertje aan moet nemen.
1: Zo Lena Nicole.
2: Maar
1: dan ga je er echt voor de winst, hè?
2: Dan ga ik voor de winst.
1: Dan ga je dus verlogen eigenlijk je achtergrond, waar je vandaan komt.
2: Ja, precies. Ja, alles voor de winst. 289 films.
1: Hou op met me, echt waar.
2: Ja. Die liet films... jij lopen, jongen. Ja, maar je had erop kunnen klikken.
1: Had ik gedaan, niet gedaan.
2: Maar weten maar weinig mensen, ze komt uit de regio... Amerika.
1: Ah, ja. Dus vlak bij Baren.
2: Is vlak bij Baren.
1: Rekenen we goed.
2: Plaatsje in Limburg. En is ooit nog onderdeel geweest van de groot streekomroep 1x1.
1: Ja, dat weet niemand.
2: Nee, maar weet niemand. Nee.
1: Maar ze heeft ook awards, hè? Moet je ook even kijken.
2: Ja, ze heeft awards.
1: Alles weten. Weten. Ja.
2: Mensen thuis vragen ook, hoe lang is ze? 1,63 meter.
1: Oh, een klein,
2: klein maar fijn.
1: Klein poppetje.
2: Blond, blauwe ogen.
1: Ziet er leuk uit.
2: Ze heeft US 6 size shoes.
1: Okay.
2: Haar maten zijn 34A, 24, 36.
1: Okay.
2: En ze is voor één award genomineerd. De AVN Award in 2009. Best Girl Sexy voor Hot Shower 16.
1: Ah, legendarisch.
2: Die is nog te downloaden bij...
1: bij de betere platenzaak. maar dat was het weer. Dat waren de pornojagen natuurlijk voor vandaag. En je bent er helemaal bij natuurlijk in de pornojagen. En
2: gewoon een informatief blokje is dat
1: eigenlijk. Ja, toch? En we moeten door, mensen. En we dachten natuurlijk, wie is er vandaag jarig? Nou, van Sly in the Family Stone was er iemand jarig. And you can make it if you try.

0: Georgia. Gladys Knight en de Pips hier op 101. Leuk dat je bij ons bent.
1: Er is maar één woord wat bij deze plaat past en dat is toch tijdloos.
0: Dit is tijdloos, hè?
1: Dit is gewoon tijdloos.
0: Dus het blijft gewoon goed.
1: De volgende generatie moet dit gewoon top vinden. Dat kan niet missen.
0: Ben ik met je eens. Weet je, dit blijft gewoon toch mooi.
1: Ja, ja, ik word hier wel blij van.
0: Ja, ik ook. Ik had zoiets van, een stukje wat wij noemen Peter Soul Train.
1: Peter Soul Train, mensen. Daar was hij weer.
0: Ja. Dit is eigen jingle live ingezongen, mensen.
1: Ja.
0: Je bent erbij.
1: Ja,
0: erbij.
1: Deze uitzending gaat geschiedenis schrijven als de uitzending waarin de Peter Soul Train jingle tot stand kwam.
0: Ja. Hey, maar jij was afgelopen zaterdag was je niet bij ons. We gaan het, als Siebrand er is, gaan we het al even hebben over de NOPO-dag. Maar jij had weer een loopje. Jij bent druk in training. Mensen vragen, ik krijg net bericht van hoe gaat het met Peters hardlopen aspiraties?
1: Klopt. Ik had een training inderdaad. Een duurloop. Weekend is duurloop weekend.
0: Wat is een duurloop voor de mensen die dat niet kennen?
1: Nou, ik even een klein stukje. Even terug. Even een stukje achtergrond. Ik ben in training voor de marathon.
0: Ja.
1: 18 oktober, dat is over een luttele, minder dan 3 weken zelfs, gaat het gebeuren. Loop ik in Antwerpen een marathon. Daar heb ik een trainingsprogramma van mijn hardlooptrainer voor gekregen. Koen, nogmaals bedankt.
0: Ja.
1: Ik heb samen getraind met Elvira. Elvira heeft afgelopen weekend in Berlijn haar marathon gelopen.
0: Echt waar?
1: Haar eerste marathon.
2: Dat is fantastisch!
1: Precies.
0: Ja.
1: En ik moet dus nog even wachten.
0: Ja.
1: Zo'n trainingsprogramma bestaat uit 4 loopjes. Je hebt op maandag heb je een normale loop. Op woensdag heb je een pittige intervalloop.
0: Ja.
1: Dan heb je op vrijdag een hersteltrainingje en op zaterdag een duurloop. Een duurloop is gewoon een lange loop op normaal tempo. Ietsje hoger dan je marathon tempo. Ja. Dat is onderdeel van de training welk tempo je pakt.
0: Okay.
1: En afgelopen zaterdag had ik 28 kilometertjes op de agenda staan.
0: Zo, dat is best veel.
1: Nou, het was nog niet eens het meeste. Ik heb al een keer 30 gelopen en een keer 32
0: gelopen. Maar loop
1: je dan
0: rondjes of loop je echt een route? Of moet ik dat
1: loop
0: zien?
1: Wel een route. Het moet wel een beetje leuk blijven. Waar ben ik afgelopen zaterdag heen gegaan? Oorspronkelijk was het plan om naar Naarden te lopen.
0: Okay.
1: Om een keertje over, je hebt die oude burcht, zeg maar, om de stad. Ik denk, het is wel leuk om daar een keer overheen te lopen. Maar heen en terug was net te veel.
0: Ja.
1: Dus ik ben Hilversumse Heide opgegaan. Eerst de Bluk, de Heide en daar een mooi rondje. Laren en zo weer terug.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Lekker hoor. En maar zit je op schema? Zit je echt op schema van dit gaat lukken?
1: Ik ben iemand die heilig gelooft in als een professional een schema van mij opgesteld heeft en ik loop dat, ik volg dat schema, dan moet het goed komen.
0: Okay.
1: Dus mijn hoofd zegt het moet gaan lukken. Maar het feit wil dat een marathon bestaat uit 42,5 kilometer. Op mijn niveau red ik dat niet in 3 uur. Ik hoop het in 4,5 uur zoiets te redden. En de theorie zegt dat als je een training doet, heeft het eigenlijk geen zin, is het zelfs nadelig om langer dan 3 uur te lopen.
0: Oké.
1: Okay. Daar komt ook een beetje mijn afstanden vandaan. Die zijn allemaal zo rond de 30 kilometer. Dat is wat ik in 3 uur kan afleggen.
0: Ja.
1: Dus, lang verhaal kort, ik heb nooit meer dan 34 kilometer gelopen. En ik weet al van die loop van 34 kilometer, dan doen je benen pijn.
0: Ja.
1: Pijn. Ik zat van de week ook een podcast te luisteren van een professionele hardloper. Het is de hel. Die laatste 5 kilometers zijn ook voor die professionele hardlopers de hel. Ja. Je benen, alles schreeuwt. Het is niet roepen, het is echt schreeuwen.
0: Ja.
1: Je wil stoppen, je moet stoppen. Dit heeft geen zin, dit doet pijn. Waarom doe je dit? Je hoofd wil niet meer. Je benen doen pijn. Alles motiveert je om niet door te gaan.
0: Ja.
1: Dus ik ben zo enorm benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Ja.
1: Hoe ik daar tegen bestand ben. Ik heb natuurlijk de mazzel dat die loop in Antwerpen, dat heel veel volk langs de kant van de weg zit.
0: Dat inspireert.
1: Als het goed zit, goed is, gaat je dat helpen om die laatste zoveel kilometer door te komen. Maar ja, dat is allemaal, ik heb het nooit ervaren. Dus ik ben reuze benieuwd hoe dat in het echt gaat zijn. De dame Elvira, die ook in Berlijn gelopen heeft. Ik heb de volgende dag nog even geappt. Hoe gaat het met je? Ze vertelde, als ik eenmaal aan het lopen ben, dan gaat het wel. Maar opstaan, gaan zitten, traplopen, gaan lopen. Alles doet vreselijk veel pijn.
0: Maar waarom doe je het dan? Gewoon, dit klinkt allemaal niet leuk.
1: Nee, dat klopt. Nee, die laatste 5 kilometer maakt het ook echt niet leuk, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, maar ja, ik doe het omdat ik het een keer wil meemaken. Omdat ik
0: en
1: een
0: doe
1: keer
0: je dat
1: weten...
0: voor een doel? Een hoop mensen lopen voor een goed doel of jij loopt gewoon voor jezelf?
1: Ik wilde geen goed doel aan koppelen. Ik heb heel lang nog de vrijheid willen hebben om hem niet te lopen.
0: Ja.
1: Ik weet dat ik een halve prima kan, maar ik heb nog steeds niet de volle overtuiging dat ik een hele kan. En daarom wil ik er ook geen doel aan koppelen. Ja. Misschien als dit gelukt is en ik het nog een keer ga doen, misschien dan voor een doel. Maar nu niet. Eerst maar ervaren.
0: En jij komt uit Baren, hè?
1: Correct.
0: Jij komt uit Baren. En jij bent eigenlijk een van de hardlopers uit Baren?
1: Ik ben een van de hardlopers uit Baren.
0: Ik vind dat nu al een stukje cultureel en nieuwsgierig.
1: En eigenlijk een interview wat jij nu hebt.
0: Ja.
1: Een interview met mij.
0: Ja.
1: Marathonloper, first-hand experience.
0: Ja, maar ook gewoon je marathon, je gaat eigenlijk je marathon virginity ga je verliezen.
1: Ja.
0: Weet je, jij bent gewoon een echte marathonloper. Je kan ook gewoon zeggen, ik heb hem gelopen.
1: Ik ben een marathonloper, mag ik over 3 weken zeggen.
0: Nou, hoe mooi is dat? Had je dat nou ooit gedacht, 5 jaar geleden? Dat je dacht van, weet je, ik ga een marathon lopen.
1: Ja, serieus, nee.
0: Nee.
1: Nee, ik heb wel... Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik dacht... Dat is wel een epische mijlpaal om te zetten.
0: Ja.
1: Om ooit een keer een marathon te lopen. Maar dat ebde dan weer weg. Het was nooit een groot doel of zo.
0: Nee.
1: Maar toen ik ben gaan hardlopen... dat ben ik gaan doen met het idee van... nou, dan kan ik 5 kilometer lopen.
0: Ja.
1: En dat is lekker. Kan je een half uurtje lopen en dan is klaar. Dan heb je weer je gezondheid te pakken. Maar ja, goed, toen liep ik 5 kilometer. Toen werd dat doel 10. Toen liep ik 10, toen werd het doel 21. En nou ja, zo rekte dat op. Tot op een gegeven moment ik dacht van... ja, nou ja, ik heb ooit dat idee gehad om een marathon te lopen. Misschien moest ik daar maar eens niet te lang weer mee wachten.
0: En dat ga jij gewoon doen?
1: Ik ga het gewoon doen.
0: En wanneer
1: doen.
0: Is het precies als de mensen vanuit Baren in die bus willen stappen met jou mee om jou aan te moedigen?
1: 18 oktober. Ik ga 17 oktober richting Antwerpen.
0: Ja?
1: Dan slaap ik een nachtje in het hotel. Waarschijnlijk slaap ik heel weinig, maar ik
0: dat
1: lig
0: denk ik
1: wel
0: ook.
1: In de bed.
0: Ja.
1: En dan 18 oktober, zondag, gaat het gebeuren.
0: En gaan nog mensen met je mee?
1: Mijn vrouw gaat mee.
0: Oké.
1: Okay. Die wil waarschijnlijk zeker stellen dat het de laatste keer is dat ik een marathon loop. Die,
0: okay.
1: die gaat foto's maken als ik gewoon...
0: Want waarom? Is zij dan niet zo enthousiast als jij over? Of is het gewoon de tijdsbestek wat je... Kijk, je bent toch als je aan het lopen, zo'n duurloopje, is dan weer 3,5 uur.
1: Ja, nou ja, het zijn 4 trainingen in de week.
0: Ja.
1: Waarvan 1 een duurloop inderdaad van 3 uur. Ja, dat neemt gewoon een halve dag uit je weekend. En als je een echt intensieve training doet, neemt dat een hele dag uit je weekend. Mijn vrouw vindt wel dat veel tijd kost. Ja.
0: En je loopt hier dan ook in de buurt, hè? Dus hier in Baren en omgeving loop jij dus.
1: Ik
0: mensen
1: loop
0: kunnen jou
1: in Baren
0: zien
1: en omgeving. Ja. Soest, Hilversum, Bunschoten ben ik geweest. Echt een regionale loper ben ik.
0: Oké, dat is top. Wil je Peter nou aan gaan moedigen? Dat kan. Hij is dus 18 oktober is hij te aanschouwen. Gezellig.
1: Ook voor komende zaterdag, hè? Komende zaterdag, trainingtje, duurloopje.
0: Ja, je kan hem zien. Maar de vraag is natuurlijk, Peter, waarom doen we dit? En Lenny Kwesters had Why Are We Running? Maar hij heeft ervan gemaakt Where Are We Running? En we zien je zo meteen terug naar Sterren, Nieuws en Sterren bij de weekend, Peter.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Armand van Helden, mensen, hier bij Weekend Jeroen en Peter. En die heeft de iconische tekst geschreven. My, my, my, ja. Oh, oh, oh.
1: My, my, my, oh, oh, oh.
0: En daar kun je groot mee worden.
1: Daar kan je zeker groot mee worden.
0: Daar kun je heel groot mee worden.
1: Daar kunnen alle in de allergrootste.
0: Ja, daar heeft iemand aan de audio lopen kloten. Ja, en nou moet ik alles opnieuw gaan inregelen.
1: Ja, daar komt. Ik zit nu op jouw plek en jij zit op mijn plek. Dus we zijn gewisseld. Beter. Ja, helemaal goed. Ja, leuk.
0: Nou ja, maar wij doen dat dynamisch. Ja. Maar wat wilde ik zeggen?
1: Een goede tekst.
0: Goede tekst, ja. Dat Armand van Helden is toch wel een grootheid, in de Nederlandse industrie. Is een grootheid.
1: Zeker.
0: Zouden wij een uur kunnen maken met de grootste Nederlandse artiesten?
1: Ja, makkelijk.
0: Wie zouden daar allemaal in moeten zitten?
1: Nou, daar zit sowieso. Alleen artiesten of ook bands? Ja? Ja, je haalt nu je schouders op. Dat zien de mensen thuis niet. Waarom is groot? Is dat dan het aantal platen die ze hebben verkocht?
0: Bijvoorbeeld precies.
1: Een BZN is een grootste artiest in Nederland.
0: Nou ja, precies. Die vragen vind je, moet jij dan voor jezelf beantwoorden. Ik ben van mening dat daar verschillende criteria zijn waar je zo'n artiest of groep langs kan leggen.
1: Maar als ze het doen, dan vind ik wel de requirements moeten wel duidelijk zijn.
0: Nou, de requirements is de grootste Nederlandse. Ja, hoe vang je?
1: Maar is het Nederlands als zijn Nederlandstalig of als Nederlands als zijnde?
0: Hoe zou jij dat invullen?
1: Nou, als jij zegt Nederlands, dan denk ik snel aan Nederlandstalige.
0: Nee, dat zit er niet in. En wat dan de criteria zijn, dat bepaal je zelf.
1: Dat weet ik ook.
0: Ik zat er al even over na te denken. Je kan het doen naar.
1: Kijk je moeilijk, maar je was erover na aan het denken.
0: Zal ik mijn zin afmaken of wil je gewoon voor de rest alles zelf presenteren?
1: Ja. Oh, er zit een knopje gemeen. Druk hem eens in. Gemeen.
0: Nee. Ja. Nee. Het begon eigenlijk toen jij het had over. Hoe heet die? Uit het zuiden. Die op, in Maastricht altijd op dat plein
1: André
0: staat.
1: André Rieu.
0: Ik denk, op een bepaalde manier is dat ook al een van de grootste Nederlandse artiesten.
1: Zeker weten.
0: Hij doet het financieel lekker, maar hij plompt dat plein toch ook maar regelmatig weer
1: vol. Ja, maar niet alleen
0: vol.
1: In Nederland, wereldwijd natuurlijk. Armin van Helden, maar ook Armin van Buren zijn toch
0: grote. Dat zijn iconen, die hebben heel veel gedaan voor de Nederlandse muziekexport. Ja. Dus op hun manier zijn ze ook de grootste. Maar De Dijk is voor mij persoonlijk een hele grote Nederlandse artiest. Omdat Huub van der Lubbe vind ik een groot artiest. Want hij doet het niet alleen sterk als songtekstenschrijver, maar ook als zanger. Mm. Dus er zijn meerdere latten waarnaast je een groot Nederlands artiest kunt leggen.
1: Ja.
0: Golden Earring heeft internationaal heel goed gescoord.
1: Zeker.
0: Dus dat zou een ander. Ik stel voor dat wij op korte termijn. En ik wil even de wanneer wil ik openlaten. Want ons kennende zijn we dat over 10 minuten alweer vergeten dat we dit gaan doen.
1: Precies.
0: Dus daar moeten we misschien nog een keer op terugkomen. Maar dat wij op korte termijn een keertje een aflevering. Of misschien een uurtje. Moeten we het niet te groot maken.
1: Maar kan je een voorbeeld misschien zo draaien? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Alvast dit het voorbeeld, Armand van Helden.
0: Nou, nee, ik ga meer doen, maar ik zit even te kijken welke ik daarvoor ga pakken. Ik denk dat ik terugval op De Dijk, maar ik ben even benieuwd naar jouw mening. Je hebt op zich nog niet heel veel gezegd, behalve wat namen.
1: Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het leuk is om daar een uur over te maken, over de grootste Nederlandse artiesten. Wel even duidelijk wat de prerequisites zijn, zoals wij dat in het Nederlands noemen.
0: Maar dat vind ik dus juist niet. Prerequisite is de grootste Nederlandse artiesten volgens Jeroen Siep.
1: Maar dat kan
0: Peter.
1: Ook zijn, bijvoorbeeld, we hebben misschien een zanger die is 2,12 meter. Is die grootste Nederlandse artiest.
0: Vind ik, als je dat leuk vindt, mag je daar best één dingetje aan besteden.
1: Eentje, maar eentje.
0: Ja, het moet wel even een serieus blokje worden.
1: Ja.
0: Het moet wel een klein beetje inhoud hebben dan.
1: Ja, eens. Maar dat gaan wij fixen.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Maar dan heb ik nog steeds geen antwoord van Jeroen. Waar jij zoal aan denkt.
1: Nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan Doe Maar, denk ik aan.
0: Ja, vind ik ook een hele goeie.
1: Ja, dat vind ik echt een
0: band. Maar ook Suzanne en Freek.
1: Ja,
0: vind
1: zeker.
0: Dat op dit moment heel goed doet.
1: Maar ook bijvoorbeeld die nieuwe Nederlandse artiesten die je allemaal tegenwoordig ziet. Hè?
0: Ja, dus, op dit moment heb je best veel.
1: Echt op Nederlandstalig. Wat dacht je van die, hoe heet ze, Roxy Dekker?
0: Ja, zeker.
1: Verkoopt drie keer het Amsterdam Arena Johan Cruijff uit. Ja. Ben je volgens mij een heel groot artiest.
0: Dan ben je best een grote. Weet je wat ik ook? Ilse de Lange vind ik ook.
1: De Lange groot. Ja, het is eens.
0: Wij gaan hier... laten we zo in de app gelijk even een, ja. Laten we een datumje prikken. Misschien gewoon over 2 weken gelijk.
1: Ja, waarom ook niet? Dan zijn we er toch.
0: Ja, nou, voor mij, dit gaat terug in mijn jeugd. Ik heb ze heel lang gevolgd tot het de laatste optredens. Ik heb al een lofzang afgestoken over de songteksten en de zangkunsten van Huub van der Lubbe. Voor mij is De Dijk een van de grote Nederlandse artiesten.
1: Zeker.
0: En daarom wil ik ook graag een plaatje van ze draaien.
1: Ik zou zeggen, doen.
0: Dansen op de vulkaan.

0: De Satisfier van Roxy Dekker. En hij komt hier ook gewoon de studio binnenlopen. Dat kan geen toeval zijn, mensen. Dat precies als wij de Satisfier aanzetten, dat dan ook de Satisfier binnenkomt lopen met zijn hele mond vol drops. Siebrand Verwer, mensen.
1: Ja.
0: Is het Verwer of Verwer? Welke wer is het?
1: Misschien moet je de microfoon even open doen voor Siebrand.
0: Dat weet ik niet. Probeer het eens.
2: Jij?
1: Ja.
2: Oké. Maar ik heb zometeen...
1: Ja?
2: Ik heb een opdracht voor jullie.
1: Nee, toch?
0: Een opdracht?
2: Ja, we gaan serieus doen nou.
1: Ach, nee, toch?
2: Ah,
1: nee,
2: ik ga eerst even de airfryer aanzetten, dan de Satisfier en dan gaan we straks... En dan gaan we praten.
1: Ik vind het wel een mooie combinatie. De airfryer, de Satisfier. Ik vind het gewoon een geile avond in één keer.
2: In feite is de airfryer de Satisfier voor mensen.
1: Ik wou net zeggen. Weet je? Ja, eigenlijk is het 2-1.
2: Ja, precies. Ik ben zo terug.
1: Tot zo.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is fijn. Het is fijn dat hij er weer is.
1: Ja.
0: Wat een gezelligheid. Ik merk dat de microfoons die nog niet afgesteld staan... enorm hard staan.
1: Ja.
0: Wat is hier in vredesnaam gebeurd? Wat is hier de laatste keer dat hier iemand... Maakt ook niet uit. We hebben nog even een klein stukje nieuwsgaring... wat ik nog even met je wilde delen.
1: Vertel.
0: Jij had het over de audities voor Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Ik lees hier net dat Sander Lampinga, u allen wel bekend... auditie mag doen om de nieuwe stem van Bert te worden... van het duo Bert en Ernie.
1: Ja, dat kan ik me iets voorstellen.
0: De radio-dj kreeg de uitnodiging van zijn collega Koen Swijnenberg cadeau... ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
1: Oh, dat is echt...
0: Slechts 2 dagen terug in hun radioprogramma. Eventjes om jou een klein beetje terug te zetten in je plek. Veel mensen willen auditie doen voor de stem van Bert, dan wel Ernie. Maar ja, niet iedereen kan natuurlijk voor die rol in aanmerking komen.
1: Nee, maar 2.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Het bedrijf waar het nasynchronisatiebedrijf wat de stemmen regelt, wordt doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland sinds Hanen bekend maakte te stoppen. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
1: Ja. Wat zeg je, Siebrand? We moeten de diepvries ontdooien, zegt Siebrand. Wat is er aan de hand? Wat heb je in je hand, Siep?
3: Ja, een stuk van de diepvries.
1: Een stuk van de diepvries.
0: Misschien voor de mensen thuis leuk als je in de microfoon praat.
2: De diepvries ontdooien. Ik trek het vriesvak open.
1: Ja.
2: En heb je die film de Titanic gezien?
1: Ja.
2: Nou, dat hebben wij nou hier.
0: Zo'n ijsschots komt er uit het vriesvak.
1: Maar er ligt er nog steeds een theedoekje onder de vriezer, of niet? Of is die weer ondertussen weg?
2: Ook zover ben ik nog niet. Ik kom zo weer terug.
1: Succes met bikken.
2: Ja.
0: Nou, dat dus was even, dan is de cirkel weer rond.
1: Ja, de circle of life.
0: Maar we hebben nog meer items te behandelen. En die kunnen we niet allemaal behandelen als Siep er is, lijkt me. Want jij had nog een moreel dilemma waar je mee zat.
1: Ja, moreel dilemma. En dat is, misschien kan de luisteraar ons daarbij helpen. Kijk, ik ga aanstaande zaterdag vertrek ik weer naar Spanje.
0: Ja.
1: Olé.
0: Even voordat je je verhaal afrondt. Hoe kunnen de luisteraars ons hierbij helpen?
1: Ze kunnen ons bellen.
0: Ja.
1: En gewoon anders mailen.
0: Ja, en anders, of anders een van ons persoonlijk via de kanalen. Is misschien wel makkelijker.
1: En, dus ik ga dus naar Spanje.
0: Ja.
1: En ik ga in mijn eentje.
0: Ja.
1: Want bij Tibbe Minder kan niet mee.
0: Ja.
1: En, dus ik ben daar dit weekend tot en met volgende week vrijdag. En aanstaande zondag treedt in mijn favoriete restaurant Ronnie van Bemmel op. Een van mijn allergrootste artiesten. Ik zie jou een klein jump of joytje maken daar.
0: Ik krijg kippenvel als je die naam gewoon noemt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar even, dus jouw favoriete restaurant.
1: Ja.
0: En Ronnie van Bemmel treedt daarop.
1: Ja.
0: Ik zie niet waar dit een probleem gaat zijn.
1: Ik vind het een beetje gek om in mijn eentje daar te gaan zitten. Omdat het echt wel een leuk restaurant is waar je toch die ervaring met z'n tweeën wilt delen. Kijk, ik ga best wel in mijn eentje wel eens het eten. Maar omdat ook voor mijn werk dat wel eens voorkomt. Dan ga ik in een hotel zitten en dan pak ik daar een restaurant. Vind ik ook leuk. Maar dit vind ik toch een beetje anders. En ik weet, hoe zit jij daarin?
0: Ik zie nog even niet hoe dit anders is. Ik herken overigens het dat je niet op elke plek in je eentje gaat zitten eten. Voor mijn werk zou ik inderdaad makkelijker. Maar dan zijn er ook wel weer bepaalde restaurants. Ja, oh, ik zit jouw morele dilemma zit ik al uit. Er zijn inderdaad bepaalde restaurants, daar ga je niet in je eentje zitten.
1: Nee.
0: Zo'n gezellig restaurantje. Was dat gisteren? Nee,
1: eergisteren.
0: Eergisteren was ik in Frankrijk.
1: Ja.
0: Toen was ik met collega's. Zijn we gaan eten. Heel leuk pleintje. Een klein kakdorpje. Waar we toevallig een hotel hadden. Toen zijn we ingelopen. Heel leuk pleintje. Superleuk restaurantje. Hebben we heerlijk gegeten. Eendenborst. Vind ik trouwens altijd erg lekker. Maar die was daar fantastisch. Schuin tegenover ons zat een stel. Heel romantisch te wezen. Een meneer van... Nou... ergens tussen Siep en ons in.
1: Oké.
0: Okay. Qua leeftijd. En ook de dame van. Maar die zaten zo gezellig handje vasthouden en gezellig samen. Dat was een restaurantje. Daar zou ik niet in mijn eentje gaan zitten.
1: Nee.
0: Maar een McDonald's of een Kentucky Fried Chicken. Of noem nog even een restaurant zodat het geen reclame meer is. Burger King, Subway. Daar zou ik wel makkelijker in mijn eentje gaan zitten. Maar er zit ook nog wel wat tussen.
1: Ja. Ja, en ik weet je, je hebt van bijvoorbeeld, ik ga vaak ben ik in het buitenland voor mijn werk. En dan zit ik in een hotel. En dan ga ik meestal in het hotelrestaurant eten. En dat eet ik op zich prima. Kan je gewoon goed eten. Er zitten ook wel gewoon mensen gezellig eten. Maar dan vind ik het niet heel gek dat ik er in mijn eentje zit. Maar zeker als je op een leuke locatie, wat jij zegt, hè, dus dat restaurant in Spanje. Daar zie je echt fantastische uitzichten heb je daar en zo. Ja, daar wil je niet in je eentje zitten. Daar wil je met iemand delen.
0: Ja, jouw favoriete restaurant is zo'n restaurant.
1: Ja.
0: Maar mis je wel de ervaring om rollen. Kun je niet gewoon. Je gaat ook niet twee deuren verder naaien.
1: Wat in Amerika handig is, dan heb je vaak een restaurant, heb je ook vaak een bar bij. En dan kan je gewoon de bar gaan zitten, ga je daar eten, dan hangen er 600 televisies waar je naar kan kijken.
0: Ja.
1: Weet je, maar dat heb je niet echt in Europa.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch anders?
0: Ja, dan moet je inderdaad aan zo'n tafeltje gaan zitten om daar een drankje te doen.
1: Ja, daar eten, dan hangen er 600 televisies waar je naar kan kijken.
0: Ja.
1: Weet je, maar dat heb je niet echt in Europa.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch anders?
0: Ja, dan moet je inderdaad aan zo'n tafeltje gaan zitten om daar een drankje te doen.
1: Ja.
0: Ik zie jouw dilemma, maar ik denk toch dat

0: Die oude snuiter ook naar binnen.
1: Dan kan die oude snuiter nog eventjes gezellig.
0: Ja.
1: Volledig geïnspireerd op jou.
0: Ja, The Lonely Boy.
1: Ik ben benieuwd wat het gaat worden zondag.

0: Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij hebben hem echt. Andrew Gold, mensen. Alleen de hele grote.
1: Ik vind hem leuk. Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij draaien Andrew Gold. Oh ja. Ja, vind ik leuk.
2: En ik zeg wel eens, kijk, andere radiostations die hebben... Die hebben Adam Curry, hebben wij ook. Of hebben, ja, nou ja, die is nog niet helemaal goed, die grap. Ja.
0: Genieten van, mannen, genieten van.
1: Maar er is ook ketchup nog.
2: Ja, ja?
0: Maar hoe heet die norm waar jij toch steeds aan wil voldoen?
1: En, de ijsnorm.
0: De ijsnorm.
1: IJsnorm.
0: Kun jij een klein, wat is de ijsnorm?
1: Nou, de ijsnorm is belangrijk voor een streekomroep om een goede verhouding te hebben tussen...
0: Nee, ja, wanneer voldoe je eraan?
1: Als je 50% van je tijd aan die ijsnorm voldoet, ja? 50%

0: aan andere dingen.
1: Ja, wanneer voldoe je eraan?
0: Als je dus iets rondom cultureel, lokaal en...
2: Precies.
1: Dus als wij een lokale grootheid hebben, ja, die een itempje in ons programma heeft al vele jaren, ja, eigenlijk.
0: Dat telt mee.
1: Dat telt mee. Ja. En dat is toch een significant onderdeel, ja, van ons programma.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk nog een pluspuntje voor ons. Ja. Hoe wij hier lokaal met...
0: Ik ben gek op pluspunten.

0: Ja, jullie weten het natuurlijk ook. Ik weet het, Jeroen weet het, Peter weet het.
1: Ja.
0: Volgens mij was het vorige week werd het bekendgemaakt.
1: Nou.
2: Wat?
0: Wat is er weer terug?
2: Schurft.
0: Ja, ook. Ja.
2: Chlamydia.
0: Ja, ook. Ja, maar
1: Ebola.
0: Daar hebben we jullie pilletjes voor gegeven.
2: Ja.
1: Ik weet het.
0: Ja. Hyves.
2: Ja, inderdaad. Hyves. Hyves is weer terug.
0: Nou, moet je gewoon luisteren wat er allemaal terug is met Hyves.
3: En ruim 10.000 mensen zitten weer op huis. Dit Nederlandse sociale netwerk is na jaren terug. Omdat uit onderzoek bleek dat er weer behoefte is aan een platform zonder verslavende algoritmes. Alles staat op Europese servers. Je kunt nu weer krabbelen op Hives en iemand weer een dansende banaan sturen.
4: Gaan met die banaan.
5: Hives is weer terug.
6: Leuk.
5: Ja.
7: Dansend banaantje versturen.
8: Dat is wel lachen. Maar daar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
3: Hives.

0: komt weer terug. De Nederlandse social media platform werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. What? 10 miljoen gebruikers. Uiteindelijk werd het ingehaald door Facebook. De reacties op de terugkeer zijn wisselend.
1: Nou, dan schrik ik.
2: Zou dat schrikken?
1: Nou ja, dat HIV is toch, die ziekte, hè? Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en plaatsen berichten en zo. Let's just
0: be friends! De nieuwste versie van Hives zou minder verslavend moeten zijn dan andere sociale media. En ook draait het platform op Europese servers.
3: Een opvallend bericht deze week. Hives is terug. Het sociale platform uit vervlogen tijden. Herkenbaar aan die dansende banaan en waar je vrienden vroeger kon krabbelen.
4: Hebben jullie al gehoord dat Hive terugkomt?
5: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.

0: Dit zijn lyrics. Daar is Eminem groot mee geworden.
1: Geïnspireerd op Nana Mouskouri.
0: Oh ja, joh?
1: Ja.
0: Heeft hij dat...
1: Nana Mouskouri.
0: Ik schrijf hem ook een beetje weg. Want hij is nog niet helemaal klaar, onze M.
1: Nee.
0: Maar we hebben zoveel te bespreken.
1: We moeten door.
0: De NLPO-dag. Ik heb begrepen dat daar zo enorm veel uitgekomen is.
1: Ja.
0: Twee schriftelijke verslagen. En een persoonlijke ervaring die gedeeld moet worden hier.
1: Zeker. Het viel me in eerste instantie op dat bij de NLPO-dag. Wat trouwens even uitleggen wat de NLPO-dag is. Het is een dag waar eigenlijk de lokale omroepen en streekomroepen samenkomen. En eigenlijk vieren dat ze lokale en streekomroep zijn. Met allerlei workshops die daar plaatsvinden. Je kon je inschrijven voor een drietal workshops. Dat hebben we ook gedaan. Sybrand en ik hebben een tweetal sessies met elkaar meegemaakt.
2: Klopt, ja.
1: We hebben eerst een sessie gehad over het schrijven van een interview. Zeg
2: ja,
1: waarvan
2: ik me achteraf afvroeg of het wel zinvol was geweest. Voor mij die niet zo.
1: Nee, die niet zo. Nee. Daarna heb ik bij Eva Koreman gezeten. Vond ik ook niet heel erg nuttig, omdat ze 20 minuten had praten over haarzelf.
2: Oh, wat grappig. Oké.
1: Ja. Ja. En daarna had ze een filmpje over een interview wat mislukt was. En dan moesten wij gaan vertellen waarom het niet goed was. En dan ging ze ja of nee op antwoorden.
2: Zo, bedankt.
1: En toen hadden we eigenlijk de klapper.
0: Ja.
1: We gingen naar iets over Big Tech. En hoe kom je af van Big Tech?
0: Ja.
1: En dat was een leuke sessie.
0: Zeker, ja.
1: Althans, voor mij wel.
0: Ja.
1: Ik weet niet voor de man die de sessie gaf.
2: Even kijken. Zijn verhaal was inderdaad van, jongens, er is een hoop aan de hand in de wereld. Ja. Big Tech, belangrijk.
1: Ja.
2: Grote bedrijven uit Amerika, onder leiding van onder meer Meta. En die andere is...
1: Microsoft. Ja.
2: En het toeval wil dat één van ons drieën, maar Peter en ik niet, bij Microsoft werken.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment heb jij terecht een opmerking gemaakt waarvan ik dacht van, hé, dat heb je goed gedaan. Want het ging onder meer, je moet het niet al te inhoudelijk doen, maar over het strafhof in Den Haag.
1: Ja.
2: En die worden
1: gesommeerd. Het verhaal is dat het strafhof in Den Haag heeft op een gegeven moment... het verhaal is dat de strafhof in Den Haag... Daar zit een rechter, althans de voorzitter daarvan. En daar is zijn mail van afgesloten.
2: Oh ja.
1: En hij kon niet meer bij zijn bestanden. En dat zou volgens in het begin van de media had er een bericht over... dat het kwam dat Trump had gezegd van... strafhof vinden we helemaal niks. Deze man vinden we helemaal niks. Dus blokkeer dat.
2: Ja.
1: En dat is in de media gekomen.
2: Ja.
1: Alleen het verhaal is niet zo. Het verhaal is namelijk zo dat het strafhof zelf heeft gevraagd om niet die actie te ondernemen en niet Microsoft zelf.
2: Ja.
1: Dus hun hebben het verzoek bij Microsoft neergelegd.
2: Ja.
1: Dat is later ook in de media gekomen, maar dat is niet wat deze man zei. Dus ik vond het op zich wel grappig dat die man was zijn verhaal aan het doen en het was een soort van, ik wil niet zeggen Microsoft bashing en Meta bashing en Google bashing, maar het was allemaal niet heel erg goed. En toen zei ik op een gegeven moment: sorry, ik grijp nu toch even in. En,
2: ik was trots op je.
1: En,
2: ja, echt serieus?
1: Toen zei hij, ik zag die man kijken. Ik zeg, ja, ik werk bij Microsoft. En toen het geluid uit de zaal. Zullen we het nog één keer doen?
2: Ja. Nee, dat was wel
1: was op zich wel grappig.
2: Ja.
1: En toen heb ik die man van een repliek gediend. Van, ja, joh, dat is een verhaal. Dit klopt gewoon niet wat je zegt. Ik zeg, ik begrijp wat je bedoelt, maar dit is niet... denk ik, zoals je het zou moeten uitleggen.
2: Ja.
1: Nou, daar heeft die man aandachtig naar geluisterd. Normaal vond hij Microsoft iets minder kut. Dat viel me ook op. Hij ging iets minder hard erin. Maar het was op zich wel een interessante sessie. Ik snap het wel dat je zegt, ik wil al mijn data in. Dus op een gegeven moment ben ik advies gaan geven aan mensen. In die sessie.
0: Ja. Kom naar Microsoft.
1: Waar mensen, maar hoe doe ik dat dan? En als ik dan wel, en wat kan je doen? Ik zei, ja, het gaat om bewustwording en dat soort dingen. Dus ik wil niet zeggen dat ik de sessie overnam. Ik had wel een woord erin, laat ik het zo zeggen.
2: Zeker, ja. Eigenlijk, maar dat bedenk ik nu pas. Had jij na afloop nog niet even met hem een...
1: Heb ik gedaan.
2: Oh, wel?
1: Ik heb
2: dat heb ik gemist. Ja, oh, wat goed. Oké. Oh, dat doe je ook weer heel goed.
0: Even de boel recht gezet of...
1: Nee, ik heb gezegd als je dit nog één keer flikt. Nee, ik heb gezegd, sorry, het was niet de bedoeling om je on the spot te zetten. Maar ik vind gewoon, als je dingen vertelt, moet het ook wel kloppen.
2: Ja.
1: Ik zeg, en dit klopte gewoon niet. En dan gaf hij ook wel, hij zei, ja, ik heb hier gewoon niet genoeg ingedoken. Want ik kon het ook laten zien, aan de hand van artikelen, dat dus inderdaad mijn verhaal klopt en zijn verhaal niet.
2: Ja, oké. Dus, nou, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, potverdorie.
1: Ja.
0: Maar is dit het item NLPO-dag of hebben we nog
2: meer te keren? Nee, want even kijken, die tweede sessie die jij bij Eva Koremans, zat ik bij een sessie. En dat had als onderwerp de toekomst van de lokale omroep.
1: Dat was goed, zei je.
2: Ja, en dat was eigenlijk het verhaal waar we nu mee bezig zijn. En dat wordt eventjes serieus. Even kijken, een stukje duiding. Wij hebben nu als Eemland 1, samen met Nieuwsplein 33, de lokale club vanuit Amersfoort, hebben wij de licentie voor het verzorgingsgebied Amersfoort, Barend, Soest, Bunschoten. Ja. Leusden ook nog, volgens mij, hoort erbij. Hè? Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar wij moeten als lokale omroep voor het einde van dit jaar een nieuwe licentieaanvraag doen. Met het oog op onze toekomst. Want als wij die aanvraag niet indienen, dan houdt het voor ons op.
1: Ja.
2: Maar Nieuwsplein 33, waar we mee samenwerken, die hebben besloten dat zij los van ons een aanvraag gaan doen.
0: De komt boefjes.
2: Dus op, nou ja, dat is een andere discussie. Maar het komt erop neer dat twee partijen vanuit deze streek een aanvraag gaan doen voor de licentie vanaf 2028 en dan voor 5 jaar eraan vast.
1: Ja.
2: Dat is dus Eemland 1, dat zijn Wully. En de andere partij, dat zijn Hully, dat is Nieuwsplein 33. Dus daar waar we mee samenwerken, dienen allebei los van elkaar een aanvraag in. En er moet beslist worden wie de licentie krijgt.
0: Oh, als de vraag is of ik dat wil doen, dan weet ik wel wie het gaat worden.
2: Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag, want dat ga jij niet beslissen namelijk.
0: Oh.
2: Nee, dat wordt beslist door de NLPO samen met het Commissariaat voor de Media. Dat zijn twee serieuze partijen. Dat zijn geen hobbyclubjes, dat zijn serieuze partijen.
0: Dat zijn serieuze mensen.
2: En wij worden gewogen, dus zowel wij Eemland 1 als de andere partij in Nieuwsplein 33, op diverse criteria. Daarvoor gaan Hully, dus dat is de NLPO samen met het Commissariaat van de Media, onder meer langs bij alle gemeentes. Dus ze gaan langs bij de gemeente Baren, Soest, Eemnes en Amersfoort.
1: En Leusden.
2: Ja, heeft hij apart raad of valt hij onder Amersfoort?
1: Nee, valt hij onder Amersfoort.
0: Volgens mij zijn wij helemaal... Wij zijn toch geen... Wij hebben toch Amersfoort niet tot ons uitgezet?
2: Nee, maar degene die straks... Degene die straks licentie krijgt... moet het hele verzorgingsgebied voldoen voorzien van lokale streekgebonden media. Dus dat is een serieuze zaak. En in die sessie waar ik bij was, werd er over gesproken hoe dat dan gaat. Nogmaals, die twee partijen, dus Commissariaat samen met de NLPO, die gaan langs bij al die gemeentes. Mm-hmm. En die gaan vragen van... Oké, waarom vinden jullie gemeente of gebeld?
1: Dat is waarschijnlijk Eva Jinek.
2: Geert Kramer, die bel ik zo terug.
1: Ja.
2: Dus dat wordt wel serieus. En een van de zaken waar wij in gewogen worden, of wij in onze uitingen, dus radio, tv en online, of wij voldoende streekgebonden zaken duiden.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dan zijn we het erover eens dat TV dat doet, want die zenden bijna alleen maar lokale zaken uit. Die hebben geen programma's van buitenaf. Online doen wij dat ook goed. Hè, want elke dag produceren wij nieuwe nieuwsberichten. Die keurig netjes worden geredigeerd en voorzien worden van updates. Radio is wel een dingetje. Want wat jij aangaf, wij moeten 50% lokaal of streekgebonden items uitzenden.
1: Ja.
2: En er is een aantal programma's, wat op zich heel goed is, want het is niet zijn een aantal programma's. Want een aantal is enkelvoud. Dus er is een aantal programma's en niet er zijn een aantal programma's.
1: Nee, zeker. Ik schrijf mee.
2: Ja, die niet voldoen aan de 50% regeling.
1: Ja.
2: En wij moeten, ondanks het feit dat ik misschien lokaal ben, daar toch iets meer aan gaan doen.
1: Ja.
2: Ik weet nog niet hoe. Maar het goede nieuws is, jij komt uit Amersfoort, Jeroen. Ja. Dus jij kan heel veel van Amersfoort.
1: Nou, kijk wat we gaan doen.
2: Heb je helemaal gemist? Wat zie ik? Ik kan niet zien, maar...
1: Amersfoort nu meegenomen.
2: Wat goed!
0: En die heb jij weer toch gepakt, denk ik. Want ik heb hier de baars geplant.
1: Hij ligt eronder.
2: Ja.
0: Nee, ligt hij niet.
1: Oh, nou, dan weet ik niet wie hem heeft.
2: Hoe heet het? Amersfoort? Straks?
1: Amersfoort nu.
2: Nu. En wat is dat?
1: Dat is een wekelijks krant die binnenkomt bij met alle nieuwtjes rondom Amersfoort. Amersfoort.
2: Dat doen we goed.
1: Heb ik meegenomen. En hebben wij net op Sahari Mens dat gedaan. Dus we hebben de headlines voorgelezen.
2: Wat goed. Ja, sorry, ik heb het gemist, want ik kwam uit een andere bijeenkomst.
1: Wij zijn hier gewoon een stap voor.
2: Heel goed.
1: One step ahead.
2: Ah, dat is goed. Ja.
1: Ik heb geluisterd.
2: Step ahead.
1: We hebben erover gehad natuurlijk ook afgelopen zaterdag.
2: Ja.
1: En ik heb dat opgeslagen. Vraag ook niet hoe. Het gebeurt me normaal nooit.
2: Nee.
1: Weet je, ik weet al 6 jaar lang niet waar de messen liggen in huis. Maar dit wist ik nog.
2: Hebben jullie thuis die messen nog liggen?
1: Dat weet ik niet.
2: Daar zouden we toch mee stoppen. We zouden toch alleen van die plastic dingetjes bij jou thuis doen?
1: Ja, ik weet het niet meer. Ik ben ze kwijt.
2: Ja. Ja. Maar dus nogmaals, de bedoeling is dat wij ook in programma's... er zijn natuurlijk een aantal hobbygenoten, programmamakers bij deze zender die gewoon plaatjes draaien omdat ze dat leuk vinden.
1: Ja.
2: Maar ook die moeten we ervan overtuigen dat ze iets meer moeten doen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld lokale artiesten. Hoewel, elke dag Ben Kramer, daar wordt niemand vrolijk van natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt wel die ook de shownieuws presenteert. Hoe heet ze?
2: Precies.
1: De hart van Nederland.
2: En het is een open vraag, maar stel dat wij Ben Kramer gaan bestjes. Zou dat ook goed zijn dan?
1: Tuurlijk, weet je, het is toch cultuur.
2: Is toch lokaal dan?
0: Ho. Die Ben Kramer die afgelopen zondag...
2: Ja, stond in de Laanstraat.
0: In de Laanstraat stond bij Proef.
2: Was je erbij?
0: Nee, ik lees het in het lokale krantje.
1: Oh, vertel eens meer over. Dat vind ik wel heel interessant.
0: Oh, wat grappig dat je het vraagt. Nou, ik heb hier een nieuwsartikel. Verrassing op druk vorstelijk proeven.
2: Wel verrassing.
0: Ja. Duizenden mensen kwamen zondag naar het centrum van Baren.
2: Dat is waar. Oh.
0: Ik praat even rustiger, dan vult dat meer tijd.
2: Ja.
0: De organisatie van vorstelijk proeven had een mystery guest aangekondigd. Nou. Niemand minder dan plaatsgenoot Ben Kramer, haakje openen, 79, haakje sluiten, trad op. Kramer gaf het publiek een compliment en merkte op dat vooral jong Baren zich in de Laanstraat liet zien.
2: Nou.
0: Zijn optreden werd alom gewaardeerd.
2: Kijk. Ik hoor ook als verhalen mensen die in de buurt van Ben Kramer wonen in Baren, dat die niet zo blij zijn, want hun huis wordt minder waard. Nee? Dat zou je toch moeten toegeven. Ja. Maar ja, dat is van horen zeggen. Ja, dat is geen mening.
1: Nee,
2: dit is
1: geen mening. Dit is
2: nieuwsgathering.
1: Dit is een Barens roddelrubriekje.
2: Ja. Oh, dat kunnen we ook nog doen, ja.
0: Oh ja, Marijke Helwegen hebben wij ook een kort lijntje mee.
2: Zeker.
0: Die hebben wij op het cultureel festival, heb ik die aan tafel gehad samen.
1: Oh, dus ja, echt waar?
0: Ja.
1: Jij
0: wou er niet bij zijn, maar dat is leuk. Ja, het cultureel festival, toch een jaarlijks hoogtepuntje hier in de regio.
1: Ik ben echt jaloers.
0: En die heeft bij ons aan tafel gestaan.
1: Borst vooruit.
0: Jij steekt twee vingers op Siep. Dat betekent echt dat je heel graag wat wil zeggen.
2: Ja, dat fragment. Moeten wij in deze uitzending een keer herhalen?
0: Ja, nou, dat zeker.
2: Precies,
0: dat zeker.
2: Dan moeten ze er even eruit flotsen.
0: Nou, sowieso had de mensen die aan tafel stonden, een aantal daarvan dacht ik, misschien kunnen we die wel eens een keer bij Weekend Jeroen of Peter langs laten komen.
2: Kijk,
0: daar zat gewoon humor in.
1: Echt waar?
0: Ja, en dat vind ik toch wel een van de kernwaarden van Weekend Jeroen of Peter. Gebrek aan humor.
1: Ja.
0: En als we dat dan kunnen vullen met een gast, dan zou dat misschien ook wel. Zullen we even een plaatje draaien?
2: Even.
1: Ja.
0: En dan daarna weer verder.
1: Heb je een plaat? Dan zeg je lekkere plaat. Ik zie hier op Spotify iets staan.
0: Ja, wil je die?
1: Oh,
0: ja?
1: Maar dat vind ik zo'n geile plaat.
0: Ja, ik had eigenlijk One Step Beyond van Matt. Dus ja, omdat dat zo leuk.
1: Ja, maar deze is zo lekker. Deze heeft een basloopje. Oh. Ja?
2: Deze is een lekker basloopje.
1: Oh.
0: Dit is wel een lekker loopje, of niet?
2: Het loopt lekker dit.
0: Oh. Dit loopt lekker door Baren.
2: Jeetje.
0: Dit loopt lekker door Soest.
1: Ja.
0: Dit loopt lekker door
1: Leusden. Dit is een hardloopmuziekje.
0: Ik ga even opzoeken hoeveel BPM dit is. Kom ik op terug. Maar wie is dit dan, Jeroen? Geef ons een stukje duiding.
1: Sam Sparrow met Black and Gold. Lekker.

0: slaapkamerplaat of niet?
1: Weet ik niet. Ik weet niet wat voor slaapkamer jij hebt.
0: Nou, niet van Black and Gold. Maar nee. Ik vind dit wel dat eerste eerste stukje, dat is toch echt... Dan bom, bom, bom.
1: Ja, daar ga jij goed op. Zal ik hem nog één keer gewoon speciaal voor jou?
0: Ja, dat introotje. Dit. Is toch een beetje een Barry White pasje.
2: Harry met Barry.
0: Ja.
2: Inderdaad. Het geeft een bepaald sfeertje. Ja, we zitten hier onder TL-lampen waarvan je denkt van dat matcht niet helemaal met de muziek.
1: Maar dat kunnen we stellen, hè? Dat kunnen we...
0: Nee, wij lijken echt of we open TBC hebben onder deze lampen. Dat is
1: daar heb ik allemaal geen tijd voor. Want ik moet ook nog even binnen de komende 5 minuten een dobbelspelletje. Okay. Spelletje.
0: Waarom duurt het allemaal zo lang?
1: Ja. Weet ik niet. Ja. 6, ja. Waar zit die ergens?
0: Niet bij 6, ik denk terug. 5 of 4, denk ik.
1: Even kijken hoor.
0: 4. Ja, dobbelspel, daar staat
1: dobbelspel. Hij. Dobbelspel, ja. We kennen allemaal het fenomeen dobbelspel.
0: Ja. Ik gooi nog een keer, want dat gaan we niet redden. Ik gooi weer hetzelfde. Ja. Ik gooi een 2.
1: Een 2, ja.
0: Ja. Ik gooi een 2.
1: Ja.
0: En ik gooi een 8. 2 minuten 28.
2: Dat is een mooie
1: 2
2: tijd.
1: 2 minuten 28. Ja. Ja,
0: waar is die tijd gebleven?
1: Herinneren we ons allemaal nog. Ik voer dat in dat enorme 1-1 systeem. En er komt een hele lijst uit. Siep, ben jij er klaar voor om te kiezen? We beginnen deze keer onderaan. En onderaan vinden wij Tracy Ullman met Breakaway.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Wij vinden daar Toys, A Lover's Concerto. Teach-in, In the Summer Night. Shaken Stevens, Oh Julie. Rudy Carrell, Wat een Geluk. Rolf Sanchez, Van Ven. Jeroen, spring de gerust bij als je denkt...
0: Laura Jansen met Wicked World. Johnny Cash, A Thing Called Love.
1: Heer, ik wil uw liefde loven van Zeg het aan Jezus, Peter Kitts.
0: Ik zou Jefferson Airplane met White Rabbit.
1: Ellie en Rickert, Bewaar het in Jeruzalem, mooie stad.
0: Delana, Bonnie and Friends, A Never Ending Song of Love.
1: Frans Gall, Poupée de Cirée.
0: Oh, leuk.
2: Poupée de Cirée?
0: Ja.
2: Frans Gall?
0: Ja,
2: dat moet zijn Poupée de Cire, Poupée de Son.
0: Ja,
2: dat, Songfestival 1965.
1: Ja, luister schat, ik lees alleen voor wat er staat.
2: Door Serge Gainsbourg heeft dat geschreven.
0: Ja.
2: En toen was hij nog maar 17 of 18. En die Serge, heb ik er wel eens verteld, die Serge Gainsbourg?
1: Ja, heb ik al verteld dat we nog maar 5 minuten hebben?
0: Ja. Ja. We hebben nog, boven is het ook nog, André van Duin, Als de Zon Schijnt. The Beach Boys, California Girls. The Beatles, Rock'n'Roll Music. Bellen Blazen van Ellie en Rickert.
2: De California Girls, maar dat is natuurlijk wel een hele leuke versie die ook door Ding is nog gedaan, toch? Niet van hele die andere hardrockgroep.
0: Ja, maar dat is niet deze versie.
2: Nee, maar deze is veel leuker.
0: Oké. Ellie en Rickert, Bewaar het.
1: Jij zei Beach Boys met California Girls, hè? Dat hoorde ik je duidelijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Je hebt me gekozen. 2 minuten 28.
0: Ja. Wow.
1: Dan mag het ook.
0: Dan mag het.
1: Precies. Heeft het gekozen.
0: Dan mag
2: dankjewel.
0: Het is ook een beetje ziek zo dan, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja.

0: Ja joh, dat doen we. Ja. Ja,
1: zo kan het ook.
2: Dat
1: kan ook.
2: Dit is een discussie die moeten we een andere keer voeren. Want ja. Het spijt mij te moeten vertellen dat ook het tweede uur van Weekend Jeroen en Peter er alweer op zit.
0: Meen je niet?
2: Ja, de laatste plaat is ingestart. De laatste plaat is ingestart.
0: Oh, dat is Blondie.
2: Ja. Ik zeg goed weekend.
1: Weekend. Doei. Later.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazz- en soulzanger, puur zang uit Amersfoort. Nat King Cole, Sam & Dave en James Brown zijn het grote voorbeeld van deze performer. En met zijn band, met onder meer een knallende blazersectie, dat kun je wel zeggen, speelt hij Straighten Up en Fly Right. En dat is natuurlijk de eerste hit van Nat King Cole. L.O.V.E, dus gewoon Love en Let There Be Love en nog veel en veel meer. Ik ga bijna ervan zwingen. Welkom Daisy Gunter. Hoe is het met je?
1: Hey, nou hartstikke goed.
0: En, ja. Je bent gepensioneerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus nou kan je helemaal wijden aan de muziek.
1: Daar kan ik me helemaal aan op toeleggen. Dus ja. Dat vind ik heel fijn. Dus wakker worden met muziek en overdag daarmee bezig. En sportief leven. En,
0: sportief ook en, nog? Wat doe je naast het zingen?
1: Ja, fitnessen. Zeg maar op onderhoudsniveau. Hè? Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Dat denk ik wel. Maar ja, goed, dat geldt ook voor de ademhaling. Als je zeg maar in de band je performance
1: afgeeft. Zeer zeker. Ja.
0: Is dat alleen maar in Amersfoort? Dus ook gewoon in Nederland? In heel Nederland?
1: Nou, het is voornamelijk in de regio. Okay. Af en toe een keertje richting het noorden. Maar ook richting Terschelling. Maar ook richting Amsterdam. Mm-hmm. En Apeldoorn.
0: Ja. Ja, het is een lust voor het oog.
1: Ja,
0: jouw
1: zeker.
0: Performance. En dat geldt ook voor de blazerssectie. Daarom zei ik ook dat knalt.
1: Ja, het is, dat is een voorwaarde.
0: Ja,
1: ik denk van, nou, ik heb allemaal fantastische muzikanten altijd om me heen.
0: Ja.
1: En het fijne daarvan is dat ze de volledige vertrouwen in mij hebben op onze manier van optreden en contact met het publiek, het enthousiasmeren en elkaar ook enthousiasmeren op het podium.
0: Ja, nou, dat weet ik. Ja. Goed, Nat King Cole en Sam & Dave en James Brown, dat parkeren we even voor het tweede uur. Het eerste uur staat nagenoeg alleen in het teken van de UK Jazz. Dat is iedereen van ons gewend. Mm-hmm. Dat is het huismerk inmiddels. En we beginnen met Loyal Garner. En dat is een Britse rapmuzikant uit Zuid-Londen. En zijn muziek wordt door The Guardian omschreven als een confessionele hip-hop. En in 2022 lanceerde hij met Hugo zijn derde album alweer. En van die platen trekken wij Hate, Loyal Garner.

0: back soon. All the way from the sun.
1: Precies, Loyal Garden. We zitten gelijk vastgezoerd in onze stoel. Hè? Prachtig nummer. Toon is gezet.
2: Heerlijk.
1: Maar goed, we gaan ook weer een tootje lachen. En dan komen we uit bij Handsome Boy Modeling School. Dat is vertaald uit het Engels. Handsome Boy Modeling School is een samenwerkingsproject tussen hip-hop producer Den de Automator en Prince Paul. En ja, en die samenwerking duurde oorspronkelijk van 1999 tot 2006 en resulteerde in 2 albums. En op het laatste album staat een prachtig nummer: The Truth. Handsome Boy Modeling School.

0: Handsome Boy Meddling School. Ik zag jou genieten, Daisy.
1: Ja, ik vind het gaat gewoon door mijn lijf.
0: Ja.
1: Prima.
0: Kan het ook op jouw repertoire, denk je?
1: Dat zou goed kunnen. En dan moet ik wel de samenstelling hebben die dit wil doen. Want ik heb vier verschillende formaties met wie ik samenwerk.
0: Ja, je hebt een goede pianist nodig dan in dit
1: geval. Dus dan is een goede pianist zeker nodig. Maar die zijn er wel.
0: Mm-hmm. De Dosis UK Jazz gaan we opvoeren met Joseph Aiken. En Joseph Aiken is ook een Londense muzikant, producer en componist. En hij is voornamelijk een pianist, toetsenist. En zijn muziek beweegt zich tussen genres om zijn vele invloeden te weerspiegelen met jazz, hip-hop, dansmuziek, afrobeat, noem maar gewoon op. We gaan luisteren naar Vision on the Night. Joseph Aiken.

Joseph Akin, ja, alweer zo'n groeibriljant uit Londen. En er zitten er nog veel en veel meer, zoals Yorya Smith. Ja, en dat is een singer-songwriter. En zij schrijft liedjes sinds haar 11e en inmiddels is ze al dik in de 20. En een van haar nummers, vind ik heel erg mooi, dat is Greatest Gift. We gaan luisteren naar

0: Jorja Smith, ik zag je weer genieten.
1: Ja.
0: Doorlopend genieten. Jij kent deze hele...
1: Ken
0: je deze hele stroming van UK Jazz of niet?
1: De stroming ken ik niet goed. Nee. Maar het kan zijn dat ik vaker de muziek wel hoor. Mm-hmm. En dan ga ik in mee. En dat is wel heel herkenbaar.
0: Ik zag het. Je wou bijna ook swingen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dan ga je als een soort Maceo Parker hier door deze ruimte.
1: Wauw.
0: Maar dat is niet heel...
1: Dat is wel smal hier, hè? Maar...
0: Nou ja, goed. Het is net te doen. Maar goed, Sempa, zeg je dat wat? Sempa. Niet helemaal. Nou, een paar jaar geleden trad hij op voor een overvolle Paradiso. Ik was er zelf ook bij. Een geweldig concert. En dankzij het nummer No One Knows Me schreef hij zijn handtekening. Ik heb het over Sempa. No One Knows Me.

0: No One Knows Me van Sempa. Opschrijven dus, hè?
1: Dat ja, echt... ja, die neem ik mee.
0: Ja, je schrijft alles op.
1: Wel ik vind het wel heel inspirerend om hier te zijn. Alle nieuwe artiesten, talenten die je zo naar boven haalt.
0: Ja, ik hoop dat de mensen thuis ook... Dat hoop ik voor de mensen thuis natuurlijk ook. De cognacjes worden...
1: Huh? Die neem ik wel mee. Die ga ik even noteren, hoor, ja, zo meteen.
0: Precies. Ik hoor de cognacjes thuis al inschenken, denk ik, op dit tijdstip. Op zondagavond. Morgen is weer werkdag. Ja, oei. Maar goed. We gaan naar Nick Wolters. En dat is een trompetist en ook een componist. En wat heeft hij geschreven? Dance O' Man, Last Stop. Ik zou zeggen, zet daar de naald maar in. Gaan wij aan de kajak.

Nick Wolters was dat. Ja, en de piano, dat werd gespeeld door Rebecca Nash. En daar gaan we volgende week maar eens even wat aandacht aan schenken. Die kan heel mooi piano spelen. Iets wat misschien ook in jouw straatje ligt is Moses Boyd. Dat is een jazzdrummer. Zijn debuut solo's studioalbum Dark Matter werd genomineerd voor de Mercury Prize 2020. En op die plaat stond Too Far Gone. En daar gaan we dus nu de naald in zetten.

Heerlijk, heerlijk. Moses Boyd. Ja, dat dendert maar gewoon door. Heerlijke jazzdrummer. En dat brengt ons bij Resolution 88, of de 88. En dat is in 2012, geloof ik, opgericht door Tom O'Grady. En hij is geïnspireerd door bijvoorbeeld Herbie Hancock, maar ook Correa, Deodato. Wat hebben we hier nog meer? George Duke natuurlijk. En dat horen we wel een beetje terug in het nummer Run Out Groove. We gaan het luisteren.

0: Nou, dat is een beetje Hancock-achtig, hè? Deodato, ja, dat is toch onmiskenbaar.
1: Dat klinkt echt heftig goed.
0: Ja.
1: En ja, het doet me denken aan de tijd van de Crusaders.
0: Ook
1: echt,
0: dat?
1: Ja, fantastisch. Ja. Echt,
0: en het is allemaal nieuw.
1: Ja, maar en dat is, nu. Ja. Ja.
0: Mooi, hè? Ik kijk even naar mijn technicus, Kees Bouwman. En die is helemaal gek van gitaarsolo's. Hij is zelf ook gitarist. En dan komen we terecht bij FKG, oftewel French Kiwi Juice. En die wordt geassisteerd door Tom Misch. En Tom Misch is natuurlijk wel een van de wegbereiders van de UK Jazz. We gaan luisteren naar Losing My Way. En dat is zijn nieuwe single.

0: love in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: Dat belooft natuurlijk nog een hele mooie cd te worden. FKJ met Tom Misch. Goed, we gaan ons richten naar twee duurzen langs de band. En dan kijk ik even naar mijn tafelgast.
2: Hoi.
1: Wat gaan wij allemaal horen in twee uur?
2: Nou, ik denk dat, dat het eigenlijk een wandeling in de muziek wordt gemaakt. Vanaf de jazz. Een knipoogje naar de blues en de soul. En waaronder namen van Nat King Cole langs zullen komen. En Al Jarreau. Wellicht ook Gregory Porter.
1: Oké, okay. Nou, dat is nogal wat. Al dus de cliffhanger van Daisy Gunter. Goed, we gaan eerst luisteren naar Daniel Casimir. Die wordt geassisteerd door Moses Boyd. Hebben we een paar minuten geleden al gehoord. Nubia Garcia natuurlijk op saxofoon. En we gaan luisteren naar Save Part 1. Tot het volgende uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: was getekend DC, Ray en de Soulman met het nummer Hold On. We hebben het gevist van YouTube. Dus de kwaliteit is net eventjes ietsjes anders. Maar goed. Ja. Maar het is wel leuk. We beginnen altijd natuurlijk met eigen producties in het begin van de tweede uur. Dus deze kon niet uitblijven. Prachtig. Daisy Gunter.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je nou allemaal voor moois meegenomen? Nou, al jouw favorieten.
1: Ja, ik heb naast de soulmuziek, hè, de soulmuziek hebben we gaan gehoord. En heb ik wat muziek van Joe Williams meegenomen met Count Basie.
0: Daar gaan we wel mee beginnen, hè?
1: Ja. En van Nat King Cole. Mm-hmm. Ja, dat is ook een favoriet. Ik heb daar ook een tribute to Nat King Cole met een paar muzikanten. En dat was eerste optreden was succesvol uitverkocht. Mm-hmm. Dus er komt nog meer in de toekomst. En Route 66, wel bekend dat... ook, hè, van Nat King Cole. Ja. En dan maken we ook nog een sprongetje naar Chet Baker.
0: Om Jeroen de Valk in ieder geval nog even een plezier te doen. Dat is de biograaf van Chet Baker. Ja. Maar dat klinkt al aardig, natuurlijk.
1: En niet te vergeten muziek van Sammy Davis. Mm-hmm. Denk aan Mr. Bojangles, onder andere.
0: Nou, ik weet zeker dat er een heleboel luisteraars zijn die met hun oor tegen die transistorradio aan leunen.
1: Ja, en zelfs ook van Sammy Davis, Bird of the Blues. En dat doe ik ook met de Big Band, omdat ik al 10 jaar... Ja,
0: je houdt ook van Big Band, hè?
1: Blue Basement Big Band, daar mag ik wel reclame maken. Hè?
0: Tuurlijk, waarom niet? Het is jouw show, hè?
1: Een fantastische Big Band. En ook met High Five ben ik ook aan de slag. En dat gaat ook heel fantastisch. En, en last but not least, mijn favoriet wat in de toekomst echt meer aandacht gaat krijgen. De Nat King Cole Tribute.
0: Precies. Maar we beginnen met I'm Beginning to See the Light van Count Basie en Joe Williams. En dan gaan wij ondertussen nog even zoeken op YouTube of we nog prachtige pareltjes voor jou weten te vinden.
1: Oké.

0: tijd.
1: Waar is die tijd gebleven? Prachtig. Streepjes pakken, sigaren.
0: Ja. Ja, tegenwoordig kan dat niet meer.
1: Dat kan niet meer, maar het was wel in die tijd, hè?
0: Ja, dat was wel die tijd, ja, zeker.
1: Een theefortje voor de deur.
0: Ja, daar had je geen rookmachine nodig. Ja. Stonden ze met een sigaar gewoon op het podium. Ja.
1: Hey, geldt dat ook voor Nat King Cole? Heeft hij ook lekker gerookt op het podium of niet?
0: Ja, die heeft ook gerookt, maar het is helaas is hij heeft hij niet lang mee kunnen leven.
1: Nee? Hoe oud werd hij? Echt in de 50?
0: 45.
1: 45, ja, dat is niet veel, hè?
0: Heel jong. Ja,
1: het was een fenomeen.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En die kan natuurlijk niet in jouw platenkast ontbreken.
0: Zeker niet, zeker.
1: Wij gaan luisteren naar L.O.V.I.
2: L is for the way you look at me. O

0: Nat King Cole. Heerlijk. L-O-V-I. En ja, dat stond ergens voor.
1: Ja, dat staat voor liefde is alles, hè?
0: Ja. Dit heb je wel een paar keer gezongen, denk ik, hè?
1: Voor ons, liefde is voor ons als schapen.
0: Precies. Dit heb je wel een paar keer gezongen, toch?
1: Ja, ja, ja. Zeker. Zeker.
0: Natalie Cole. Ja, dat moet familie zijn. Heeft ook wat gezongen. Route 66. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat is een heel mooi nummer. En dat swingt heerlijk. Maar het is wel mooi om te horen hoe Natalie Cole dat live doet met Nat King Cole.
0: Oké, we hebben gekozen van de cd Unforgettable with Love. Nat King Cole, Route 66.

0: Leuk slotakkoord, Natalie Cole, Route 66. Nou, dat brengt ons bij Chet Baker. En ik zei het al eerder, Jeroen de Valk, die wordt wakker nu op dit tijdstip, denk ik.
1: Ja, vast dus, wel. Hallo, Jeroen.
0: Op deze zondagavond. Chet Baker, dat zit bij je ook gebeiteld in je geheugen.
1: Ja, die heb ik ook in mijn repertoire staan. Dus,
0: Ook dit nummer?
1: Ja.
0: Ja, wat maakt het zo fantastisch? Is het ook moeilijk? Is het makkelijk?
1: Het zit heel veel gevoel in.
0: Ja.
1: En de gevoelwaarde is heel, heel hoog. En het is heel mooi als het klinkt heel intiem.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zo mooi aan dit nummer.
0: Dat denk ik ook. Het is Just Friends van de CD Just Friends. Of LP kan het ook zijn. Hè? Chet Baker en Jack Sheldon.

0: Chad Baker, hij kon het heel goed. Hij kon heel goed trompet spelen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Dat was
1: ja.
0: al een van de beste.
1: Ja, we hebben vind ik wel.
0: Teus Noble. En ja, dat is het equivalent waarschijnlijk van Chad. Maar Teus Noble ken jij waarschijnlijk niet helemaal. Nee. Dan gaan we naar Sammy Davis Jr. En dan het prachtige nummer Mr. Bojangles. En we gaan hier luisteren naar een single version. Waarom een single version?
1: Ja, het gaat om de intentie ook weer. Zoals hij dat... ja, het is een entertainer. En dat hoor je echt. En hij doet het fantastisch.
0: Maar ja, goed, jij bent ook een entertainer.
1: Ja, maar goed, hij is een voorbeeld. En daar leer ik hem van.
0: Maar wanneer kom jij los eigenlijk? Je komt op het podium en dan? Wanneer ben je echt helemaal los na het tweede, derde nummer? Of gelijk al na het eerste nummer?
1: Vaak na het eerste nummer. Ja? Want als ik het podium opga, dan vind ik het behoorlijk spannend. Maar daar heb ik kennelijk nodig om scherp te zijn. En goed te performen. En dat lukt meestal wel.
0: Ja, want goed, het podium is jou niet vreemd. We beginnen op 9 mei aanstaande. Wat gaat er dan gebeuren met je big band? Waar sta je dan?
1: Ja, daar staan we in Hoevelaken. De Blue Basement Big Band bij Café De Haan.
0: Ja. En, is dat een soort jazzcafé?
1: Dat is geen jazzcafé. Het is een horecagelegenheid. En dat zit half buiten met een enorm grote tent. Mm-hmm. En het repertoire is gemixt met jazz... Tot en met Soul.
0: Oh, oké. Okay. En dan 12 mei. Wat gebeurt er dan?
1: 12 mei. Dan sta ik met High Five op het podium in Café Miles.
0: Ja.
1: En dan brengen we muziek van onder andere Nat King Cole, Gregory Porter. En nog een aantal instrumentalen die gaan er ook mee.
0: Ik zie aan je gezicht dat je er nu al zin in hebt.
1: Ja. Helemaal. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Ja, dat geloof ik ook graag. Maar goed, dan hebben we eerst op 5 juli.
1: Ja, 5 juli is een bijzonder optreden ook. We zijn dan met muziekmaten die mijn soulrepertoire kennen. En dan sta ik op het podium bij de Groenmarkt. Mm-hmm. Bij Onder de Linden.
0: Okay.
1: En dat gaat er ook fantastisch zijn met fantastische muzikanten. En onder andere Lior, Kupenburg.
0: Ja, is er nog wel een beetje ruimte voor publiek in Onder de Linden?
1: Daar is voldoende ruimte. Okay. Ik heb daar wel eens eerder opgetreden. En dat belooft een groot feest te worden.
0: Tussendoor, 30 juni, Big Band Leusden.
1: Ja.
0: En ze moeten zelf maar even kijken wanneer de aanvang is. Hè? Meestal 's middags.
1: Ja, dat is in de middag.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik nog helaas niet meer informatie geven.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel dat we daar staan 30 juni en het zal in de middag zijn. En de locatie, dat schiet me even niet te binnen. Maar dat wordt bekendgemaakt.
0: Precies. Mr. Sammy Davis Jr. zei Mr. Bojangles. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.

please, Bojangles. Dance again.

0: Ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Mr. Bojangles van Jerry Jeff Walker. En zijn countrymuzikant is 4 jaar geleden overleden. Maar die zal daar ongetwijfeld heel erg rijk van zijn geworden. Want niet alleen deze Sammy Davis heeft het vertolkt. Maar ook Nina Simone en Robbie Williams. En ga zo maar door.
1: Zelfs Harry Belafonte.
0: Jazeker. En laten we dan alsjeblieft ook niet vergeten Daisy Gunter. Want dat heb jij natuurlijk ook vertolkt.
1: Ja,
0: moet je
1: daar
0: eigenlijk voor betalen?

0: Komt meneer Jerry Jeff Walker niet toevallig even langs met zijn mansbakje? Van hé, rechten.
1: Nou, dat waarschijnlijk niet. Nee? Want het is dan verjaard, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Na een aantal jaren mag je dat wel doen. Maar,
0: dan mag je het wel doen, ja, oké. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor het volgende nummer van Dean Martin. Welk heb je gekozen van Dean Martin?
1: Is dat The Bird of the Blues?
0: Ja, dat zou best eens kunnen. Nou, ik dacht eerst You're Nobody Till Somebody Loves You.
1: Ja, dat klopt. Ja. Heb ik op een andere plek staan. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Zullen we daar even lekker naar luisteren?
1: Till Somebody Loves You.
0: We gaan naar luisteren, want het is tenslotte een muziekprogramma.

0: een heerlijk aangenaam sausje voor deze zondagavond. Of niet, Daisy?
1: Ja, heerlijk, ja. Nou, dat wijntje komt er even bij, hoor.
0: Wat zeg je, zo?
1: Een wijntje komt er ook even bij, ja, zo meteen. Hè?
0: Naast dat glaasje cognac. Nou ja, okay. Dat wordt nog een hele, lange avond hier in de studio. Dat kan ik je al verzekeren.
1: Ja.
0: Goed, Louis Armstrong met Ella Fitzgerald komt langs. Komt dit vaak voor dat we in deze uitzending Ella Fitzgerald draaien?
1: Ja, ik heb het vaak van haar nummers gehoord die mij aanspreken. Mm-hmm. En vooral in de jazz scene helemaal echt de queen. Hè?
0: Ja.
1: En die Frame from South, die heb ik dan... werd me eens een keertje gezegd... Hey, deze is misschien leuk om een keertje ook uit te voeren. Mm-hmm. En dus ik ben gaan googlen en kwam ik terug bij Nat King Cole. De Nat King Cole trio. De Frame from South.
0: Yeah.
1: En ook natuurlijk prachtig die trompetist Louis Armstrong. Die kan het ook zo geweldig brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe ik niet na... Ik houd bij Nat King Cole.
0: Ja, moet je er dan ook enorm zweten bij dit nummer? In de traditie van Ella Fitzgerald? Want die kon ook zo enorm zweten.
1: Dat wisselt. Oh. Dat wisselt.
0: Nou, als we bijvoorbeeld Café de Haan nemen in Hoevelaken. Nou, dat is wel toch. Hè?
1: Ja, dat is. Maar dat is, ik denk dat het meer. Dat ik me wel warm voel. Dat wel, maar het zweten, dat gebeurt meer bij mijn soul-repertoire.
0: Oh, God, ja, en dan moeten we naar 5 juli gaan. Maar goed, we gaan eerst Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met de Frame from South. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes.

0: En dat was van Louis Armstrong, vergezeld door Ella Fitzgerald. Zijn volgens mij nooit getrouwd, maar dat is wel een setje geweest vroeger.
1: Ja, die hebben denk ik wel veel plezier met elkaar gehad.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En nog steeds, hè, in de lucht.
1: Vast wel, zeker.
0: In de hemel, ze zijn alle twee in de hemel terechtgekomen.
1: Ja, die kijken even toe nu.
0: Precies. El Giro, dat is tijd voor El Giro, ja. Dat is ook niet zo oud geworden.
1: Ja, ja, wat is niet oud? Ja,
0: heb je hem wel eens gezien?
1: Ja, ja, ja, ja. En geweldig. Het is echt een tongkunstenaar, mm-hmm, zou ik eigenlijk willen zeggen. En een ritmisch kunnen zingen met zijn stem. En ja, en met een enorme gevoel. En hij heeft heel veel gevoelige hits gemaakt. Onder andere Roof Garden en Boogie Down. Maar ik heb een nummer gekozen waarvan ik dacht van oké, dit deed hij ook. Want het ging echt naar de funk en de soul toe. En dat is een heel sterk nummer. En Black and Blues. Mm-hmm. En uit de album Alive in London 1984. Mm-hmm. Nou, ik vind het fantastisch instrumentalisten die erbij zijn.

0: Ja, dan heb je thuis een lijstje samengesteld. En denk je van, nou, ik zou nog wel eigenlijk nog even eentje willen horen. Nou, die hebben er nu tussen geschoven. En dat is Sammy Davis Jr. Waarom moest je die nou tussen hebben? The Birth of the Blues.
1: The Birth of the Blues. Ja, het is een verhaal dat... ja, eigenlijk is het meer een soort overdracht van muzici aan hun kinderen. Of aan neven, nichten, familieleden, ja. Vrienden. Om hun de muziek mee te geven. Mm-hmm. En ja, dat voel je ook in zijn verhaal. En de oorsprong. En ja, dat gaat er nooit uit je lijf.
0: Nee, ja. Dat denk ik ook niet. De draaitafel is inmiddels op toeren. We gaan er naar luisteren.

0: Heerlijk om die Sammy Davis Jr. te horen. Heerlijk. We gaan naar George Benson. Ja, die duikt af en toe ook wel eens een beetje op in andere, bij andere artiesten.
1: Ja, zeker. Ja,
0: zo heb ik hem eens een keer gehoord bij Leo Bridges. En dat heet Bad Bad News. Moet je maar eens horen.
1: Oké.
0: Okay. Heel mooi.
1: Ben benieuwd.
0: Mooie solo van hem.
1: Dat noteer ik.
0: Dat moet je zeker doen.
1: Zeker.
0: Maar goed.
1: Ja.
0: We gaan even terug in de tijd. Nature Boy. Hoewel terug
1: Nature
0: in de
1: Boy.
0: Tijd valt toch ook al mee.
1: Ja.
0: Zo lange tijd is dat niet geleden van de prachtige CD In Flight. Maar goed. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik voel me heel betrokken bij dit nummer. Ja, het is een verhaal van je reist door de hele wereld, je komt van ver. En dan kom je mensen tegen in je leven die je wijze woorden meegeven.
0: Mm-hmm.
1: En dat telkens die overdracht gewoon aan elkaar doorgeven.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, en vind ik geweldig. Geweldig.

0: Onmiskenbaar natuurlijk de sound van George Benson met Nature Boy. We gaan naar de laatste twee nummers. En dan hebben we er alweer 2 uur op zitten. Ongelooflijk, hè?
1: Zo, ja, ja. Gaat het snel.
0: De één na laatste, wat is dat? Dat is natuurlijk Bobby McFerrin.
1: Ja, Don't Worry, Be Happy. Ja, ja, er gebeurt zoveel, jongens. En ja, laten we maar ons blij maken met de muziek van Bobby McFerrin, de toonkunstenaar. Ja, die is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Luister maar.

0: Iets wat eigenlijk nooit gebeurt in deze uitzending is dat er een zanger of een band wordt afgekapt. Ja, moet wel, want we gaan even weer naar jou luisteren.
1: Ja, de tijd zit er bijna op, maar dan heb ik nog wel een cadeau voor jullie.
0: Ja.
1: En hier ga je luisteren naar een opname van Unchain My Heart. Mm-hmm. Samen met High Five, DC Ray. Unchain My Heart.
0: Daisy Gunter, mag ik jou danken voor je komst. En we gaan zeker naar deel 2 van deze uitzending. Met jou als hoofdrolspeler.
1: Dankjewel.
0: Daisy Gunter, dankjewel.
2: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: I'm Eddie Clearwater from Chicago. Get ready for some great music. You listen to your favorite radio show, Blues and Friends. Check it out for the best in blues.
1: Let's kick it off with something like this.
2: Leuk dat je luistert. Het is weer maandag, 9 uur. Er zit een live artiest hier in de studio. Dat is Richard van Bergen. Hij zat in de Shiner Twins, in Rootback en nog heel veel andere bands. En de band waar hij nu in zit is Richville. Hij is hier alleen, hij speelt gitaar en we gaan het komende uur naar hem luisteren. Richard van Bergen, daar komt hij aan.
3: Ja, het begint met een instrumental dat heet Lightning. En dat draag ik op aan de one and only Lightning Hopkins.

Dank u. Dat heet Lightning, zoals ik zei. Ja, verder met een... Het zijn allemaal eigen liedjes, overigens. Staan op onze twee albums van Richville. Zoek het op richville.nl. www.richville.nl. Deze heet All Alone. Als ik mijn capo goed krijg.

Dank u, dank u. In 2000 was ik op mijn huwelijksreis in New Orleans. En geïnspireerd door die stad en die stijl muziek heb ik een beetje een ragtime 30 jaren New Orleans liedje geschreven. En dat heet If You Can't Love Me, You Better Learn to Love Yourself.

Dank u. Dank u. Eens even kijken, wat gaan we nu eens doen? Oh ja, een shuffle. Dat moet eigenlijk in blues, hè? Wij zijn een duo wat met drums en gitaar, Richville. En we hebben maar heel weinig shuffle. Dit is er één van. Komt om ons nieuwe album, wat ergens begin volgend jaar uitkomt. En het is een ode aan Jimmy Reed eigenlijk.

0: Dank u.
1: Voor de kijkers gaan we even de hulpstukken erbij halen. De capo. Dat niet alles hetzelfde klinkt. Dit is een soort boogie met een gospel tekst. If nobody loves you anymore, you always can turn to the Lord. Because the Lord won't fail you.

0: Dankjewel. Wow. Doe er nog eentje en dan krijgen we een diepte interview met de one and only Bertwin Bijleveld. Dus ik heb me heel goed voorbereid. Lievelingspoliticus, lievelingskleur, favoriete eten. Ja, zeker huisdier. They say try.
1: God, daar ging die ook weer. Oh ja.

0: Dank u. Nog maar een kleine quizvraag aan het laatste stukje. Oh wel, ja. Jullie hebben allemaal een meet and greet verzorgd.
1: Ja, precies.
0: Part 1. Ja, anders met... Ik heb geen blokfluit bij me.
1: Zoiets, dat weet ik niet meer. Moet ik al naar de grote baas? Dat is mooi.
2: Ja, daar komt hij aan. Richard van Bergen. En nog een beetje Fleetwood Mac was erbij.
1: Wilt u mij hebben?
2: Daar kun je gaan zitten. Zo. Nee, hoeft niet. Dat is zo. Zo. Nou, leuk. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er bent.
0: Ja, heel leuk om hier te zijn.
2: Ja. Laten we maar meteen beginnen.
0: Voor het laatst, 2009, 10.
2: Ja, 2009 en 2010.
0: 9 en 10.
2: Met de eerste met Jack Hustings, China
0: ja,
2: Twins.
0: Ja, China Twins.
2: Tweede met Dick van Wagensveld.
3: Rootback.
2: Rootback. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, maar meteen de eerste vraag. Wat is je lievelingskleur?
0: Mijn lievelingskleur? Oh, dat is een goeie. Chocolate drop.
2: Ook, dat is, ik dacht blauw, blue.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Nee, maar eventjes helemaal naar het begin.
0: Ja.
2: Hoe kom je van crossfiets, motorrijden naar de blues?
0: Naar de blues. Naar de gitaar. Dat is al van ver daarvoor, hoor.
2: Oh, okay.
0: Mijn oudere broer is hier aanwezig in de studio, ja. Marco van Bergen. En hij had natuurlijk de bekende, heb ik het over eind 60 jaren, was ik denk ik 10. Bekende Beatles en Stones albums. Maar hij had ook B.B. King Live at the Regal. Mm-hmm. En ik kan me een album herinneren met een hoes. Met een zwarte, donkere man. Zwerver, liggend op de grond met blote voeten.
2: Sonny Boy Williamson.
0: Sonny Boy Williamson, jij kent die.
2: Ja.
0: En dat raakte mij eigenlijk heel erg. Dat vond ik helemaal te gek. En heel veel met crossbrommetjes bezig geweest. Op een gegeven moment was dat klaar. En toen kocht ik het grote gitaarinstructieboek van Ted Oberg.
2: Ja.
0: Van The Living Blues. En dan ben ik daar een beetje mee gaan rommelen. En nou, uiteindelijk kwam het op LP's steeds. En toen kocht ik het grote gitaarinstructieboek van Ted Oberg.
2: Ja.
0: Van The Living Blues. En dan ben ik daar een beetje mee gaan rommelen. En nou, uiteindelijk kwam het op

0: met Papa was a Rolling Stone.
1: Ja.
0: Daar zitten van die wah-wah blueslikjes in. Wah-wah Watson heb ik later ontdekt. Die speelde dat en dat vond ik zo waanzinnig. Dus,
1: ja. En dan de lange versie natuurlijk, hè?
0: Ja, uiteraard. Ja, al die violen, dat vond ik verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Het begint geloof ik met de kant 1 is bijna alleen maar instrumentaal. Ja. Maar er zaten al wel die likjes in.
1: Ja.
0: En uiteindelijk bluesalbums gaan zoeken. Dat was een platenzaakje in Tiel. Ik woon in Amerongen. En die had in zijn garage had hij gewoon 100.000 LP's staan. Toen nog later CD's. En daar heb ik gewoon heel veel ontdekt. Ja. Want je had natuurlijk geen internet. En, je moest naar Utrecht voor een platenzaak waar ze ook blues hadden. Of nog verder.
1: En dat was allemaal nog redelijk obscuur lijkt me.
0: Ja, gewoon, precies.
1: Die mensen waren hier niet bekend.
0: Nee. Ik kocht toen wel boeken over blues. Paul Oliver.
1: Ja, ja.
0: En dan las ik al die namen. Blind Willie Johnson, Robert Johnson. Maar ja, geen idee hoe dat klonk uiteraard. Ja, ja. Dus daar las je dan beschrijvingen over. Maar je kon het niet vinden, die muziek. Zeker niet in Amerongen. En toen kwam ik op de HAVO in Amersfoort. En er was één vriend. En die had een dubbel album met The Best of Delta Blues. Oh. En toen hoorde ik dus voor het eerst bij hem, wat ik net zei, Blind Willie Johnson, mm-hmm. Robert Johnson, Booker White. En dat was voor mij bijna een soort religieuze ervaring. Van zo klonk dat dus. Ja. En dat begon met uiteraard. Oude 78 toerenplaten.
1: En toen, maar toen speelde je nog geen gitaar?
0: Jawel. Ja, toen was ik al wel op mijn manier aan het rommelen. Al die plaatjes uitzoeken. Maar dat was dan meer de solo's. Ik begon eigenlijk met solo's uitzoeken van Clapton en Green. Bij John Mayall. Die heb ik allemaal noot voor noot uitgezocht. En later ben ik eigenlijk pas naar... Dat is heel raar, zoals de Amerikanen zeg maar de zwarte muziek hebben geleerd via de British Invasion. Ja, ja. Heb ik het eigenlijk ook een beetje zo gedaan. Hè? Ik begon met de platen van mijn broer, zoals ik zei. Mm-hmm. De Bino album van John Mayall met Clapton. Bino.
1: Ja.
0: En Peter Green, dat zocht ik allemaal uit. Mm-hmm. En later ben ik pas meer nog verder teruggegaan. En ook Blind Blake proberen na te spelen. En Ragtime gitaristen.
1: Ja, dus je ging ook gewoon van hoe heet dat? Single string.
0: Ja, precies.
1: Naar fingerpicking.
0: Ja. En slide. Ja. Open stemmingen.
1: Want dat vind ik altijd zo moeilijk, dat je zingt en speelt tegelijkertijd. Dat het onafhankelijk van
0: elkaar is. Ja, dat is inderdaad. En wat wij met Richville doen, we hebben bas, ik doe de bas op de gitaar in feite. We hebben gitaar en drums en één zanger. Dus ja, ik kan ook niet de flashy single string solos gaan doen, want dan heb je alleen maar een drumritme.
1: Dus ik
0: moet met mijn duim die bassen door laten gaan. Dus vandaar af en toe een klein likje. Maar het is vooral, die groove moet doorgaan.
1: Ja. En dat is ook een beetje zoals de oude blues.
0: Ja,
1: dat was ook dansmuziek.
0: Precies. Dat is het eerste wat in de eerste zin in mijn bio is. Blues was van oorsprong dansmuziek.
1: Klopt.
0: En niet een excuus om ongelooflijk lang te soleren met miljoen noten. Zoals
1: dat is pas heel veel 60
0: bluesrock met name. Vind ik schuldig aan maakt. Maar het is een smaakkwestie. Hè? Als ik dat kon, deed ik dat misschien ook wel. Maar zeg maar de Bonamassa's en zo. Dat is ongelooflijk goed, maar... Ik vind er geen zak aan zelf. Nee,
1: maar als je dus John Mayall of Peter Green en zo naspeelde, of leerde.
0: Ja.
1: Toen kwam je ook terecht bij Freddie King waarschijnlijk.
0: Tuurlijk, ja. En zoals ik al in het begin zei, het album Blue Live at the Regal van B.B. King. Die heb ik ook toen noot voor noot uitgezocht. En dan had ik dan blaadjes met bladmuziek papier met 5 lijntjes. En daar trok ik dan met potlood nog een lijntje onder. Dat was toch gewoon tabulatuur, leerde ik later. Ja. Maar dat kon je ook nergens vinden. Dus zo heb ik dat dan voor mezelf allemaal opgeschreven. Dus ik heb nog allemaal van die kleine multimapjes die nog helemaal vol zitten met al die solo's. Ja.
1: Dat is leuk, ja. Ja.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Shiner Twins. Of had je al dat kleine bandjes daarvoor?
0: Nee, ben ik met een vriend van mij die ook in de Crossbrommers zat. En daar ook op een gegeven moment klaar mee was. Kochten we allebei een gitaar en dat boek van Ted Oberg, wat ik vertelde. Ja, toen zijn we gewoon gaan uitzoeken en een bandje begonnen. Dat heette dan de Mill Street Blues Band. Want wij repeteerden op de Molenstraat.
1: Oh ja.
0: En daar hebben we 2 albums ook mee gemaakt aan eigen beheer. En ik vind inderdaad Americana achter muziek, singer-songwriter muziek ook heel mooi. En na al jaren blues gespeeld te hebben, kwam ik op een gegeven moment Jan-Willem Roy tegen. J.W. Roy, zoals ze hem tegenwoordig noemen. En daar heb ik toen een jaar of 6 mee gespeeld. En dat was Americana. En daar was ik gewoon alleen de gitarist. Een enkel koortje. Een beetje slide, een beetje mandoline. Dus Alleen maar wat de song nodig

0: Dat gaat dus geen lange solo's, wat ik al toch al niet zo leuk vond.
1: Dus dat hoort gewoon bij jou, hè?
0: Ja, ik vond dat helemaal fantastisch. We hebben toen in Austin ook gespeeld, op South by Southwest.
1: Was het ook toen met Melvert Milliken?
0: Nee, dat is weer later gekomen. Ja, precies. Dit was in 96 tijdens South by Southwest. En toen ben ik later, inderdaad, toen was ik klaar met J.W. Roy, klaar, mee gestopt. En toen belde Jacques Hustings, een man uit Eindhoven. Van, heb je wel eens van Melvert Milliken gehoord? Ja, die vond ik fantastisch. Mm-hmm. Met zijn band Storyville. Ja, ja. En zou je ermee willen spelen? Nou ja, why not?
1: Ja, ja.
0: En die heeft hij toen hier naartoe gehaald. Eigenlijk voor een verjaardagsfeest van een goede vriend. En daaromheen heeft hij toen wat optredens geregeld. En uiteindelijk zijn dat 3 toertjes geworden. Ja, ja. En ook een album gemaakt. En ook naar Austin gegaan om met hem te spelen daar als een soort vakantie. Ja, semi-muziek. Want je mag natuurlijk niet zeggen dat je daar muziek kon maken. Want dan kom je het land niet eens in.
1: Oh, voor de. Oké. Okay.
0: Ja, je moet een green card hebben. Dus. Ja. Ik weet nog dat wij op Houston Airport aankwamen. Dus zei ze van de customs: maar waar is die gitaar voor? Ja, just to play with friends. Not professional.
1: Zijn ze zo streng?
0: No, no, no. Dus we hebben daar gewoon een paar optredens gedaan. En ook nog met Jan Donkers in het programma gezeten. Die zat toen in Austin een paar jaar en had zijn KUT radio. Dus kut radio. Dus daar had hem natuurlijk meteen een t-shirt van. Ja, dat was echt fantastisch. Ja. En daarna nog een paar toertjes mee gedaan. En uiteindelijk met mijn eigen trio begonnen. Dat was Rootback dan. Een beetje wat ik nu doe met Richville, maar dan met een bassist. Met een bassist erbij. 2 albums meegemaakt. En nu dan dit 2 albums meegemaakt. En de derde komt eraan. We hebben hem opgenomen. Maar ik moet nog even de financiering rondkrijgen. Dat ik er een paar wat cd'tjes kan laten drukken. Want vinyl is gewoon te duur. Voor mij tenminste.
1: Ja, ja. Oh, dat doe je allemaal. Nee, dat doe je niet in eigen beheer dan.
0: Ja, is wel eigen beheer. Ja?
1: Ja. Oké.
0: Ja.
1: Hoe is dat zo? Doen andere muzikanten dat ook? Wat is het van
0: steeds
1: van
0: meer. Ja, want wat is er nog aan albums te verdienen? Bijna niks. Dus platenmaatschappijen die haken zeker in dit genre heel erg af. Dat is altijd al geweest, maar nu helemaal.
1: Ja, we zeiden net al tegen elkaar, als je een beetje in het publiek kijkt, dan is het allemaal boven een bepaalde leeftijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Jongeren die kopen het allemaal niet.
0: Nee, nee. Jammer. Ja, hoewel dat toch ook wel weer jonge bluesmuzikanten in Nederland zijn die toch de vlam wel overnemen en hem doorgeven. Ja, ja, ja. Ja, er zijn een paar gitaristen. Er is een jongen van 17, Luca Halkenborg. Ja, dat is fantastisch. Die jongen die is helemaal bezeten ervan.
1: Oh, dat is goed, ja.
0: En iemand als Dusty Sigaar, ja, die stond in de 30, begin 30. Maar ja, die dat is gewoon wereldtop.
1: Ja. Die had met Eddie Clearwater gespeeld, geloof ik, hè?
0: Dat weet ooit
1: niet.
0: Ooit
1: in die band.
0: Zou kunnen,
1: met de Amerikanen in ieder geval.
0: Ja, heel veel met Ian Siegel speelt hij ook.
1: Oh ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, zo zijn er nog wel meer jongeren die toch die muziek wel op hun manier, gelukkig vaak op hun eigen manier, dus niet klakkeloos naspelen en dan ook zo'n pak aantrekken. Dat vind ik altijd een beetje museumgedrag.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: En is er zoals bijvoorbeeld in de jaren 80 Steve Ray Vaughan dan opkwam toen de blues een beetje dood was. Dus
0: hij was natuurlijk iemand.
1: Zal er zo iemand nu ook zijn? Of zijn er weer nieuwe?
0: Ja, wat voor mij iemand is die daar de beste in is, maar dat is niet Zac Blues, is een Marcus King.
1: Oh ja, ja.
0: Maar die speelt natuurlijk Southern Rock, maar ook Soul en ook blues invloeden.
1: Ja.
0: Ja, en iemand als Joe Bonamassa natuurlijk. Ja,
1: en die Kingfish.
0: Ja, Kingfish. Ja.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja, dus ze zijn er nog wel. Nou, Bonamassa zal ook al onderhand in de 40 zijn. Maar die Kingfish en Marcus Miller, Marcus King,
1: King. Ja, ja, ja.
0: Die zijn allemaal dertigers volgens mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: En zoals Joe Bonamassa dan met B.B. King toen hij 14 jaar was of zoiets speelde.
0: Ja, precies.
1: Zo wat Buddy Guy, geloof ik, Quinn Sullivan, hè?
0: Ja, ja.
1: Zo heet hij toch, geloof ik?
0: Ja, geloof het wel. Ja.
1: Dus er komen wel nieuwe.
0: Ja, ze zijn er wel, inderdaad. Ik heb getoerd met een jongen die is nu 25. Sean McDonald, kun je er ooit van gehoord hebben? Sean McDonald. En die jongen, toen ik met hem speelde, was hij voor het eerst in Nederland. Heb ik hem begeleid met een paar andere mensen. Toen was hij 22. Maar die ging ook al zo ongelooflijk diep. Wij reden van een optreden in Almelo op weg naar Den Helder om daar op Texel Blues te spelen. Mm-hmm. En toen zei hij van, mag ik de muziek verzorgen met zijn telefoontje, hè? Met de Bluetooth. Nou, die kwam echt met dingen waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, moet je dit horen uit de 30e jaren en dit uit de 40e jaren. En dan kan het allemaal spelen. Echt onvoorstelbaar.
1: Oh, mooi. Ja. En voor je weer gaat spelen hier. Kun je nog iets vertellen over Het is als je dat wil.
0: Ja.
1: Over Shiner Twins en Rootback.
0: Ja, of in ieder geval. Shiner Twins was eigenlijk opgezet door Jacques Hustings uit Eindhoven, een goede vriend. En ja, we hadden daar, ik noem het maar Americana, maar er zat van alles in hoor. Mm-hmm. Singer-songwriter, liedjes à la John Hyatt, maar ook gospel dingen. Zwarte gospel met name. Ook blues nummers, soul nummers. En daar hebben we 3 albums mee gemaakt. Ja. En ook best veel gespeeld ook.
1: Ja, want je zei net dat Ridgefield, je bent van nu dus.
0: Ja.
1: Een beetje daarop. Het is elkaar
0: samenstelling. Nee, dat is. Ik heb op een gegeven moment ben ik ook Rootback gestart met Jeroen Gozens en Dick Wagensveld, die ook mijn beste vriend was dat in die tijd. Is helaas naast me overleden op het podium. Heel vervelend verhaal.
1: Ja.
0: En die was ook de bassist van Shiner Twins. En wilde ook meer bluesgerichte muziek maken. Ook eigen nummers van mij dan. Mm. En daar hebben we dan 2 albums mee gemaakt. Waarvan, allebei met Dick. En die is overleden. Heel verschrikkelijk verhaal. Misschien kennen mensen het. Misschien niet. Maakt ook niet uit. En daarna had ik iets van, ik wil nog verder terug naar de basis. Drums en gitaar. En heel rauw, zeg maar. Ja. De heel country Mississippi, heel country muziek. R.L. Burnside, Junior Kimbrough, die hoek.
1: Ja. Nou, dat is gelukt.
0: Ja, dat is waar ik nu druk mee ben. Ja. En ik ben een nieuwe band gestart met Arend Bouwmeester, saxofonist, gitarist uit Amsterdam. Jeroen Gozens ook als drummer weer, die ook in Rootback zat. En een Ridgefield in het begin. Ja, het is een kruisbestuiving. En de bassist is dan weer de zoon van Dick Wagensveld, waar ik dus 27 mooi. Jaar mee gespeeld, heb. mee gespeeld heb. En die is dan, dat is begin 40, geloof ik.
1: Maar dat is wel een mooie gedachte.
0: Ja, en dat doen we eigenlijk New Orleans, funk, Dr. John, The Meters, meer die stijl. Dus geen blues, maar wel rootsgericht.
1: Ja.
0: En dat heet Louisiana Heat.
1: Mooi.
0: En daar willen we ook ooit nog weer eens een album mee maken.
1: Ja. En dan kan je weer een keertje hier komen.
0: Precies.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Vind je het weer leuk om te gaan spelen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, nog één dingetje. Misschien weet je dat nog. Maar je hebt ook op ons huwelijk gespeeld.
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dat was ook Ralf de Jong, toch?
1: Nee, Bas. Ja, Ralf was er wel.
0: Heeft hij niet gespeeld?
1: Ralf speelde ook.
0: Ja. Was dat niet in Zeist?
1: In Zeist, klopt. Ja. Ralf speelde daar.
0: Vraag me niet wat ik gisteren gereden heb, maar dat weet ik nog.
1: Ja. En jij speelde met Bas Flesman.
0: Klopt, ja.
1: En Ralf speelde eigenlijk solo van een andere plek.
0: Ja, klopt. Ja. Dat was ook.
1: Was leuk. Was een bluesbruiloft.
0: Klopt. Ja, een bluesbruiloft.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: 2000, dan moet ik het goed zeggen. 6,
0: oh, nou krijg je donder thuis.
1: Oh.
0: Schat, de hulplijn inbellen.
1: Ja. Nee, 2006.
0: Oké. Leuk, ja.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, leuk om je hier weer tegen te komen.
1: Ja, heel leuk. Ja. En nou, ga je weer
0: gaan
1: spelen?
0: Gaan we even nog wat nummers doen.
1: Ja, en dankjewel. Ja, Richard van Bergen was dat van de band Ridgefield die hij tegenwoordig heeft. Hij is nu solo hier in de studio. En gaat weer naar het podiumpje toe. En gaat hij nummers spelen van zijn band Ridgefield. Komt volgend jaar ook weer een album uit. En er is ook nog een nieuwe band die heeft opgericht. En daar horen we ook nog van. Kijken wanneer die gaat beginnen. Ik hoor al wat. Ja, Richard van Bergen.
0: Ja, precies, waar hij hoort. Had ik wat snoer? Oh ja, hier. Ik had toch een snoertje erin zitten.

Dit is een soort rock'n'roll-achtig liedje. Dat heet You're Getting Real Good In Me. Het gaat over een dame die jou aardig in jou gespecialiseerd begint te raken. Oh, wacht even. De dokter Bibber hoor ik er even af.

0: Dank u.
1: Kijken.
2: Oh ja.
1: Pak er even de andere gitaar.

Dank u. Wow, lekker jongens, chips. Dat kunnen luisteraars allemaal niet zien natuurlijk. Na al die eigen nummers ga ik toch één covertje doen. Deze is van de one and only Elmore James.

0: Dankjewel, Elmore James. Gaan we weer terug naar eigen werk. Dit is een liedje dat heet On My Way. En komt ook op het nieuwe album uiteindelijk.
1: Ging die ook weer? Even denken hoor. Oh ja.

0: Oh yeah, dank u.
1: Het is toch shuffeltijd weer.
0: Ik mag er nog eentje doen van Bertwin. Ik wil Bertwin ontzettend bedanken dat hij mij weer hier uitgenodigd heeft. Na al die jaren dat we elkaar niet gezien hebben. Waar kwamen we elkaar ook weer tegen? Niet zo lang geleden. Schokker Blues. Kennen jullie dat? Schokland. Het is zelfs United Nations Heritage gebied. Schokland. Daar kwam ik Bertwin weer tegen. Toen zei hij van, ik heb nog steeds dat programma. Zou het wat zijn? En the rest is history. Dit laatste liedje is een shuffle van de nieuwe plaat. En het heet... I don't give a doggone thing if I'm in tune or not. Ik heb een fantastische quote van Ian Siegel die hem weer heeft van Luther Dickinson. Intonation is a decadent Western concept. Komt altijd heel goed uit.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Bekend nummer van Freddie King was dat. Het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur live. En blijf luisteren, want soms zijn er artiesten gewoon hier live in de studio. En andere keren is het gewoon hele goede muziek. Blijf luisteren, Blues and Friends. Hier komt de T-Bone Shuffle.

T-Bone Shuffle. Oh, daar ging hij verder. Een bekende van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. Dat was Coco. Nou ja, niet Coco Montoya, die komt er zo aan. Dat was Albert Collins. En hij speelde het samen met Johnny Copeland en Robert Cray van hun bekende album in de jaren 80. Coco Montoya, ik had het net over hem. Dat is een bekende artiest die nog steeds optreedt. En Albert Collins, die je dus net hoorde, was zijn grote voorbeeld. En ik geloof zelfs dat Coco Montoya drummer was in de band van Albert Collins. Maar ja, hier komt hij aan. Coco Montoya met een nummer van Albert Collins. Put the shoe on the other foot.

Ja, het is de Dirty Dealing Mama. Dat was Little Charlie en zijn band. Little Charlie en de Night Cats. Betty Fox heeft een mooi album geschreven, gespeeld. Al, ik weet niet, misschien wel 10 jaar geleden. En daarvan Rising

Rising Stronger was Benny Fox. De Fabulous Thunderbirds, die heb ik ook gedraaid aan het begin van dit programma. Maar dat was een andere samenstelling. Die band bestaat nog steeds. Maar ze werden opgericht in eind jaren 70. Het is in de jaren 70 door onder andere Kim Wilson en Jimmy Vaughan. De broer van de bekende Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds. Het nummer Wait on Time.

Ja, dat was een medley. De Camp Washington Chill en If You Have to Know. Dat was Lonnie Mack in 1990. Hij speelde het live zoals je hoorde. Ik ga verder met een heel oud nummer. Where Did You Sleep Last Night? En Betty, die draai ik voor jou. Omdat jij nu luistert naar Eemland 1, naar Blues and Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Wat ik al vertel, dat is een heel oud nummer. 1870. Dat is de oudst bekende versie. Maar waarschijnlijk is het nog veel ouder. Het is een traditional, zo noem je dat. Dus er is geen schrijver van dat liedje bekend. Heel veel, echt tientallen mensen hebben dat ooit opgenomen. Lead Belly is, nou ja, op blues folkgebied misschien de bekendste. En daarom heeft Kurt Cobain van Nirvana Lead Belly als schrijver van dat liedje opgeschreven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Where Did You Sleep Last Night? Nirvana.

Come Rain or Come Shine. Dat was van het album dat B.B. King met Eric Clapton opnam. Ik geloof ergens in 1990. En daarvoor hoorde je Where Did You Sleep Last Night van Nirvana van hun Unplugged album. En het nummer zelf, dat is echt al heel oud. In ieder geval 1870, maar waarschijnlijk nog veel ouder. Nirvana en B.B. King, Eric Clapton. Verder met Kirk Fletcher. Blues for Boo Boo. En Kirk Fletcher, die man, die was hier ooit in de studio bij mij in de... In de studio, daar speelde hij een aantal nummers en ik sprak met hem. Echt een aardige man.

0: got the meat on that bone. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know them girls over there. I got the meat on their bone. Y'all come on, take it back right there. That's good.
1: Zijn Seals Going Home, Where the Woman Have Meat on Her Bone. En ik zag hem ook in de Meervaart. Daar ben ik echt jaren geweest. Allemaal mooie. Of het is een goed hoe een bluesfestival was daar. En ik heb daar heel veel van die oude blueslegendes nog gezien. In de Meervaart in Amsterdam. Allerlei bluesfestivals. Luther Allison, 1969. Zijn allereerste album heette Love Me Mama. En daarop verklaarde hij ook waarom hij de blues zong. Maar ja, was dat nummer eigenlijk wel van hem?

Luther Allison van zijn album Love Me Mama, Why I Love the Blues, 1969. Het is alweer afgelopen, jammer genoeg. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. En ja, het is afgelopen. Daar krijg je dan ook weer de blues van. Dan heb je eigenlijk weer meer tijd nodig om blues te luisteren. Volgende week weer, volgende week maandag. Leuk dat je luisterde en tot dan.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.